0: Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer muziek.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op, de andere van gemeentebelangen werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
2: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe op.
1: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostraap.
3: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam, want ze spelen de finale tegen Ajax.
1: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is lekker rustig op deze vrijdag, dus we kunnen doorrijden.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
4: Bijna het begin van het lange Pinksterweekend. Centraal Plus. En we trappen de ochtendshow af met George Ezra en Green Green Grass.

0: editie van De Ochtendshow. Ik kijk vooral mee op televisie. Daar zie je dat Rabin weer het zonnestraaltje in huis is. Goedemorgen, Rabin.
1: Ja, goedemorgen. Ik knijp nog even met mijn oogjes, want het is inderdaad zonopkomst geweest. Want ik heb hem recht in mijn bakkes.
0: Heerlijk. Het is het begin van een lekker lang zonnig Pinksterweekend.
1: Och, nog één dagje werken en misschien nog in het weekend even, weet ik veel, je moeder helpen in de achtertuin. En voor de rest is het gewoon een langer weekend, want maandag is de tweede Pinksterdag, waarin we officieel vroeger, volgens mij, vierden dat de Heilige Geest verspreid werd.
0: Uitgestort
1: werd. Ja. Maar dat doen we al een tijdje, doen we daar misschien als land, als hele cultuur, niet zo gek veel mee qua vieringen. Behalve gewoon een lekker dagje vrij.
0: Ja.
1: En mocht het nou ook dit weekend een strak blauwe lucht beloven, grotendeels, met temperaturen van boven de 20 graden. Nou, heerlijk.
0: Ik heb er zin aan.
1: Groot gelijk. En wel op zaterdag kans dat er wat Sahara-stof hoog in de lucht zit. En wat vocht daaronder dat komt te hangen. Dus dan heb je iets meer een zweempje, dus niet zo strak blauw. Maar regen hoef je niet op te rekenen.
0: Het ben je weer kundiger geworden bijna, joh. Sahara-stof en een zweempje luchtvochtigheid erop.
1: En dat brengt ons bij het weer van morgen.
0: Ach, wijle Piet Paulusma. Hebben Precies. We ook nog gehad natuurlijk, hè. Even terug in het verleden überhaupt. Want gaat het even over corona hebben. Kennen we dat nog?
1: Zeker.
0: Heerlijk. Ik hoop dat het zo'n sixpackje. Nou. Ik hoop dat het zo'n sixpackje. Dan moet het wel goed ijskoud zijn.
1: Oh, oké, okay, gelukkig. Ja, nee, dat,
0: ja. Ja, ik denk, ik leg mijn grap even uit.
1: Ja, nee, gelukkig.
0: Nee, er is een coronacommissie van de Tweede Kamer. Ze willen lessen trekken. Er worden bijna 50 getuigen gehoord de komende 9 weken. Dat is wel serieus veel.
1: Van mensen die de pandemie hebben meegemaakt?
0: Nee, het gaat bijvoorbeeld over virologie hoogleraar Marion Koopmans en oud-minister van Medische Zorg Bruno Bruins. En er zijn 51 mensen. Dus ze willen in kaart brengen, hè, wat heeft de overheid gedaan en wat is er wel en niet goed gegaan. En er zijn natuurlijk tienduizenden mensen overleden tijdens de coronaperiode 2020 tot 2022. Miljoenen mensen raakten besmet en de maatregelen raakten natuurlijk iedereen. Ja, dat is natuurlijk gewoon een gebeurtenis geweest die echt wel ons land heeft veranderd. Dus het is goed om te kijken, hè, hoe is de besluitvorming gegaan daaromheen.
1: Een keertje evalueren, dat hoort
0: een
1: beetje bij.
0: Mark Rutte komt, minister Hugo de Jonge, Fred Grapper.
1: Hij komt even langs fietsen. Hi. Appeltje hier, appeltje daar.
0: En oud-directeur van het RIVM, Jaap van Dissel, heeft een uitnodiging gekregen. Klaas Dijkhoff, Fleur Agema en Maurice de Hond.
1: Oké.
0: Okay. Die snap ik niet helemaal.
1: Nee.
0: Ja, als coronacriticus.
1: Oké.
0: En een vleugje zomer staat ons dit Pinksterweekend te wachten. Nou, hè? Maar dat Sahara-stof, dat wordt wel een dingetje. Vooral je auto wassen. Daarna.
1: Ja, en als je toevallig dat dan niet hebt gedaan. Ik heb ooit een keer, had iemand een treetje bier op de bovenkant van mijn dak gezet.
0: Nee.
1: Omdat we moesten uitladen. Ja. En toen trok hij dat zo naar zich toe. Ja, dat was dus ook. Dat maakte heel veel crashes. Dus let goed op als je inderdaad wat neerslag op je auto hebt.
0: Ja, als je een Franse auto hebt, maakt dat niet uit natuurlijk. Maar...
1: of een Italiaanse. Die zitten vol met krassen.
0: Ja, dat is waar. En er staat een kaartje bij de NOS. Het heeft Nieuwsuur uitgezocht. Over hoeveel asielplekken er zijn per gemeente.
1: Ja, de spreidingswet soort van in kaart gebracht. Want zoveel zou jij als gemeente moeten leveren. En zoveel is er op dit moment bekend dat jij levert. En dan kun je dus heel goed per gemeente kun je gewoon je muisje erover hangen. En dan kun je dus zien, bijvoorbeeld Leiden zou volgens indicaties 573 vluchtelingen moeten kunnen opvangen. Op dit moment hebben ze een capaciteit van 873. Dat betekent dus 264 te veel. Dus 146% capaciteit.
0: Kijk, dat is voor de grootste gemeente. En er zijn er een paar opvallendheden. Bijvoorbeeld in Wassenaar.
1: Zo.
0: Wassenaar zou 150 vluchtelingen moeten opvangen. Maar die vangen er 915 op. En dat heeft te maken met het asielzoekerscentrum op Duinrel natuurlijk.
1: Die vangen dus 600% plus van wat ze zouden verwachten. Maar daarmee compenseert onze hele regio. Want iedereen heeft een klein beetje een overschot. Zoals Voorschoten, Leiden.
0: Nou, er is wel in Leidschendam-Voorburg een tekort. Maar die doen nog wel wat. En dan komen we bij toch wel het... Hoe zeg je dat? Wat is het spreekwoord ook alweer?
1: Het vreemde eentje in de bijt.
0: Ja, of het jongetje in de klas.
1: Het jongetje in de klas genaamd Zoeterwoude.
0: Ja, nou laten we het daar maar over hebben. Zoeterwoude zou namelijk 62 vluchtelingen moeten opvangen. Alleen, Zoeterwoude vangt geen enkele vluchteling op. Dus een tekort van 42 plekken.
1: En dat betekent ook dat dus eigenlijk de gemeente wat verantwoording mag gaan afleggen. Die worden een beetje op het matje geropt door de asielminister van de Brink. Want die wil eigenlijk wel wat uitleg hebben voor iedereen die er nog niet totaal niet opvangt. En misschien ook wel de mensen die iets te weinig opvangen.
0: Ja.
1: Als jij gewoon een plan hebt, joh, ik moet er zoveel opvangen, maar ik heb het gewoon nog niet. Ik ben ermee bezig. Over anderhalf jaar heb ik dit en dit af. Dan gaan we het regelen. Kan ik me ook voorstellen. Maar er wordt even wat tekst en uitleg gevraagd.
0: En ondertussen overstroomt de asielopvang in Ter Apel natuurlijk. Dus Gieten heeft vannacht asielzoekers opgevangen. Ik zou niet eens weten waar het ligt. Maar daar ergens, in Drenthe denk ik. En tijdens de raadsvergadering van gisteren gaf D66'er Arne-Jan Vos een korte update over het formatieproces in Oegstgeest. Dat doet D66 samen met de PRO en het CDA. Volgens hem verlopen de gesprekken voorspoedig en in een goede sfeer. Ook werd de ambitie aangesproken om voor de zomer klaar te zijn. Dus nou, ben benieuwd.
1: Ja, dat mag ook wel. Dan is het 3 maandjes geleden zo'n beetje.
0: Ja. Maar Leiden is ook nog niet zover natuurlijk, bijvoorbeeld.
1: Nee, maar Leiden Dorp ligt al klaar, is al geëvalueerd.
0: Ja, maar die zijn gewoon lekker een beetje op tijd. En het is al geëvalueerd. En ook Witterook in Zoeterwoude, daar is gisteren alles erdoorheen gegaan door de raad.
1: Nou, en dan ook bij Voorschoten hoorde natuurlijk eerder deze week nog Bart van het CDA.
0: Ja, ze moeten verhaast maken. Die wil dat de coalitie gaat maken.
1: Die had er nog bijna een hard hoofd in dat het voor de vakantie. Hij had er wel een hoop voor, maar nog een klein beetje hard hoofd in.
0: We gaan het zien. Van een school met klassen van 8 leerlingen tot een vredeswandeling van Leiden naar Den Haag. Vanmorgen bijzondere verhalen uit de regio. Waarom kiezen ouders steeds vaker voor particulier onderwijs? En wat gebeurt er als mannen letterlijk in beweging komen voor vrede en kwetsbaarheid? En ook Leiden zoekt een nieuwe stadsfotograaf. Maar kun jij smaak eigenlijk vangen in een foto?
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabin.

0: Matt Simons, We Can Do Better daarvoor, Offenbach en Miles Away. Kwart over zeven op deze vrijdag 22 mei. Je wilt het even hebben.
1: Ja, precies. Inderdaad. Zoals Mark zo eloquent uitlegt. Het wordt een beetje zielig nou met Timmy, de bultrug.
2: De bultrug.
1: Die was eerst dus verdwaald. En toen heeft eigenlijk alle echte instanties die er een soort van verstand zouden hebben, die hebben gezegd, ja, laat dat beest nou met rust. Ja. En op een gegeven moment is er dan toch een soort van groot aquarium ontstaan voor dierenliefhebbers die het hebben geprobeerd. En uiteindelijk is het allemaal niet goed gekomen. Toch een dode bultrug aangespoeld. Ja, ik heb DNA-test dus gedaan. Het bleek dus dat het Timmy was.
0: Ja, ik heb het dus echt helemaal gemist. Nee, dat was toch dat beest dat ook in Duitsland lag of zo?
1: Het is dus nu de Deense autoriteiten die hebben dus nu eigenlijk soort van zeg maar gestopt met het proberen te bergen. Want tot drie keer toe hebben ze geprobeerd dit overleden dier te bergen. En dat wordt
0: waarom moet je zo'n dier bergen?
1: Precies, nou dat in eerste instantie voor een bepaald onderzoek. En aan de andere kant, het is ook een beetje, het ligt niet op een plekje, het is aangespoeld. Het ligt een beetje op een penibele plek.
0: Ah ja, dat is wel meer.
1: Dat heb je volgens mij ook wel eens een keer meegemaakt. Dat zo'n dier gaat nogal opzetten.
0: Ja, dat weet ik.
1: Door de rottingsgassen die ontstaan.
0: Ja, zeker. Ja, ja.
1: En dat kan dan ook een beetje ontploffen als het fout gaat.
0: Een beetje.
1: Precies, dat kan enorm aan elkaar spatten.
0: Ja, dat klopt.
1: Heel luguber. Dus daarom wordt er toch gepoogd om te bergen. Maar het lukt dus iedere keer niet. Dus na drie keer gaat Denemarken nu ook opgeven. Het is een beetje zielig allemaal. Ik moest dus heel erg denken aan die oude Family Guy aflevering. Waarin iemand had verkeerd in plaats van in de doos waar de kikker in zat. Gaatjes in de deksel geprikt, zodat hij kan ademhalen. Had hij dus gaatjes in de rug van de pad geprikt, zodat hij kan
0: ademhalen. Cartoon, hè?
1: Ja, dat is een cartoon. Dat is een neppe serie. Maar dat diertje is dan dood en die willen ze uit het raam gooien. Maar dat lukt dan niet. Ze proberen hem op te pakken met de doos, omdat ze dan niet het dier hoeft aan te raken. Dat gaat steeds fout. Die hele scène duurt 2,5 minuut of zo. En dat is een beetje wat er nu in het echt gebeurt, maar dan keer 800 keer zo groot.
0: Ik zie hier een foto van Timmy. De Maven hebben in ieder geval wat te eten.
1: Ja, en het is een beetje luguber. Maar we moeten er, Denemarken althans, probeerde er toch nog wat mee. En dit is denk ik
0: Hij ligt in ieder geval niet in onze water, dus niks aan de hand.
1: Nee, als jij dit weekend naar het strand gaat bij ons in de buurt, dan hoef je daar geen zorgen om te maken. Maar het is toch wel een beetje zielig, dit laatste hoofdstukje.
0: Ja, ja, ja. Weet je wat zo'n beetje, weet je hoort als zo'n ding aan elkaar klapt?
1: Nou,
0: Pangaranga.
3: Dit is Centraal Plus. Ook via

0: Stella, Lefty en Boston is deze week de Centraal Plus Plus track hier op Centraal Plus. En morgen weer een nieuwe, of maandag.
1: Gek is dat hij is al wel een tijdje uit. Hij is al sinds midden februari is hij uit. Maar hij heeft eventjes nodig gehad om dat even te groeien naar de hit die het nu is geworden.
0: Ja, nou lekker toch?
1: Klein beetje country.
2: Zelfs de ochtendshow.
1: Beetje country, beetje zomers. Ik vind het wel lekker. En als het goed is, komt ze dus ook nog een keertje naar Nederland.
0: Oh.
1: De eerstvolgende keer is dus op 11 juni. Juli, sorry, 11 juli. Dan staat ze in Amsterdam in Paradiso.
0: Oh, dus je kan gewoon echt nog er naartoe?
1: Nee, leuk. Je moet op de wachtlijst komen te staan.
0: Ja, oké. Okay. Dan zeg je gewoon dat je altijd naar de Centraal Plus ochtendshow luistert. Dan kom je zo binnen.
1: Ja, precies. Wij hebben zoveel connecties met één Amsterdams podium voor muziek.
0: Nieuws weer, verkeer onderweg. Eerst Direct en Won't Fall.
3: Centraal Plus.

0: won't fall. Dat is de ochtendshow.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Leerlingen van alle 9 basisscholen in Voorschoten hebben burgemeester Danine Stemerding gevraagd om rond scholen een maximumsnelheid van 30 km per uur in te voeren. De gemeente overhandigde in het gemeentehuis een brief die is ondertekend door alle schooldirecteuren. Volgens de scholieren zijn de wegen rond de scholen te druk en onveilig. Veel kinderen moeten dagelijks drukke 50 km per uur wegen oversteken. Met zelfgemaakte verkeersborden vroegen ze aandacht voor verkeersveiligheid in het dorp. De leerlingen hopen dat lagere snelheden zorgen voor meer rust en veiligheid rond de scholen. Het Delfts Solar Team van de TU Delft heeft de nieuwste zonneauto gepresenteerd voor de American Solar Challenge in de Verenigde Staten. Teamlid Mike Kuiper uit Voorschoten rijdt deze zomer mee tijdens de race van ruim 5000 kilometer van Minneapolis naar Amarillo. Tijdens de wedstrijd telt niet de snelste tijd, maar het aantal gereden kilometers. En Inclusio Leiden, Sol en Busleiden organiseren op 4 juni de bijeenkomst Communicatie met Impact voor vrijwilligerscoördinatoren. Tijdens de middag krijgen deelnemers workshops over misverstanden, moeilijke gesprekken en culturele verschillen binnen organisaties. Volgens de organisatoren ontstaan problemen, vaak door onduidelijke verwachtingen. Aanmelden kan via Inclusio Leiden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
3: En dan nog het weer. Vandaag schijnt de zon volop. Er ontstaat misschien wel een klein beetje stapelbewolking. Maar dat laat dat vooral de pret niet drukken. Ik denk dat je alvast in de rij mag gaan staan als je vanmiddag op het terrasje zou willen zitten. Want het wordt op diverse plaatsen zo'n 25 graden. Dus heerlijk zomerswarm.
2: Heerlie de peerlie. Lekker hoor. Verkeersinformatie van de ANWB. Geen files.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: The Chainsmokers, Paris en daarvoor nog Harry Styles en American Girls tijdens de Centrapolis ochtendshow. Ik hoorde trouwens dat ze voor Harry Styles het podium hebben aangepast.
1: Want?
0: Omdat het niet goed te zien was.
1: Oh, ja, want daar komen natuurlijk mensen wel voor.
0: Ja, nou ja, je gaat niet naar een concert toe om alleen maar te luisteren, toch?
1: Ja, ik meestal wel. Want ik lig meestal ergens bedolven onder een hele kudde morspittende mensen. Dus ik kan de artiest meestal niet zo goed zien.
0: Ja, maar jij gaat meestal naar de kindervoorstelling.
1: Nee, helemaal niet. Ik ga alleen maar naar van die vervelende anarchistische rockmuziek eigenlijk.
0: En noem eens een voorbeeld.
1: Grandson.
0: Kunnen we dat een keertje draaien hier? Of?
1: Ik kan wel een keer een Grandson trackje opzoeken waar niet iedereen gelijk de vangrail in stuurt.
0: Ja, jammer, dan worden toch Tyler en Sarah Larsen.
1: Dat is ook leuk.
0: Zeker weten. Zometeen gaan we naar Zoeterwoude toe, want Witte Rook, daar het coalitieakkoord is vastgesteld. En de wethouders zijn benoemd, maar dat ging niet helemaal van harte. Waarom? Dat hoor je zo.
2: Centraal plus Mark plus Rabin is lekker.

0: Tyla en Zara Larsson en She Did It Again tijdens de Centra Plus ochtendshow hier op Centra Plus natuurlijk. Het is 7:15 en gisteravond stond het coalitieakkoord op de agenda van de gemeenteraad in Zoeterwoude. Het werd een lange avond. Na diverse schorsingen en een flink debat stemde de grootste partij, het CDA, die buiten de coalitie werd gehouden, tegen het akkoord. Verslaggever Robert Beurse vroeg CDA-fractievoorzitter Astrid Koenen waarom haar partij dat nou eigenlijk deed.
1: Mevrouw Koenen, het CDA, de grootste partij in Zoeterwoude, heeft tegen het coalitieakkoord gestemd, terwijl het thema juist samen is. Wilt u het niet samen doen?
2: Wij willen het zeker samen doen, maar het vertrouwen is wel redelijk gezakt de afgelopen 4 jaar met een oppositiepartij die vooral heel vervelend is geweest en nu ineens samenroept, terwijl geen samengesprek, niks mocht. Dus ja, dat valt niet mee. En ja, we zijn het inhoudelijk gewoon niet helemaal eens met het coalitieprogramma.
1: Kunt u een voorbeeld geven waar u het niet mee eens bent?
2: Ja, wij vinden het groot probleem dat huizenbouwen er eigenlijk niet op staat. En dat we wel weten dat we heel veel woningen zoeken. En ja, zij zeggen nu alles wat beschikbaar is, laten we overgaan naar doelgroepers en iedereen die we zouden moeten huisvesten van het Rijk. En je bouwt niks bij. Dat houdt in dat er voor onze jongeren en senioren geen woningen beschikbaar komen. Dat is echt heel triest.
1: Dat is niet zo'n goed begin eigenlijk van deze bestuursperiode. Gaat het wel goed komen?
2: Ongetwijfeld. Uiteindelijk moeten we het met elkaar doen. Dat is niet anders en dat werkt gelukkig altijd nog zo. En laten we hopen dat we betere jaren krijgen dan de afgelopen 4 jaar. Want die waren redelijk dieptepunt. Dus wij zijn voornemens dat die anders gaan worden.
0: Ja, ik blijf het een bijzondere uitspraak vinden. Een collega partij vervelend noemen voor de afgelopen 4 jaar. Ja, dat is wel, ik denk, nou, dat is wel, zijn wel scherpe bewoordingen.
3: Voor in zo'n klein gemoedelijke gemeente over het algemeen. Ja, als er dan de buurtfeesten zijn of allemaal dingen worden georganiseerd, is het allemaal zo een naaste. En in de politiek is het nu helemaal niet zo het geval. Zo klinkt het, horen we hier ook Astrid. En nou is het een beetje, als je dan niet zoveel bekend bent met de Zoeterwoudse politiek, is het eigenlijk zo dat daar over het algemeen een partij niet mag meedoen.
0: Ja, dat klopt.
3: Want er zijn er 5.
0: Ja. En dan kun je dus net al 2 meer dan vorige keer.
3: Precies, dus je kan je soort van kiezen, je doet of met z'n tweetjes. Nou, in dit keer kwam het dus zo uit dat er dan het CDA een keertje niet meedoet.
0: Ja, maar het gekke is, het CDA is wel de grootste partij geworden.
3: En dat maakt het natuurlijk wel extra raar.
0: Ja, dat is een saillant detail, zoals ze dat dan zeggen. Maar dan kan je natuurlijk ook denken, nou ja, vervelend. Maar dat je dan, de sfeer staat daar wel onder druk.
3: Nou, misschien als alles helemaal beklonken, ondertekend en af is, dat het dan een beetje omdraait. Maar misschien is er nu nog wel wat te politieke voor ze onderling. Dat laat ik lekker aan hen over.
0: Dat is zeker waar. Het is de Centra Plus ochtendshow met zometeen Taylor Swift, Brandon Urie, oftewel Panic at the Disco met me. Maar eerst Bobby Brown en Two Can Play That Game. Centra Plus. Drop it.

0: Taylor Swift en Brandon Urie, oftewel Panic at the Disco met me.
1: Bury.
0: Wat?
1: Bury zei je bijna.
0: Bury. Het is de Centra Plus ochtendshow met Houd U Vast. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik hou me vast.
0: Ja.
2: En nu de 1 seconde ronde.
0: Het is tijd voor het moeilijkste spelletje op de radio.
1: Mag ik al loslaten?
0: Zeker.
1: Oké.
0: Ja, je mag vertellen wat de 1 seconde ronde inhoudt, want het is best wel een moeilijk spelletje.
1: Ja, iets naar achter draaien we een track waar ik alvast 1 seconde van heb uitgeknipt. En als jij daar genoeg aan hebt, dan kun je daar een leuke goodiebag mee winnen. Als je
0: een
1: daar
0: sleutelhanger.
1: Een sleutelhanger. En dan vandaag heeft Mark geen spijkerjackie aan.
0: Nee,
1: maar,
0: nee die hebben we gisteren weggegeven.
1: Een hele jack. Iedereen had het goed namelijk. En als je denkt van, ja, ik wil gewoon lekker meespelen thuis of in de auto of waar ik ook ben. Prima. Maar je kan er dus wat mee winnen als je dus het goede antwoord opstuurt naar ochtendshow@centraalplus.nl in een e-mailtje.
0: En gisteren was die redelijk makkelijk.
1: Gisteren was die redelijk makkelijk, maar mensen hadden toch nog wel een beetje moeite met of het nou Boy George was of dat het toch Culture Club was. Ja, een beetje met hetzelfde als Genesis. Of is het toch eigenlijk al dan alweer Phil Collins? Nou, bij deze band hoef je daar niet zoveel zorgen om te maken, want het is gewoon een bandnaam. En er zit een kleurtje in. Maar ja, hoe klinkt die opgave nou? Die klinkt als volgt.
3: Houd u vast.
0: Val. Oh ja.
4: Val.
1: Hij zegt val. Dat is een F-A-L-L.
0: En nou nog even diepgraven naar de titel en de artiest. Het is herkenbaar.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat is gelijk leuk.
1: Het is 10 jaartjes later dan dat we het ongeveer gisteren hadden. Dat is een jaren 80 trek. Dit is een jaren 90 trek.
0: Oké. Dan weet ik wat er morgen komt. Niks, want dan is het weekend.
1: Helemaal niks. Nee, nog 1 keertje dan. Doe het nog 1 keertje.
0: Ja, komt ie. Ja, ik weet hoe die verder gaat.
1: Ja, nou, dan moet je dus nog even nadenken. Want ja, hoe heet dat liedje dan? Ja, het is 1 idee. Woord.
0: Meestal vraag ik dat aan Rabin.
1: Ja, precies. Ja. En als jij het weet, dan kun je ook even een antwoordje opsturen naar ochtendshow@centraalplus.nl met de naam van de artiest waar dus een kleurtje in zit. Simpelweg, 1 kleur eigenlijk. En de naam van het nummer is maar 1 woord.
0: Oké. Okay. Antwoord, magnaars, ochtendshow@centraalplus.nl.
1: En dat is de Beeps.
0: Oh, de Beeps.
1: What do you mean?
0: Dit is de Centra Plus ochtendshow.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van de Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
3: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
2: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
4: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
2: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ik kijk even. Filevrij, dat is lekker.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: hoort bij mij tijdens de Centra Plus ochtendshow.
1: Ja, dit is de nieuwste track van Criscos Amsterdam. Eigenlijk de eerste zonder Yuki, die origineel lid was. Dus is dit dan gelijk een soort van...
0: Het is even anders.
1: Dit is de kant die we op gaan. Dan gaan we gewoon naar EDM meets
0: Heet dit or Love It? Heet dit or Love It? Het is een beetje... Ja, ik vind het wel grappig.
1: Tot nu toe vinden veel mensen hem erg leuk. Ja. Ik vind hem ook wel aangenaam, hoor.
0: En Jan Smit met Als de Morgen...
1: Ja, kon hij dunnetjes overdoen.
0: Ja, en Frans Bauer natuurlijk met Als zijn...
1: Mag eens. Ja, weet je wie een goede imitatie kan doen?
0: Ze vroeg even een liedje om... Ja, nee.
1: Elmar.
0: Ja, oh, misschien.
1: Elmar Bus. Onze middagjock hier op de
0: Centra Plus. Kan die Fransen goed
1: Die doen? Heeft echt zo'n geweldig... Ik ga nog even vragen vanmiddag. Vanochtend eigenlijk. Als hij voor 9 uur binnen is. Ja. Ga ik even vragen of hij dat wil doen.
0: Dat lijkt me een goed idee. Of we vragen gewoon echt aan Frans. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ik kan hem even bellen.
0: Ja, nee, ja, dat kan toch, dat is leuk.
1: Weet Frans, wil je jezelf even nadoen? Ja, dat bedoel ik. Dus
0: ik zat net te denken, wat gaan we dan vragen? Het is ook, laten we hem ook maar niet bellen om 5 of 8. Het is de Centra Plus ochtendshow. Waarbij we het even moeten hebben over het nieuws. veel meer... Ja, ik kan er eigenlijk niet om lachen. Veel meer gonorreu en syfilis aangetroffen in Europa. Ook in Nederland zijn er meer infecties. Dan denk je, wat is dat? Nou, dat zijn de SOA's. Seksueel overdraagbare aandoeningen.
1: Precies.
0: Ja, dat zijn er steeds meer. In 2024 waren er ruim 100.000 gevallen van gonorreu. 3 keer zoveel als in 2015. Ik hoor er nummer 1 niet aankomen. En het aantal gevallen van syfilis verdubbelde tot 45.557. Dus
1: En dan heeft dat dan misschien te maken met dat omdat de medicijnen voor dit soort seksueel overdraagbare aandoeningen een stukje makkelijker te verkrijgen zijn. In het, ik hoorde nog wel eens in mijn studententijd dat er jongens waren die zeiden van... Ah, nee, dat hoeft niet. Dan doe je gewoon even een kuurtje en is het weg. Dus dat mensen zich eigenlijk niet meer zo zorgen maken om veilig seks hebben met vreemde mensen. Ja, dat komt wel een beetje op
0: neer. Ja, nee, hoeft niet. Ja, wel.
1: Over het algemeen wel. Anders, als je constant met dezelfde persoon seks hebt... dan heb je op een gegeven moment niet zoveel risico meer op SOA.
0: Nee, dat is waar. Maar als je dat dus niet hebt en... Ja, er was op een gegeven moment ook dat verhaal... dat er in het studentenleven in Leiden schurft rond zou gaan.
1: Jazeker, maar dat gebeurt in alle studentenhuizen.
0: Nee, ja, oké. Alle studentenhuizen.
1: Laat ik zo zeggen, in studentenhuizen... In alle studentensteden komt het voor,
0: ja. Oké. Okay. Maar het is natuurlijk wel... Ja, als we het over gonorreu en syfilis hebben... dat zijn wel serieuze ziekten. Als je het hebt en je hebt het niet door... dan kan dat echt wel complicaties geven. Je kan er zelfs onvruchtbaar van worden. Of in het geval van syfilis, problemen met het hart... of het zenuwstelsel. Dus het is echt wel serieus gevaarlijk kan het zijn.
1: En chronische pijn kun je eraan overhouden.
0: Ja.
1: En complicaties voor wanneer je later babytjes zou willen krijgen. Of mocht je toevallig zwanger raken tijdens een besmetting.
0: Ja, er klinkt ook een oproep aan burgers. Gebruik condooms bij nieuwe of meerdere partners. En laat u testen als u symptomen heeft. Zoals pijn, afscheiding of een sfeer. Wat is een sfeer?
1: Dat
0: is
1: een blaasje. Een soort van blaar, maar dan zonder wrijving of hitte.
0: Oké, ben je dokter geworden? Dokter Rabin.
1: Ik weet niet of dat klopt trouwens. Hè? Ik ben dus geen medisch professional. Dus
0: je zwetst hier maar wat.
1: Nee, dat is wat ik dacht dat het was. En ik kan natuurlijk compleet naast zitten als niet-medisch professional.
0: En het nieuws wat eigenlijk zojuist bekend wordt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt. Dat meldt de gezaghebber op het eiland Jonathan Johnson. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd overleden is. En daarmee is het formele onderzoek afgerond. In overleg met het crisisteam is de moeilijke beslissing genomen om de zoektocht te beëindigen, zegt Johnson in een verklaring. De vermiste man, het is 50 jaar oud, Erik, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei aan het einde van de ochtend voor het laatst gezien. En hij is niet teruggekeerd naar zijn accommodatie. Dus de zoektocht is inmiddels gestaakt, melden de autoriteiten. En nieuws uit je eigen buurt natuurlijk, ook te vinden op centraalplus.nl. Er is witte rook in Zoeterwoude en bijna witte rook in Oegstgeest. Daar vertel ik wat meer over. Eerst de 1 seconde ronde, want je hoort 1 liedje van een track... en over een minuutje dan hoor je de hele track. Maar welke is het nou? Houdt u vast.
1: Als het aan jou ligt, Marcus, heeft heel de regio vast. geen tektonische aardplaat kan meer bewegen.
0: Iedereen nee, zeker niet. Pas op voor syfilis en gonorreu.
1: Dat ook.
0: Even belangrijk. Over 30 seconden, dan hoor je het antwoord. Eerst, de wethouders in Zoeterwoude zijn benoemd. Na een flinke twijfel, dat dan weer wel. En de grootste partij, het CDA in Zoeterwoude, heeft tegen het akkoord gestemd, omdat ze niet mee mochten praten. En ze zien ook dat er bijvoorbeeld niks over woningbouw in staat, wat ze toch wel vervelend vinden. En bijna witte rook in Oegstgeest, want de formerende partijen daar hopen dat ze voor de zomer klaar zijn. En onrust bij raadsleden na het vertrek van een voorschotense wethouder. Ze noemen het gewoon onacceptabel. Dat en nog heel veel meer nieuws op onze website centraalplus.nl. En dan in de show dit uur een mini peace walk van Leiden naar Den Haag. Open dagen bij een particuliere school en een zoektocht naar het nieuwe fotografietalent van Leiden. Wat maakt een foto nou echt smaakvol? Hoe werkt een examenjaar in 2 jaar tijd? En waarom willen steeds meer mensen af van het klassieke stoere mannenbeeld? Dat en nog veel meer in de ochtendshow van Centraal Plus. Maar eerst...
1: De oplossing, cue, hè? De oplossing van de 1 seconde ronde.
2: Het is simpelweg, is het maar een kleurtje.
0: Simpelweg.
2: Simply
0: ja.
2: Red.
1: Met de track, de titeltrack van het album uit 1991, genaamd Stars. Dat wil dus ook betekenen dat dus dit liedje ook Stars heet.
0: Oh joh.
1: Ja. Een jaar 91, dus we gaan een klein tikje terug in de tijd.
0: 1991.
1: Maar deze ken je vast wel. De oplossing van vandaag, 22 mei.

0: Pink en Walk Me Home. En daarvoor nog Simply Red met Stars. Wat zit je te doen, Ramin?
1: Er zit één zo'n soort van geluidje aan het einde. Ik weet niet waarom die daar zit. Maar...
0: Lekker. Steeds meer ouders zoeken naar rust, structuur en persoonlijke aandacht in het onderwijs. Winfort Leiden opent daarom op 21 juni de deuren van de particuliere school aan de Rijnsburgerweg. Kleine klassen, maatwerken, zelfs een versneld examenjaar. Onderwijs ziet er daar net even anders uit dan op een reguliere middelbare school. Directeur Sabine Gerritsen schuift bij ons aan in de studio. Sabine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is het verschil tussen openbare en particuliere middelbare scholen? Want van het basisonderwijs kennen we dat wel, hè? Maar de middelbare school, hoe zit dat?
2: Nou, eigenlijk zijn wij ook een openbare school. Alleen bij ons wordt het bekostigd door ouders. Maar ook wij zijn eigenlijk ook een openbare middelbare school. Alleen werken we met veel kleinere klassen. Waardoor we ook veel meer maatwerk kunnen bieden. En ook veel leerlingen beter kunnen begeleiden. En de hulp die ze nodig hebben.
0: Die zijn echt al in de klassen zijn een stuk kleiner. Hoe ziet zo'n lesdag er dan uit bij jullie?
2: We beginnen om 9:00. Sowieso wat later. Dat is ook wel lekker voor het puberbrein. Sowieso hebben we ook leerlingen die eigenlijk overal vandaan komen. Dat is niet per se alleen uit Leiden. Maar veel verder vandaan. We hebben eigenlijk voor elk vak hebben we een eigen docent, een eigen vakdocent. Dus het lijkt eigenlijk wel een beetje op een grote school. Alleen dan is het veel kleinschaliger. Dus leerlingen gaan na 3 kwartier naar de volgende les. En dan hebben ze weer een nieuwe docent. En tussendoor hebben ze af en toe een studieuur. Dus tussenuur, dat kennen we ook niet meer. Dat kennen jullie misschien nog van
1: zeker,
2: vroeger.
1: Zeker.
2: Lekker buiten rondhangen en zo.
1: Peukjes roken achter het fietsenhok.
2: Ja, precies. Nou, dat doen wij ook niet aan. Bij ons komen ze dan naar een ruimte waar ze met elkaar alvast aan het huiswerk gaan. Zodat ze dat na school niet meer hoeven doen. En dat ze dus eigenlijk na school gewoon weer tijd hebben voor de leukere dingen. Want school wordt niet echt verstaan om hun favoriete onderdeel van de dag.
1: Nee,
2: dus
1: veel daar niks van. kan me voorstellen.
2: Ja, dus dan dat is gewoon fijn dat je dat gewoon onder schooltijd al kan doen. Je kan al hulp vragen als je vastloopt. En dat je dan niet thuis gefrustreerd boven je boek hangt. Denk je van ik snap er niks van. En je wilt het ook niet aan je ouders vragen.
1: En maar wat voor leerlingen komen dan naar zo'n type school toe? Want als je dus eigenlijk een soort van contributie moet betalen... is het dan juist een beetje de rijke luiskinderen uit de buurt? Of is het juist mensen die eigenlijk zich niet zo gehoord voelen in het reguliere onderwijs?
2: Ja, ik denk van alles wel wat. Als je kijkt naar onze populatie, hebben we eigenlijk met allerlei soorten leerlingen te maken. Van leerlingen die gepest zijn, tot leerlingen die gewoon wat meer moeite hebben met concentreren. Leerlingen die versneld examen willen doen. Of leerlingen, de scholen, het onderwijs met docenten en tekort aan docenten is wel een probleem momenteel. Dat er zoveel lessen uitvallen. En sommige leerlingen die hebben gewoon wel echt... in principe heel veel leerlingen al die lessen nodig. En waardoor sommige ouders denken... dit gaat ten koste van mijn kinderen. Waardoor ze een niveau lager moeten. Of uit het onderwijs vallen. En dat ze dan denken... we gaan toch kijken wat er wel mogelijk is. En dan kloppen ze bij ons aan. Dus niet per se... De rijke luisterkindjes.
0: Maar misschien bestaat dat beeld natuurlijk wel.
2: Ja, zeker.
1: Dat beeld bestaat zeker. Privéonderwijs wel een beetje idee. Soort van die ouderwetse, die boarding schools in Engeland bijvoorbeeld. Ja. De boys schools waar ze dan allemaal naartoe moeten. En dat is bij jullie niet zo het geval, zeg je?
2: Nee, zeker niet. Dus kom zeker langs op de open dagen om dat de sfeer te voelen. Het is echt een soort één grote, bijna af en toe één grote familie met elkaar. Je wordt gezien, je bent niet een nummer, maar je bent echt gewoon echt een leerling. Je bouwt echt een band met de kinderen op. Het is een hele andere situatie. Ik kan je bijna niet voorstellen.
0: En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld slagingskansen. Als je het vergelijkt met openbare. Jullie zijn ook een openbare school, maar je begrijpt wat ik bedoel.
2: Ja.
0: Reguliere scholen, hoe moeten we dat eigenlijk noemen?
2: Hoe we het noemen, ja.
0: Maakt niet uit.
2: Het is ook een reguliere school.
0: Maar hoe zitten jullie een beetje qua de slagings?
2: Kansen. Kijk, uiteindelijk denk ik dat de leerling bij ons de kans op slagen groter is. Maar dat is met name door de hulp en de voorbereiding die wij bieden. Wij kunnen gewoon ze beter voorbereiden voor het eindexamen. We gaan ook echt door tot het laatste moment. Dus waar sommige scholen al eerder de leerlingen zelf zelfstandigheid geven. Ga je voorbereiden op het examen. Gaan wij echt door tot de laatste dag. Maar uiteindelijk moeten ze het wel zelf doen. Dus wij bieden meer hulp en begeleiding. Maar ze moeten dat wel aanpakken. Dus de kans om te kunnen slagen is denk ik wel groter. Maar wil niet zeggen dat ze uiteindelijk dat we 100%...
0: Nee, ze moeten wel ook nog zelf aan de bak.
2: Ze moeten keihard aan de bak. Ja, ze moeten keihard aan de bak.
0: Is dit bereikbaar voor alle leerlingen? Want je moet natuurlijk wel een contributie betalen. Maar is dat dan heel veel? Is dit voor alle ouders toegankelijk? Of?
2: Nee, er hangt wel een prijskaartje aan. Ja.
0: Maar kan je daar iets over vertellen? Hè? Welke range zit dat een beetje?
2: Hangt er vanaf welke voor welke klas eigenlijk. Want we bieden natuurlijk inderdaad ook een basisschool aan. Dus we hebben vanaf groep 5 tot en met 6 VWO. Dus ja, in de basisschool liggen het schoolgeld ligt lager dan in de middelbare school. Ik denk gemiddeld rond de 30.000 euro per schooljaar.
0: Ja oké. Nou, dan weten we in ieder geval waar we het over hebben.
2: Ja.
0: Dan gaat het ook nog over een 2-in-1 jaar traject wat jullie aanbieden. Wat is dat dan?
2: Ja, dat is echt topsport.
0: Dat dan doe je dus gewoon in 1 jaar doe je 2 jaar.
1: Ja, ik heb het andersom gedaan. Ik heb 1 jaar in 2 jaar gedaan.
2: Dat is ook knap.
1: Ja, was heel goedkoop was dat ook. Kostte wel heel veel tijd.
2: Ja, nee, dat is eigenlijk voor leerlingen die na het VMBO nog HAVO willen doen. Of die na de HAVO nog VWO willen doen. Of leerlingen die misschien net niet overgaan. Bieden we eigenlijk een 2-in-1 traject waarin we alle stof van het hele examenjaar in 1 jaar behandelen.
1: Oh. Dus zowel... Omdat je als je bijvoorbeeld HAVO hebt gehaald, dan moet je eigenlijk VWO 5 doen daarna. En dan VWO 6.
2: Ja.
1: En dus jullie zeggen dan van na examen 5, dan mag je gelijk naar 5,5/6 voor VWO.
2: Ja.
0: Voordat je 44 bent, voordat je van de middelbare school een keer klaar bent.
1: Zoals wij. Ja.
0: Hey, op 21 juni hebben jullie dus open dagen. Je zei net al een beetje, het is een soort familiaire sfeer. Stel, ik kom, dat is niet helemaal...
1: Wat kom je er doen?
0: Ja, ik wou net zeggen, maar stel, ik zou potentieel leerling zijn en ik kom er naartoe met mijn ouders. Wat geven jullie mee op zo'n dag?
2: Nou ja, op 1 juni dan hebben we echt een inloopdag. Dus dan is de school ook echt in bedrijf. Dus dan kan je ook echt zien hoe dat er nou aan toe gaat. Want ja, de mensen hebben daar weinig voorstelling van hoe dat nou werkt op zo'n kleine school. Dus dan geven we een rondleiding. Er zijn leerlingen beschikbaar om vragen te stellen. Je kan even een kijkje nemen bij de basisschool. Maar ook bij de middelbare school. En op 20 juni, dat is op een zaterdag. Ja, dan is het een open dag. Dan is de school wat leger. Dus dan krijg je een iets ander beeld. Maar dan is ook gewoon de ruimte en de tijd om eventjes rond te lopen en wat vragen te stellen.
0: Kijk, dat gaat allemaal plaats hebben op 21 juni. Dus wel even aanmelden, denk ik. winfort.nl/open-dagen zie ik hier staan.
2: Ja,
0: en dan ben je welkom om een kijkje te komen nemen. We hadden de directeur van Winfort Leiden hier in de studio. Sabine Gerrits, dankjewel.
2: Ja, en
0: nou, we hebben weer een inkijkje gekregen in het onderwijs. Dankjewel.
2: Dankjewel.
3: Centraal Plus Mark Plus Rabin is

0: Michael Jackson en Dirty Diana tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het is bijna 8:30, tijd voor het nieuws. Eerst even een berichtje wat onze mediapartner Omroep West online heeft gezet. De angst zit er namelijk goed in bij studenten aan het Omega-plantsoen in Leiden. Na de zoveelste brand moesten bewoners maandagmiddag daar hals over kop hun flats uit. De rook verspreidde zich razendsnel. De studenten zijn het nu zat. Ze spreken van een structureel drama van lekkages, stroomstoringen en brandgevaar. Terwijl verhuurder Duo de problemen volgens hen niet erkent. Het is wachten op een echt grote brand, zeggen ze. De achtste verdieping van het studentencomplex ontstond maandag dus kortsluiting in een ventilatieruimte. Geen gewonden, wel heel veel rook en een hoop paniek. De brandweer moest eraan te pas komen en ontruimde meerdere verdiepingen. En voor de bewoners is de maat nu vol. Het is namelijk niet de eerste keer dat het gebeurt. Meer hierover op de website van onze mediapartner Omroep West. En natuurlijk zometeen en straks op onze eigen website.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het is 8:30, het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonning. Leerlingen van alle 9 basisscholen...

0: scholen in Voorschoten hebben burgemeester Nadine Stemmerdink gevraagd om rond scholen een maximumsnelheid van 30 km per uur in te voeren. De kinderen overhandigden in het gemeentehuis een brief die is ondertekend door alle schooldirecteuren. Volgens de scholieren zijn de wegen rond de scholen te druk en te onveilig. Veel kinderen moeten dagelijks drukke 50 km wegen oversteken. Met zelfgemaakte verkeersborden vroegen ze aandacht voor verkeersveiligheid in het dorp. De leerlingen hopen dat lagere snelheden zorgen voor meer rust en veiligheid rond de scholen. Het Delft Solar Team van de TU Delft heeft de nieuwste zonneauto gepresenteerd voor de American Solar Challenge in de Verenigde Staten. Teamlid Mike Kuiper uit Voorschoten rijdt deze zomer mee tijdens de race van ruim 5000 kilometer van Minneapolis naar Amarillo. Tijdens de wedstrijd telt niet alleen de snelste tijd, maar vooral het aantal gereden kilometers. En Inclusio Leiden, Sol en Busleiden organiseren op 4 juni de bijeenkomst Communicatie met Impact voor vrijwilligerscoördinatoren. Tijdens de middag krijgen deelnemers workshops over misstanden, moeilijke gesprekken en culturele verschillen binnen organisaties. Volgens de organisatoren ontstaan problemen vaak door onduidelijke verwachtingen. Aanmelden kan via de website van Inclusio Leiden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vandaag schijnt de zon volop. Er ontstaat een klein beetje stapelwolking. Maar het laat de pret niet drukken. Ik denk dat je alvast in de rij mag gaan staan mocht je naar een terrasje willen. Het wordt namelijk zomers warm op diverse plaatsen met 25 graden. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Nou, daar kan ik kort over zijn. Het is lekker doorrijden.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: David Guetta en Sam Martin en Lovers on the Sun. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Het is inmiddels 8:55 geworden. Van Leiden naar Den Haag lopen voor vrede, verbinding en een ander beeld van mannelijkheid. 10 juni organiseert Studio Mojo een mini peace walk. Een wandeling van de stad van vluchtelingen naar de stad van recht en vrede. Leiden en Den Haag natuurlijk. Jongeren, makers, studenten en maatschappelijke organisaties lopen samen mee. Initiatiefnemers Johan van Leeuwen en Nathalie Lesina zijn te gast. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen.
0: En welkom in de studio. Een peace walk dus op 10 juni. Johan, ik vraag even aan jou. Waar komt dit idee vandaan?
2: Dit is gekomen uit twee mannen. Een Israëliet en een Palestijn. Die samen een boek hebben geschreven. En dat is gekomen door 7 oktober. Wat er allemaal is gebeurd in de Gazastrook en in Israël. Dat ze in plaats van haat en boosheid... zijn ze eigenlijk naar elkaar toegekomen. En zijn ze naar elkaar toe gaan groeien. En hebben ze eigenlijk het idee bij Rico Voorbergen omhoog gebracht... dat hij een peace walk wilde organiseren in Europa. Vanuit verschillende punten dat ze gezamenlijk eigenlijk naar Israël toe gaan lopen. Voor vrede. En daar is het een beetje uit voortgekomen.
3: Dus een soort van een bedevaart, maar dan voor de vrede. Een vredevaart, als je zeker. Ja. En, want op 7 oktober was natuurlijk de aanslag op het bij het muziekfestival.
2: Ja.
3: En volgens mij herken ik dat verhaal wat je zegt over de man uit Israël. Die dus samen eigenlijk elkaar soort van hebben vergeven voor wat er aan de hand is.
2: Ja.
3: En met elkaars familie en echt een vriendschap zijn begonnen.
2: Ja, zeker. Dat is Maos Kinon, als ik het goed zeg. En Aziz Abu Sara. En... ik ben het boek zelf niet aan het lezen. Het is echt een heel mooi verhaal. En het is heel aangrijpend ook.
3: Dat, ja.
2: Ja.
0: Het is denk ik belangrijk om te melden. Het is niet een of andere protesttocht. Hè? Want dat zie je,
2: nee, zeker niet.
0: Je ziet het in de media. zie je nu best wel veel van die demonstraties met vlaggen en dingen, et cetera. Dit is dat nadrukkelijk niet.
2: Nee.
0: Wat is het dan wel?
2: Wij zoeken juist de verbinding op met mensen. En wij willen juist op een andere manier zoeken we vrede op. Dus niet door... oorlog met oorlog te bestrijden, maar juist om samen te komen en op die manier de verbinding uit met elkaar weer op te vinden en te zoeken.
0: En dat is belangrijk nu, denk ik.
2: Ja, zeker.
0: Zeker in de tijden van polarisatie. En
2: Nathalie Lesina heeft zelf ook meegelopen met een stukje peace walk in Frankrijk, als ik het goed zeg, toch?
1: Ja. Ik was wel geïnspireerd ook door Rico Voorberg, die dus vanuit Nederland eigenlijk in heel Europa peace walks is gestart naar Jeruzalem. Het start op verschillende plekken in Europa, dus zowel in Santiago de Compostela als in Amsterdam als in Parijs. En de idee is dat uiteindelijk die wandelingen allemaal samenkomen en ook dus door Libanon, Syrië naar Jeruzalem gaan. Als een beweging van vrede. En wat heel mooi is eraan, dat had ik nooit niet door als ik niet had meegedaan. Maar ik heb in Zuid-Frankrijk meegelopen, ik heb de start aan Parijs meegemaakt en ik heb een stukje in Nederland meegemaakt. En wat ik niet besefte is hoe waardevol traagheid kan zijn. Ofwel het wandelen van dorpje naar dorpje en overal met mensen praten en overal met mensen dat er muziek is, dat er gezamenlijkheid is en dat je aan het onderzoeken bent. Wat is vrede eigenlijk?
3: Ja.
1: Want vrede is niet dat er geen verschillen zijn tussen mensen. Vrede is eigenlijk het uithouden van verschillen tussen mensen. Dat we ermee om kunnen gaan dat jij misschien net anders denkt dan dat ik. Ja. En dat het eigenlijk geweldig is dat jij dat doet. En hoe mooi om dat te kunnen leren.
3: Maar is vrede dan niet gewoon een afwezigheid van oorlog? Of is dat niet genoeg?
1: Nee, het is denk ik niet genoeg. Een afwezigheid van oorlog betekent eigenlijk dat jij een soort van vrijheid hebt, waarbij je niet zelf engaged of betrokken hoeft te zijn. Dus een afwezigheid van oorlog maakt jou nog niet een medemens. En vrede vraagt jou om ook de ander die jij misschien niet kent of niet ziet, om die te leren kennen.
3: Ja.
1: Zonder er bang voor te zijn. Dus wat je nu ziet is dat we allerlei groepen maken. En om maar vrede in ons eigen groepje te hebben, moeten we die ander buiten sluiten. Zodat we zelf geen inbreuk krijgen op ons leven.
3: Ja.
1: Als ik maar geen oorlog ervaar, dan heb ik vrede. Maar de vrede is eigenlijk het hele interessante veld van de spanning durven aangaan. Het weten dat we allemaal anders zijn en verschillend zijn. En dat kunnen omarmen. Het kunnen omarmen van verschil en het zien dat het te gek is als jij andere gedachten hebt dan ik.
3: Ja.
1: Want dan kan ik van jou leren en dan is de wereld eigenlijk veel interessanter. Als we allemaal zeg maar die afwezigheid van oorlog hebben en precies hetzelfde denken in een soort van vredesparadijsje. Ja, wat is de zin van het leven? Dus dat verschil, dat is te gek. En dat vind ik heel mooi ook aan wat Johan laat zien. Ook, jij doet het deels ook voor je dochter, om te laten zien dat mannelijkheid ook die vredestichtende mannen zijn. Ja. Omdat er nu een beeld van mannelijkheid is, waarbij het lijkt dat een man vooral houdt van conflict en van het zoeken van ruzie.
3: Ja. Of van... Ja, die is groot, die is sterk, die is gespierd. Ja. Die zegt wat hij wil en die neemt wat hij kan.
1: En die heeft geen gevoelens.
3: Nee, precies. En die heeft geen kwetsbaarheden, ja. Een echte man.
1: Ja, dat precies. Soort, dat soort stereotypen. En dat vind ik heel mooi aan Johan, dat hij hier mede het initiatief toeneemt. Dat hij zegt, ja, ik wil ook gewoon aan mijn dochter wel het beeld kunnen geven dat mannen ook die vriendelijkheid, die vredevolheid in zich hebben. En dat is niet altijd makkelijk. Het is niet makkelijk, want je vrede vraagt ook gewoon een extern het accepteren van anderen. Maar ook in jezelf vrede kunnen sluiten met wie je zelf bent. En in alle ingewikkeldheden die er in je zit. Om te erkennen dat die er zijn. En om niet weg te duwen wat moeilijk is. Ook in jezelf niet. Maar dat te leren omarmen als een onderdeel van jouw eigen heelheid. En te bedenken, ja, ik ben hier misschien altijd goed geweest. Maar ik ga wel proberen ook te houden van mijn ingewikkelde kanten. Dus het is een vredesbeweging waarin die wandeling zo traag is. Dat je ook gewoon echt gaat nadenken over je eigen pais en vree eigenlijk. Tegelijkertijd met de verbroedering die er ontstaat door een trage wandeling. Nou ja, traag, je moet best wel doorlopen trouwens. Maar ja. Als geheel is het natuurlijk veel trager. Dan neem het vliegtuig naar Israël. Je bent er iets eerder.
3: Ja.
1: Maar daar gaat het niet om.
3: En 20 kilometer in dit geval dan, hè, van Leiden naar... 20 kilometer plus van Leiden naar Den Haag lopen. Is natuurlijk wel een eentje. Dus nou, gelukkig hebben jullie genoeg diepgaande filosofische gedachtegoed om over te kunnen praten in die hele duur. Maar het klinkt ook wel allemaal een beetje zwaar en serieus. Is het ook nog wel een beetje... Is het echt een hele inwaartse, zware exercitie? Of is er ook gewoon nog wat...
1: Ja, ik denk dat het heel mooi is. Ik vond het wandelen in Zuid-Frankrijk geweldig. Gewoon omdat je gewoon loopt in natuurgebieden die je eigenlijk niet ziet. Dus alleen al tussen Leiden en Den Haag heb je niet door hoe mooi dat gebied is. Dus het gewoon überhaupt zien van dat gebied, de verwondering van de wereld om je heen is gewoon prachtig. Het praten met mensen die je eigenlijk niet kent of niet kende heeft iets bijzonders. En wat ik in Spanje of in Zuid-Frankrijk te gek vond, is dat er een vrouw die was 77, die liep ook, die heeft ook gewoon een stukje over de Pyreneeën heen gelopen. En ze heeft ook een stukje in de eentje gelopen. Want het is eigenlijk een soort van continue estafette van mensen die het van elkaar overnemen.
0: Dus je mag inderdaad ook een stukje lopen. Je hoeft niet die 25 kilometer mee te lopen.
1: Nee, je kan gewoon lopen wat jij wil lopen. Ja. Dus je kan ook het laatste stukje lopen. Je kan lopen wat jij wil lopen.
0: Dat is wat voor mij, ja.
3: klein etappetje.
0: Klein stukje, ja.
1: Haak aan en haak af en maak het gewoon. Hou het leuk en vreugdevol. Want het is denk ik juist een hele vreugdevolle beweging. Ja. Ik denk dat het
0: moet ook leuk zijn.
1: In vrede plezier zit, ja.
0: Is dit voor iedereen?
1: Zeker.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat het voor een baby moeilijk lopen is. Maar je kan een baby meenemen. Maar nee, iedereen die zich fit genoeg voelt om mee te wandelen. Het is leuk als je de hele kilometers wandelt. Het is ook echt helemaal prima om 3 kilometer te wandelen. Nee, iedereen zijn eigen wandeling.
0: Woensdag 10 juni om 9:00 verzamelen bij Studio Mojo. Jullie zitten aan de Julianastraat in Leiden natuurlijk. Het is 25 kilometer lopen, maar een stukje mag natuurlijk ook. Ja, zo ongeveer. Dat is een halve dag.
1: Ja, daar berekenen gewoon van 10 tot 4.
0: De helder. Dat waren bij ons in de studio. Johan van Leeuwen, dankjewel voor je komst. Dag, en Nathalie Lissina, dankjewel voor je komst. En veel succes.
1: Jullie ook. Ja. Centraal
4: Plus. Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Raad.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Zoe Levi en sluit me in je armen tijdens de Centra Plus ochtendshow. Leiden zoekt een nieuwe stadsfotograaf. Een jaar lang wekelijks publiceren in het Leidse Dagblad. En de stad vastleggen rond het thema smaak. Maar hoe fotografeer je eigenlijk iets dat je kunt proeven, ruiken of voelen? Voorzitter Job de Kruijf van de Stichting Stadsfotograaf Leiden. In de studio, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij gaat vertellen over hoe fotografen zich kunnen aanmelden voor misschien wel de mooiste fotoopdracht van de stad. Even bij het begin beginnen. Wat doet een stadsfotograaf?
2: Een stadsfotograaf maakt foto's van mensen of dingen, maar meestal wel met een menselijk aspect eraan, in Leiden en de regio. Die elke week op vrijdag in het Leids Dagblad verschijnen. Heel groot, over 2 pagina's. Met een stuk tekst. Meestal, dat is niet verplicht, maar dat, zo pakt het meestal uit. Meestal 1 foto, het kan ook een reportage zijn. En het kan heel kunstzinnig zijn. Het kan zijn dat je zelf iets bedenkt wat 52 weken lang leuk blijft.
1: Ja, dat lijkt me wel lastig.
2: Dat is lastig. Ik denk dat je als hobbyfotograaf denkt van, nou, ik heb... Of je kunt denken dat je best een leuk idee hebt, maar wij kijken altijd wel streng van, ja, is dit echt wel een idee wat een jaar lang leuk blijft? Ja, ja. Heeft iemand voldoende verschillende ideeën en opties en kennis van de regio is ook wel een beetje van belang om het een jaar lang vol te houden.
1: En dan stadsfotograaf, dat is wel een prestigieuze titel.
2: Ja, het klinkt inderdaad heel, heel prestigieus. Leuk dat je dat zegt.
3: Je krijgt ook een woning bij, toch?
2: Dat vinden wij natuurlijk
3: een rijkelijk salaris.
2: Nee, je krijgt een vergoeding van het Leids Dagblad, maar dat is er niet eentje waar je de rest van de week van op afstand kunt
3: gaan. Nee.
2: Nee, je moet het zien als een eervolle plek. Als een opstapje wellicht naar een... Vaak zijn het semi-professionele of beginnende professionele fotografen die dan denken van, ja, dit is wel echt heel gaaf. Zo kan ik iets ontdekken waar ik goed in ben, voor een deel. We willen ook wel dat je er natuurlijk echt al een beetje goed in lijkt te zijn. Meer werk maken van mijn fotografie. Of ik, ja, mensen die aan het begin van een loopbaan als fotograaf staan. Daar komt het vaak daarop neer.
1: Elk jaar is er een stadsfotograaf. Dat wisselt dan elk jaar. Je mag het 1 jaar doen.
2: Ja.
1: Dan is er ook elke keer een thema. Het thema van dit jaar is smaak. Hoe komen jullie daar nou bij?
2: Ja, we hebben gewoon bij elkaar gezeten en gedacht van, weet je, het lopende jaar is het groen. We hebben wel eens gehad dat het 52 verschillende herkomsten van mensen was. Dus we zitten gewoon bij elkaar van, hoe kunnen we er nou een draai aan geven dat het in elk geval net even wat anders is dan wat we de afgelopen jaren gehad hebben. En een thema dat een beetje de fantasie prikkelt van fotografen, dat ze denken, oh ja, daar kan ik wel iets mee. En smaak kun je natuurlijk heel breed invullen. Feest is het ook een keer geweest in het jaar waarin we 450 jaar Leidens Ontzet vierden.
1: Jullie hebben ook volgens mij een thema gehad met dat het veel over lunchen ging of zo. Eten, dat er heel veel...
2: Pauzes was het thema. Ja,
1: want ik zit nu te denken, smaak, dan kom je al gauw bij eten.
3: Nee, ik kom dus juist bij kunst terecht. Of juist iets wat heel onsmakelijk is.
2: Dat laatste hebben wij inderdaad ook even de revue laten passeren. Het zou ook wel grappig zijn, 52 keer iemand die luistert naar muziek waar hij juist niet van houdt, bij wijze van spreken.
3: Dat, of 52 keer in de hondenkak trappen op de stoep. Ja, weet je wel? Dat lijkt me misschien niet zo appetijtelijk om in de krant te lezen iedere keer. Maar
2: nee.
3: Het is wel een levenservaring die iedereen wel, denk ik, kan delen.
2: Zo zie je maar. Je kunt er tal van kanten mee op.
1: Als je er even wat langer dan 30 seconden over nadenkt, dan komt er heel veel in je hoofd voorbij. Hoe belangrijk is het verhaal achter de foto? Want een mooi plaatje, hè? Een mooie foto is 1 ding.
2: Ja. Het is natuurlijk voor het Leids Dagblad. Het Leids Dagblad is een krant. Er hoeft niet wereldnieuws in te zitten. Maar het moet wel iets vertellen over iets wat mensen doen. Of wat in de regio gebeurt. En misschien wat de lezer nog niet weet. Weet je, het Leids Dagblad stelt het wel op prijs als het niet alleen maar, weet ik veel, 52 keer een zonsondergang. Of in dit geval dan 52 keer een mooie cocktail zou zijn. Het moet ergens over gaan, zodat het ook past in een krant. En dat het niet eigenlijk een foto is die je liever aan de muur zou hangen.
3: Nou, anders word je ook zo'n soort van uitgeprint Facebook pagina, zeg maar. Zo'n social media kanaaltje.
1: Met mijn schatje op vakantie in Turkije.
3: Ja, en dan zo'n foto van je tante met geverfde haar. En dan zo'n zonsondergang met van die vlindertjes eromheen. Ja,
1: of dan zo'n gezin op het strand die dan de zon probeert vast te pakken.
3: Ja, dat kan ook nog.
2: De toren van Pisa recht probeert te zetten.
1: Dat
2: moeten we niet hebben, daar hebben we Facebook voor.
1: Ja, er zijn meerdere stadsfotografen geweest de afgelopen tijd. Is er dan één project waarvan je zegt, ja, maar deze blijft echt wel hangen?
2: Nou, de allereerste was Rob Overmeer. Dat was wel, die was toen nog niet bekend en dat is nu wel echt een zeer regionaal bekende fotograaf. Dus dat, Die vind ik leuk om te noemen. We hebben een paar keer gehad dat het niet zozeer professionele fotografen, maar studenten waren die het vanuit de universiteit, want de universiteit zit ook een beetje in het project, die het zeg maar als deel van hun opleiding deden bij een vak wat een beetje met videografie te maken heeft, zeg maar. Bij antropologie was dat. Ook journalisten van de universiteit. Ja, en elke keer zijn we weer verrast hoeveel talent en ambitie er op afkomt. En hoe leuk het altijd eigenlijk uitpakt als een fotograaf gewoon dit podium krijgt en daar iets moois van weet te verzinnen.
1: Ja.
2: Dus ik ga niet al te veel namen noemen, want dan
1: nee, doe je ook meer mensen tekort. Ja. Maar ik dacht, misschien heb je één dingetje, maar we hebben al zeker daar wat over gehoord.
3: En jullie zijn dus ook niet op zoek naar een bepaald type persoon of zo. Want de fotografen die ik ken, ik heb vroeger best veel bands gespeeld, en is het eigenlijk altijd een man van in de 55 plus die net genoeg disposable income heeft om een dure camera te kopen. En dan, allemaal foto's gaat maken van rockconcerten.
2: We willen zelfs wel we hebben een lichte voorkeur voor een jong iemand. Om hier even op in te gaan. Want inderdaad, er zijn natuurlijk, en ik wil ze niks tekort doen.
3: Daar is niks mis mee, maar het is wel een beetje stereotype fotograaf, toch?
2: Als jij na je pensioen een mooie camera koopt en denkt, ik kan het ook.
3: Ja.
2: Dat is meestal niet het type fotograaf waar we naar op zoek zijn.
1: Dat is inderdaad leuk voor de sportverslag, voor de Facebook-foto's, voor de band waar Rabin dan inspeelt om daar een leuk kiekje te maken. Dat zijn niet het project waar jullie naartoe op zoek zijn.
2: Exact. En we denken dat smaak ook wel een beetje een thema is dat jonge mensen kan aanspreken. Dus
1: kijk.
2: Dat hopen we.
1: Fotografen kunnen zich tot en met 18 juni aanmelden voor de functie van Stadsfotograaf Leiden 2026-2027. Thema is dit jaar dus smaak. En meer informatie is te vinden op stadsfotograafleiden.nl. Dus stadsfotograafleiden.nl. Het was Job de Kruijf hier in de studio, voorzitter van de Stichting Stadsfotograaf Leiden. Dank en succes met de zoektocht, maar het gaat ongetwijfeld goed komen.
2: Dat denk ik ook.

0: Temper City en Self-Aware tijdens de Centraal Plus ochtendshow. En dat is alweer het einde van de ochtendshow. Nou.
1: Ja, het weekend, jouw werkdag gaat misschien nog even beginnen voor vandaag. Maar daarna is het toch echt hopelijk gewoon voor iedereen een lekker lang Pinksterweekend.
0: Ja,
1: en hoe dan Rabin, ook is het lekker weer.
0: Neem maandag ook maar even vrij.
1: Ja, ook trouwens doe ik dat.
0: Ja, dus dan tot dinsdag. Zo lekker. Dan wordt het afkicken.
1: Hebben we ook gewoon nog een weekend. Wat leuk.
0: En zometeen veel plezier met Rudo en niet

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeenten A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelden daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
2: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
1: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
3: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is die compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Horn, Fever Dream en Elton John met Dua Lipa. Cold Heart hoorde je. Het is 9 uur geweest op vrijdag. Het is 22 mei. Welkom, een nieuwe aflevering van Rudo hier. Richting het zomerse lange weekend. Ja, Pinksteren dit weekend. Dus maandag ben je ook vrij. Dat weet je natuurlijk al lang. Maar mocht je nu zitten te luisteren en denken, oh, dat wist ik helemaal niet. Lekker toch? Een nieuwe aflevering van Rudo dus. Met om 9:30 het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar en zo meteen meer over de nieuwe directeur van het Siebothuis.
1: Rudo!
0: Dat is het Japan Museum. In Leiden hoor je zo meteen Mr. Props. Brian V komt eraan en eerst Lady Gaga hier.

0: Het is Centraal Plus op je vrijdagochtend met nieuwe muziek van Brian V en Where Have You Been. Wij gaan naar het Japan Museum Sieboldhuis in Leiden. Die heeft namelijk een nieuwe directeur. Ze heeft al ervaring in de culturele sector en is per 1 mei van deze maand directeur van het Leidse Museum. En ze stelt zichzelf aan je voor.
1: Welkom in het Japan Museum Sieboldhuis. Mijn naam is Marianne van der Zwaag. Ik ben net begonnen als directeur van dit prachtige museum aan het Rapenburg, hier midden in Leiden. Voorheen werkte ik in Amsterdam. Heb ik heel lang gewerkt. Altijd ook in een museum. En eigenlijk musea die nooit alleen maar museum waren, maar altijd al een plek met een lange geschiedenis, zoals het Paleis op de Dam. De afgelopen 9 jaar bij de Oude Kerk, midden op de Wallen. We lopen hier in het huis van Siebold, zijn woonhuis. Hij was een verwoed verzamelaar en een van de kamers waar je dat heel goed ziet is deze kamer, waar je veel van zijn verzameling ziet, of eigenlijk maar een klein stukje ervan. Maar wat hier vooral bijzonder is, is ook dat je zijn hondje ziet. Je weet ook meteen dat je hier in zijn huis bent, waar dat hondje ook wat hij heeft meegenomen uit Japan hier naartoe. Wat hier nooit meer is weggegaan en wat je als bezoeker ook kan zien. Waar ik heel erg naar uitkijk is om samen met het team verder te bouwen aan dit museum. En om dat een toegankelijk te maken voor een breed publiek en ook de actualiteit daarin meer op te zoeken.
2: En waar kijkt u het allermeeste naar uit?
1: Nou, naar heel veel dingen, want dat is heel leuk aan zo'n huis als dit. Want eigenlijk, ik wil ook een beetje kijken naar dat idee van museum. Hè, want dat is dit ook, maar tegelijkertijd is dit het woonhuis van Siebold. En dat is toch een andere ervaring dan een museum. Dus naast de tentoonstellingen is ook deze plek op zich al heel bijzonder. Daar wil ik ook wat verder naar kijken, wat kan je daarmee? En daar kijk ik ook heel erg naar uit, hoe je dat doet. En hoe je die nabijheid eigenlijk wat meer creëert. En ook voor de mensen hier in Leiden.
3: Centraal Plus.
4: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer muziek.
3: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: De nieuwe directeur van het Sieboldhuis, het Japan Museum in Leiden. Ze is dus op 1 mei gestart. We hebben daar een reportage van gemaakt. Wil je weten hoe ze eruit ziet? Mooi teaser dit, hè? Kun je kijken vanavond naar het Centraal Plus Nieuws Weekoverzicht. Even na 7 uur direct naar de Vrij Mibo te zien op televisie bij Centraal Plus met Joyce van Meurs. Niet alleen dan de nieuwe directrice van het Sieboldhuis, maar ook al het nieuws van afgelopen week. Het Centraal Plus Nieuwsoverzicht. Het Weekoverzicht vanavond vanaf 7 uur dus.

0: Suzanne Freek kwijt. Ze zijn bezig met de Gelre Dome concerten. Ik zit even te kijken op de website. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat je daar vanavond heen gaat. Ze hebben vanavond namelijk een avondshow. En de fanzones, die gaan om 3 uur al open. Het stadion gaat om 6 uur open. Dan heb je om 7 uur al Ruben Hille. Om 19:30 Hanna May. En dan om 21:30 komen Suzanne Freek. En om 22:30 is dat een beetje klaar. En dat doen ze dan morgen ook nog eens een keertje. En zondag ook nog een keer. En maandag, omdat het Pinksteren, is ook nog eens een keertje. Nou ja goed, Suzanne Freek bezig dus met de Gelre Dome concerten. De Centraal Plus, ik ben Rudo, met nu Sander. Of nu het nieuws en daarna Sander.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Leerlingen van alle 9 basisscholen in Voorschoten hebben burgemeester Nadine Stemerdink gevraagd om rond de scholen een maximumsnelheid van 30 km per uur in te voeren. De kinderen overhandigden in het gemeentehuis een brief die is ondertekend door alle schooldirecteuren. Volgens de scholieren zijn de wegen rond de scholen te druk en onveilig. Veel kinderen moeten dagelijks drukke 50 km wegen oversteken. Met zelfgemaakte verkeersborden vroegen ze aandacht voor verkeersveiligheid in het dorp. De leerlingen hopen dat lagere snelheden zorgen voor meer rust en veiligheid rond de scholen. Het Delft Solar Team van de TU Delft heeft de nieuwste zonneauto gepresenteerd voor de American Solar Challenge in de Verenigde Staten. Teamlid Mei Kuiper uit Voorschoten rijdt deze zomer mee tijdens de race van ruim 5000 kilometer van Minneapolis naar Amarillo. Tijdens de wedstrijd telt niet de snelste tijd, maar het aantal gereden kilometers. Inclusio Leiden, Sol en Bus Leiden organiseren op 4 juni de bijeenkomst Communicatie met Impact voor vrijwilligerscoördinatoren. Tijdens de middag krijgen deelnemers workshops over misverstanden, moeilijke gesprekken en culturele verschillen binnen organisaties. Volgens de organisatoren ontstaan problemen vaak door onduidelijke verwachtingen. Aanmelden kan via Inclusio Leiden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vandaag schijnt de zon volop. Er ontstaat een klein beetje stapelbewolking, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Het wordt op diverse plaatsen met 25 graden zomers warm.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Rwanda, Save Your Tears en Somber, you're the home wrecker op deze 22e mei. Wie zijn er jarig vandaag? Novak Djokovic is jarig, de Servische tennisser, die is 39. Louis Talpe kennen we als Megatobi, onder andere, hij is 45. En Alex Klaassen won afgelopen woensdag nog een musical award, hij is 50 geworden. Verder Naomi Campbell, Britse actrice en topmodel, 56. En ja, ook actrice, maar toch net even wat anders. Kim Holland is jarig. Zij is 57 geworden. Nieuwslezer Jeroen Latijnhouwer is 59. En Danny Christian van Hoeba Hoeba Hop is ook jarig. Viert zijn 70ste verjaardag. Shirley Zweres van Heel Even is ook jarig. Zij is 80. En daarmee hebben we alle jarigen gehad voor vandaag. Ben je zelf ook jarig? Maak er een leuke dag van.

Jason Rulo, Want to Want Me en Lily Allen, It's Not Fair en Zurb met Rita Ora's nieuwe muziek, If It's Not Love. Het is de vrijdagochtend van Centraal Plus. Lekker aan het werk, zou zeggen, pak er nog even een bak koffie bij. Zorg ik voor lekkere tracks. Davina Michel, zo meteen naar Huntrix en Golden.

Huntrix en Golden op Central Plus vrijdagochtend. Zometeen deel 2 van Rudo. Met daarin onder andere Niall Horan en de X Plus Rack Dinner Party. Rudo! Dinner Party van Niall Horan hoor je zometeen hier op Central Plus. En nu hier Davina Michel. Dit is Liar.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Guido.
3: Meer voor jou. Het is 10 uur geweest, Centraal Plus met Niall Horn en Dylan.

0: R-U-D.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Met R-City, Adam Levine en Locked Away en Now Horn. Met nieuwe muziek, joh, de Dinner Party hier op Centraal Plus. Waar het vrijdag even na 10 is. Ja, het weekend is lekker in zicht. Heerlijk. Het wordt een hartstikke mooi weekend met lekker weertemperaturen boven de 20 graden. Het is zonnig buiten. En dat blijft tot hele Pinksterweekend ook nog en daarna ook nog hangen. Dus ik hoop dat je gewoon mooie plannen voor jezelf gemaakt hebt. Dat je niet hoeft te werken. En dat je gewoon met je familie, met je vrienden van het mooie weer kan gaan genieten. Het is Rudo deel 2. Zometeen checken we het nieuws. Eerst hoor je hier La Bouche.

0: 6 Special en Fly Like Me hier bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, de Franse Peperbus is in het nieuws en ik denk, daar ga ik het even lekker bij houden. De Franse Peperbus, ja, daar moet een Frans plaatje bij. Mag jij bedenken welke Franse plaat erbij past, kan je mailen naar merudo@centraalplus.nl. Het is in ieder geval de intrede die hij gedaan heeft in Wassenaar. Het gaat om een moderne versie van de klassieke reclamezuilen uit Parijs. Gebaseerd op het originele model uit 1850. Initiatiefnemers Tini van der Velds en Anne-Roos Vincent, die waren met het project niet alleen hier te gast, maar die hebben daar gewoon echt een doel bij. Ze willen informatie delen en ze willen de sfeer terugbrengen in het centrum van Wassenaar. En ze waren dus de gast en de presentator van de ochtendshow, Mark Wonink, die wilde weten van Tini waar die zaal nou eigenlijk precies voor is.
2: Het is niet alleen bedoeld als reclamezaal. Er komt ook wel reclame op. Digitale reclame. Maar het is vooral ook bedoeld als een informatiezaal. Dus waar...
3: Wat is er te beleven in de buurt?
4: Oh ja, een soort agendaatje.
2: Evenement, filmhuis.
4: De ochtendshow van Centraal Plus, elke ochtend.
2: Precies, dat kan erop. En onderop staat ook digitaal nu.nl. Dus mensen kunnen daar ook het weerbericht en het laatste nieuws op zien.
3: En het laatste lokale nieuws ook. Hè? Ja. Want de Wassenaarse krant die werkt ook mee. Dus dat zijn wel hele prettige samenwerkingen. Ook om het een beetje leuk te houden. Ook voor jong en oud. Dat, het is echt de bedoeling dat mensen hun blik erop gaan werpen. En ook een stukje nostalgie. Ja, het zal ook wel met onze leeftijd te maken. Maar een stukje nostalgie. We merken dat mensen daar heel erg van houden. Mensen trekken daar naartoe. En we hopen misschien op deze manier ook mensen weer enthousiast te maken om meer naar het plein, hè, in ons dorp te trekken. En de winkeliers ook weer een hart onder de riem te steken. Dat we toch ook dat lokale winkelen weer op een nieuwe manier
4: moet blijven investeren in zo'n winkelgebied. Ja. Want anders dan hebt het op een gegeven moment een beetje weg.
3: Ja.
4: En dat komt dan niet meer terug. Dus je moet dit soort dingen blijven doen.
3: Ja.
0: Nou, Mark dus helemaal enthousiast over de Peperbus in Wassenaar. En ik ben op zoek naar Frans liedje. Kom maar door, rudo@centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar rudo@centraalplus.nl.

0: Nelly Furtado en I'm Like a Bird hoorde je hier op Centraal Plus. Franse liedjes vanwege de paperbus in het vernieuwde centrum van Wassenaar. Kom nog maar even door. Ludo@centraalplus.nl hoor je zo meteen Lilywood en The Prick hier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Leerlingen van alle 9 basisscholen in Voorschoten hebben burgemeester Nadine Stemmerdink gevraagd om rond de scholen een maximumsnelheid van 30 km per uur in te voeren. De kinderen overhandigden in het gemeentehuis een brief die is ondertekend door alle schooldirecteuren. Volgens de scholieren zijn de wegen rond de scholen te druk en onveilig. Veel kinderen moeten dagelijks drukke 50 km wegen oversteken. Met zelfgemaakte verkeersborden vroegen ze aandacht voor verkeersveiligheid in het dorp. De leerlingen hopen dat lagere snelheden zorgen voor meer rust en veiligheid rond de scholen. Het Delft Solar Team van de TU Delft heeft de nieuwste zonneauto gepresenteerd voor de American Solar Challenge in de Verenigde Staten. Teamlid Mei Kuiper uit Voorschoten rijdt deze zomer mee tijdens de race van ruim 5000 kilometer van Minneapolis naar Amarillo. Tijdens de wedstrijd telt niet de snelste tijd, maar het aantal gereden kilometers. Inclusio Leiden, Sol en Bus Leiden organiseren op 4 juni de bijeenkomst Communicatie met Impact voor vrijwilligerscoördinatoren. Tijdens de middag krijgen deelnemers workshops over misverstanden, moeilijke gesprekken en culturele verschillen binnen organisaties. Volgens de organisatoren ontstaan problemen vaak door onduidelijke verwachtingen. Aanmelden kan via Inclusio Leiden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vandaag schijnt de zon volop. Er ontstaat een klein beetje stapelbewolking, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Het wordt op diverse plaatsen met 25 graden zomers warm.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een ongeluk oponthoud op de N11 richting Leiden. Bij Bodegraven zelf moet je er langs over de vluchtstrook. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Op Centraal Plus, waar we op zoek zijn geweest naar Franse liedjes. Omdat er een Franse paperbus in het centrum van Wassenaar gezet is. Die voor sfeer moet zorgen, maar ook voor informatie. De initiatiefnemers die waren in de studio gisterochtend bij de ochtendshow van Centraal Plus. En ik vroeg dus aan jou, welke Franse plaat past erbij? Ik vond het wel leuk om even een themaatje eraan te hangen. Job die mailde me onder andere via rudo@centraalplus.nl. En hij gaat voor deze Franse keuze van Mano. Dit is La

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan den IJssel. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Rudo.
3: Meer voor jou. Dit is Centraal Plus en ik ben Rudo en Jort Archer hier. Dit is Scream. Centraal Plus.
4: Archer, baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: is Rudo.
1: Op de radio.
0: Met Keigo, Galit en Griffin en Save My Love en Asher. You're the Scream hier op de radio. Zijn er voor de Leidse regio en Wassenaar. Ik ben Rudo met het derde deel op vrijdag. En dat betekent de nieuwe Music Friday. Oftewel, welke nieuwe muziek kwam er afgelopen nacht uit? En ga je vanaf komende zondag horen hier op de playlist bij Centraal Plus. Elmar en ik neem het zo meteen met je door. En verder hoor je zo meteen Boston van Stella Lefty. Deze week de plustrack. Ovalo Soler komt eraan met Topic en Solo Paraty. Maar eerst Shawn Mendes. I Know What You Did Last Summer. Rudo!

0: Lefty.
1: Boston.
2: Nieuwe muziek gooi je op Centraal Plus. Dit is New Music Friday.
0: Met nieuwe muziek. Ja, we nemen de nieuwe muziek even door die afgelopen nacht is uitgekomen. En ik moet zeggen, volgende week en die week daarna hebben we dus geen New Music Friday. Omdat de man van de nieuwe muziek
1: op het strand ligt.
0: Heerlijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou hebben we hier ook mooi weer. Baal je daar dan van dat het hier mooi is, nu je weggaat?
1: Nou, nee, niet helemaal. Ik vind het dan aan de ene kant wel lekker, want ik ben nog een paar dagen gewoon vrij. Dus ik vind het wel lekker dat het gewoon de komende dagen mooi is. Als ik dan echt weg ben, ja, het is ook niet dat ik jullie in de kou en de regen wil laten zitten. Nee, zo ben ik niet.
0: Hey, laten we achter met nieuwe muziek. Onder andere de nieuwste Nothing But Thieves Evolution, hè?
1: Ja, klopt. Nothing But Thieves scoort één keer in de zoveel tijd een keer een grote hit. En dit is een, kunnen we wel zeggen, best stevige rockplaat. Luister mee.

0: de fans van Nothing But Thieves kunnen hun hart ophalen. Nieuwe muziek.
1: Nou, zeker. Dus. Voordat jij de volgende gaat starten. Nog even niet starten. Ja. Als jij de titel ziet. En dan niet de afkorting, maar de titel. Aan welk liedje denk jij dan?
0: In your arms, I'll be...
1: Ja, dit zijn 100 punten. Luister mee. Het is een producer met een andere zanger. Maar de samenwerking is wel met Chef Special. Met goedkeuring. Ja. Dat liedje heet In Your Arms. En denk aan het strand. Denk aan dit weer buiten.

0: Een beetje Ibiza-achtige
1: ja, maar dit is toch gewoon alsof je op, in jouw geval, Kijkduin zit. En je zit bij een strandtent en dit staat aan en je denkt, oh, lekker, Chef Special in een remix.
0: Ja, lekker hoor.
1: Terwijl je aan je cocktailtje zit of je barbecue'tje.
0: Boyer en Solar Status en In Your Arms.
1: Ja,
0: Songfestival dit?
1: Ja, zeker. Bulgarije, Bangaranga, Dara. Ja, het is op zich best wel een lekkere plaats.
0: Ja, dat was de winnares dus van het Songfestival. Bulgarije, Bangaranga, Dara in New Music Friday.

0: Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus. Dit is New Music Friday.
1: Met nu een dame die eigenlijk met Sam Fender on hit scoorde met Remy in, maar solo het ook hartstikke goed doet. In dit geval weer alleen, hè?
2: Ja, klopt. Liedje staat wel op haar album. Dus het is eigenlijk de zoveelste albumtrack. Niet helemaal nieuw, maar wel deze week officieel als single uitgekomen.
1: Baby Steps. Fijne vakantie.
2: Ja, dankjewel. Ik ga mijn koffer pakken.
1: Neem je nog een kaartje? Stuur nog een kaartje.
2: En wat wil je hebben?
1: Een topless zonnende vrouw met een zonnetje en hoe warm het is. En golfjes.
2: Oh ja, met zo'n Spaanse vlag erbij. Ja.

0: Na Messi hoorde je hier op Centraal Plus. Meer muziek zometeen na het nieuws. Je hoort dan onder andere... Nou, het is toch zomers weer. Ik laat hem een keer uit de kast trekken. Mr. President en Coco Jumbo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Eind april stapte wethouder Hans van

0: Waar Els van Voorschoten plotseling op na de aankoop van de zilverfabriek als nieuwe locatie van het gemeentehuis. Waarom de wethouder precies aftrad was onduidelijk. Hier zijn in de gemeenteraad vragen over gesteld. Een verkeerde citaat waarin staat dat de wethouder teruggefloten werd door zijn eigen fractie Voorschoten Lokaal schetste een verkeerd beeld en weerhield raadslid Marleen Persoon ervan om alle fractievoorzitters te informeren. Met die verklaring lijkt de kous af voor Voorschoten Lokaal, maar de rest van de raad blijft ontevreden achter. En de stichting Oesgeester Kringloop heeft nog 2 jaar te goed in haar huidige locatie aan de Haarlemmerstraatweg. De kringloopwinkel kon in totaal 4 jaar op de huidige plek blijven. Daarna gaan de gebouwen plat en worden er huizen neergezet. Omdat de hele raad in Oesgeest de kringloop waardeert om haar toevoeging aan het dorp, namen gisteravond alle raadsleden het voorstel aan om de Soek een handje te helpen bij de zoektocht naar het nieuwe stek. En tijdens de raadsvergadering in Zoeterwoude zijn donderdagavond 3 wethouders benoemd. Na flinke twijfel, vooral bij de oppositie, vormen Angelique Beekhuizen, Edwin Veldhuizen en Arjan Agema samen met de burgemeester het Zoeterwoudse college voor de aankomende 4 jaar. De benoeming van Veldhuizen zorgde voor de meeste onrust in de raad. Zijn dubbelrol als statenfractielid voor BBB, een baan die hij voorlopig van plan is te combineren met die van wethouder, en gedoe over een vergunningsaanvraag voor zijn boerencamping zorgen voor twijfel over de geschiktheid van Veldhuizen als wethouder. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag zonnig en droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 25 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 15 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

ZMR Morris en Gray, de Middle, hoorde je hier bij Centropolis met vanmiddag een nieuwe aflevering van de Vrij Mibo. De Vrij Mibo is het programma van Arno, Tijmen en John, waarin altijd gezellige gasten langskomen. Vandaag komen de Dolomina's langs. Marit van Beelty is hier in de studio voor de Heksennacht. Zaterdag 23 mei, dat is morgen om 21:30. Half tien organiseren de Dolomina's de Leidse Heksennacht. Wat dat is, dat hoor je vanmiddag in de Vrij Mibo. En verder worden er nog vrijwilligers gezocht voor de Midsummer Night bij Oud Poelgeest in Oegstgeest. Willemijn van Weren die is hier om 17:45 in de studio. Ja, verder komt oma Vlodder. Oma Vlodder die is te zien sinds deze week in de nieuwe serie Kees Vlodder. Maar die komt gewoon uit Leiden-dorp en speelt zelf toneel bij Theater Toverlei. En tot slot komt ook nog Francine van der Kamp langs. Die is dan weer van Theater Ins Blauw. Kortom, veel gasten in de studio vanmiddag in een nieuwe aflevering van de Vrij Mibo vanaf 17:00 te horen hier op de radio. En ook live te zien op televisie bij Centraal Plus. Hey, en vanavond ben ik weer bij je met een nieuwe aflevering van de mixtape samen met Erik van Oosten. En ik zag in de playlist dat deze track in de mix gaat. Nou, die ga ik even helemaal voor je draaien op deze zonnige vrijdagochtend. Dus een classic kunnen we wel zeggen van de Spice Girls. Who Do You Think You Are?

0: Met nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
0: Met Domi Shai van Tiesto en Carol G. En Jelly Roll, I'm Good op de radio. Zijn er voor de Leidse regio en Wassenaar. Dit is Centraal Plus en ik ben Rudo. Op deze zonnige vrijdag, waarbij de temperaturen dik boven de 20 graden zijn. En het gewoon echt heerlijk lekker weer is buiten. Ik zie de eerste witte benen al onder de korte broeken vandaan komen. Dus dat ziet er goed uit.
1: Rio!
0: Zometeen een reportage van het Centraal Plus nieuws. Verder ga ik nog wel even een zomersplaatje voor je draaien. Eerst Direct en One Fall.

0: Somber Potential hoorde je hier bij Centraal Plus, waar wij even terug gaan naar gisteravond, de gemeenteraadsvergadering in Zoeterwoude. Het coalitieakkoord stond op de agenda in die gemeenteraad. En er werd een lange avond van gemaakt. Na diverse schorsingen en een flink debat stemde de grootste partij, die buiten de coalitie werd gehouden, tegen het akkoord. Onze verslaggever Robert Beursen was erbij en vroeg CDA-fractievoorzitter Astrid Koenen waarom haar partij eigenlijk tegenstemde.
1: Mevrouw Koenen, het CDA, de grootste partij in Zoeterwoude, heeft tegen het coalitieakkoord gestemd, terwijl het thema juist samen is. Wilt u het niet samen doen?
2: Wij willen het zeker samen doen, maar het vertrouwen is wel redelijk gezakt de afgelopen 4 jaar met een oppositiepartij die vooral heel vervelend is geweest en nu ineens samenroept, terwijl geen samengesprek niks mocht. Dus ja, dat valt niet mee. En ja, we zijn het inhoudelijk gewoon niet helemaal eens met het coalitieprogramma.
1: Kunt u een voorbeeld geven waar u het niet mee eens bent?
2: Ja, wij vinden het groot probleem dat huizenbouwen er eigenlijk niet op staat. En dat we wel weten dat we heel veel woningen zoeken. En ja, zij zeggen nu alles wat beschikbaar is, laten we overgaan naar doelgroepers en iedereen die we zouden moeten huisvesten van het Rijk. En je bouwt niks bij. Dat houdt in dat er voor onze jongeren en senioren geen woningen beschikbaar komen. Dat is echt heel triest.
1: Dat is niet zo'n goed begin eigenlijk van deze bestuursperiode. Gaat het wel goed komen?
2: Ongetwijfeld. Uiteindelijk moeten we het met elkaar doen. Dat is niet anders en dat werkt gelukkig altijd nog zo. En laten we hopen dat we betere jaren krijgen dan de afgelopen 4 jaar, want die waren redelijk dieptepunt. Dus wij zijn voornemens dat die anders gaan worden.
0: De fractievoorzitter van het CDA in Zoeterwoude, Astrid Koenen, hoorde je en waarom zij tegenstemde tegen het coalitieakkoord dat er lag.

0: muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Eind april stapte wethouder Hans van der Elst van Voorschoten plotseling op na de aankoop van de zilverfabriek als nieuwe locatie van het gemeentehuis. Waarom de wethouder precies aftrad was onduidelijk. Hier zijn in de gemeenteraad vragen over gesteld. Een verkeerde citaat waarin staat dat de wethouder teruggefloten werd door zijn eigen fractie Voorschoten Lokaal schetste een verkeerd beeld en weerhield raadslid Marleen Persoon ervan om alle fractievoorzitters te informeren. Met die verklaring lijkt de kous af voor Voorschoten Lokaal, maar de rest van de raad blijft ontevreden achter. En de stichting Oesgeester Kringloop heeft nog 2 jaar te goed in haar huidige locatie aan de Haarlemmerstraatweg. De kringloopwinkel kon in totaal 4 jaar op de huidige plek blijven. Daarna gaan de gebouwen plat en worden er huizen neergezet. Omdat de hele raad in Oesgeest de kringloop waardeert om haar toevoeging aan het dorp, namen gisteravond alle raadsleden het voorstel aan om de Soek een handje te helpen bij de zoektocht naar het nieuwe stek. En tijdens de raadsvergadering in Zoeterwoude zijn donderdagavond 3 wethouders benoemd. Na flinke twijfel, vooral bij de oppositie, vormen Angelique Beekhuizen, Edwin Veldhuizen en Arjan Agema samen met de burgemeester het Zoeterwoudse college voor de aankomende 4 jaar. De benoeming van Veldhuizen zorgde voor de meeste onrust in de raad. Zijn dubbelrol als statenfractielid voor BBB, een baan die hij voorlopig van plan is te combineren met die van wethouder, en gedoe over een vergunningsaanvraag voor zijn boerencamping zorgen voor twijfel over de geschiktheid van Veldhuizen als wethouder. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag zonnig en droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 25 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 15 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

Bebe Rexha, Faithless, New Religion en Pink, You're the Bad Influence. Daarmee is alweer half 1 geweest en is de vrijdagmiddag begonnen. Gaan we langzaam maar zeker richting het lange weekend. Misschien ben je zo'n mazzelaar die al vrij is. Dat de vrijdagmiddag gewoon lekker al geblokt is in je agenda. Dat je pas dinsdag weer eens een keer aan werk hoeft te denken. Ben je jaloers op je. Maar ik hoef ook nog maar een paar uurtjes, dat scheelt. Het is Centraal Plus met zometeen Sam Paul en Alexis Jordan. Got to love you. En eerst Vandenberg. Dit is Burning Heart op Centraal Plus.

Het einde van deel 4 van Rudo en van Rudo voor deze week. Volgende week ben ik er weer vanaf dinsdag. Maandag, tweede Pinksterdag, hebben wij ook even een lekkere vrije dag hier bij Centraal Plus. Maar is er wel gewoon een muziek, muziektoren natuurlijk. Hè. Dat wordt nieuws.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking, dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt alweer drukker en drukker onderweg. Voor veel mensen is het een lang pinksterweekend en trekken mensen erop uit. Onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag vielen tussen Zoeterwoude en Leidschendam 8 kilometer en 10 minuten. Dan de A13 naar Rotterdam tussen Delft en Rotterdam Airport 5 minuten. En de N210 staat erbij, Rotterdam richting Schoonhoven. Voor Krimpen aan den IJssel 2 kilometer. Je bent 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Eind april stapte wethouder Hans van der Elst van Voorschoten plotseling op na de aankoop van de zilverfabriek als nieuwe locatie van het gemeentehuis. Waarom de wethouder precies aftrad was onduidelijk. Hier zijn in de gemeenteraad vragen over gesteld. Een verkeerde citaat waarin staat dat de wethouder teruggefloten werd door zijn eigen fractie Voorschoten Lokaal schetste een verkeerd beeld en weerhield raadslid Marleen Persoon ervan om alle fractievoorzitters te informeren. Met die verklaring lijkt de kous af voor Voorschoten Lokaal, maar de rest van de raad blijft ontevreden achter. En de stichting Oesgeester Kringloop heeft nog 2 jaar te goed in haar huidige locatie aan de Haarlemmerstraatweg. De kringloopwinkel kon in totaal 4 jaar op de huidige plek blijven. Daarna gaan de gebouwen plat en worden er huizen neergezet. Omdat de hele raad in Oesgeest de kringloop waardeert om haar toevoeging aan het dorp, namen gisteravond alle raadsleden het voorstel aan om de Soek een handje te helpen bij de zoektocht naar het nieuwe stek. En tijdens de raadsvergadering in Zoeterwoude zijn donderdagavond 3 wethouders benoemd. Na flinke twijfel, vooral bij de oppositie, vormen Angelique Beekhuizen, Edwin Veldhuizen en Arjan Agema samen met de burgemeester het Zoeterwoudse college voor de aankomende 4 jaar. De benoeming van Veldhuizen zorgde voor de meeste onrust in de raad. Zijn dubbelrol als statenfractielid voor BBB, een baan die hij voorlopig van plan is te combineren met die van wethouder, en gedoe over een vergunningsaanvraag voor zijn boerencamping, zorgen voor twijfel over de geschiktheid van Veldhuizen als wethouder. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag zonnig en droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 25 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 15 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk op de wegen in de regio. Mede vanwege de Pinksterweekend eigenlijk. Het lange weekend, daardoor gaan heel veel mensen erop uit. Merk je ook in de regio. Op de A4 naar Den Haag. Voor Leidschendam, 11 kilometer, dik een kwartier. Ook de A20 naar Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer en 10 minuten. En dan de N210 richting Schoonhoven. Voor Krimp aan den IJssel, 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is steeds drukker aan het worden op de wegen in de regio. Merk je bijvoorbeeld op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer en 10 minuten. Ook de A44 naar Den Haag staat vast. Tussen knooppunt Ommedijk en Wassenaar. 2 kilometer, 10 minuten. En de N210 Rotterdam-Schoonhoven. Voor Krimpen aan den IJssel een kwartier in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Eind april stapte wethouder Hans van der Elst van Voorschoten plotseling op na de aankoop van de zilverfabriek als nieuwe locatie van het gemeentehuis. Waarom de wethouder precies aftrad was onduidelijk. Hier zijn in de gemeenteraad vragen over gesteld. Een verkeerde citaat waarin staat dat de wethouder teruggefloten werd door zijn eigen fractie Voorschoten Lokaal schetste een verkeerd beeld en weerhield raadslid Marleen Persoon ervan om alle fractievoorzitters te informeren. Met die verklaring lijkt de kous af voor Voorschoten Lokaal, maar de rest van de raad blijft ontevreden achter. En de stichting Oesgeester Kringloop heeft nog 2 jaar te goed in haar huidige locatie aan de Haarlemmerstraatweg. De kringloopwinkel kon in totaal 4 jaar op de huidige plek blijven. Daarna gaan de gebouwen plat en worden er huizen neergezet. Omdat de hele raad in Oesgeest de kringloop waardeert om haar toevoeging aan het dorp, namen gisteravond alle raadsleden het voorstel aan om de Soek een handje te helpen bij de zoektocht naar het nieuwe stek. En tijdens de raadsvergadering in Zoeterwoude zijn donderdagavond 3 wethouders benoemd. Na flinke twijfel

0: al bij de oppositie vormen Angelique Beekhuizen, Edwin Veldhuizen en Arjan Agema samen met de burgemeester het Zoeterwoudse college voor de aankomende 4 jaar. De benoeming van Veldhuizen zorgde voor de meeste onrust in de raad. Zijn dubbelrol als statenfractielid voor BBB, een baan die hij voorlopig van plan is te combineren met die van wethouder, en gedoe over een vergunningsaanvraag voor zijn boerencamping zorgen voor twijfel over de geschiktheid van Veldhuizen als wethouder. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag zonnig en droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 25 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 15 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor Den Hoorn is de vertraging 5 minuten. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu meer muziek voor jou.
3: Central Plus.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor Delft 10 minuten vertraging, voor knooppunt Benelux 5 minuten oponthoud. A13 daarna richting Rotterdam, voor Delft-Zuid 5 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier vertraging. De A20 richting Hoek van Holland van Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten, voor Maassluis ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
1: Yes.
0: Elmar.
1: Meer voor jou.
4: Onderweg naar een lekker warm Pinksterweekend met nu Eva Max. Dit is Maybe You're the Problem.

Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In en Maybe You're the Problem van Eva Max. Die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, dat is lekker. Het zonnetje schijnt. Het is blauw buiten en de temperatuur die is geklommen tot ver boven de 20 graden. Ja, en dan is het ook nog eens vrijdag en dan is het ook nog eens de start van het lekkere lange Pinksterweekend met komende maandag een bonusdagje vrij. Dus ik zou zeggen, wat je ook gaat doen, is het het strand, de barbecue of misschien toch naar de camping. Alvast heel veel plezier. Ja, nu eerst nog eventjes de laatste loodjes van deze werkweek. En die laatste loodjes, ja, daar ga ik je vooral mee helpen. Ga ik tot 5 uur doen in de middagshow van Centraal Plus. Met zometeen Alex Warren en Carry You Home. Na Ed Sheeran en Khalid. Dit is Beautiful People.

0: down the road. Carry You Home, Alex Warren en Beautiful People van Ed Sheeran en Khalid. Gisteravond, ja, Zoeterwoude is eigenlijk gewoon 3 wethouders rijker. En dan moet ik er wel bij zeggen, 1 wethouder was al wethouder. En die andere 2, die zijn nieuw. Angelique Beekhuizen namens de VVD mag zij door. Maar Edwin Veldhuizen van Zoeterwoude Zelfstandig Vooruit. En ook Arjan Agema van PZ, dat zijn nieuwe namen. En gisteravond zijn die officieel beëdigd. En dat betekent dus dat er ook 2 wethouders afgezwaaid zijn. Dat zijn Monique van Sandik. Zij komt sowieso niet meer terug als wethouder. En daarnaast ook Paul Oldhoff. En zij kwamen uit namens het CDA in Zoeterwoude. En het CDA zit dus ook niet in de coalitie. Maar zij mogen de komende periode oppositie gaan voeren. Nou, gisteravond is mijn collega Robert Beursen daarbij geweest. En een uitgebreid verslag, dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Samber 12 to 12 naar de plustrack van deze week. En die staat op naam van Stella Lefty. Dit is Boston.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

to 12 en de plustrack deze week op naam van Stella Lefty. En dat is een nieuwe naam, afkomstig uit Amerika. Sing en songwriter en haar liedje Boston. Ja, dat is een plaat waarvan wij verwachten gaat een grote hit worden in de 30. En die 30 morgen, op de dag voor Pinksteren, dan ga je die weer horen tussen 5 en 7 met Erwin. En dan gaat hij natuurlijk rond 7:15 de nieuwe plustrack voor de aankomende week bekendmaken. Over nieuwe muziek gesproken, Marshmallow. Ja, dat is dan die DJ/producer die altijd staat te draaien met een marshmallow op zijn hoofd. Samen met Thomas Red. Dat liedje, ja, ik krijg er wel een klein beetje vakantievibes van. Dit is Where We Go bij Centraal Plus tijdens de middagshow.

0: Ja, zou toch wat zijn dat je kan toveren en dat er in één keer een barbecue in de achtertuin staat, dat er koele drankjes klaar liggen, dat er gewoon alles eigenlijk voorradig is voor een heerlijke, lange, warme, zwoele vrijdagavond. Dua Lipa en Houdini en de nieuwste Marshmallow, die heet Where We Go. En die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow, met zometeen de tv-update. Ook Olivia Rodrigo, Drop Dead komt eraan. En Robin Schulz met Sugar, na weerverkeer en regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Joyce van Meurs. Studenten in de flats aan het Omega-plantsoen in Leiden zijn de aanhoudende problemen in hun woningen zat. Na opnieuw een brand maandagmiddag in een ventilatieruimte moesten meerdere verdiepingen worden ontruimd omdat de rook zich snel door het gebouw verspreidde. Bewoners spreken van een structureel probleem met lekkages, stroomstoringen en brandgevaar. Volgens studenten moest de brandweer de afgelopen dagen meerdere keren uitrukken. Ze voelen zich onveilig en verwijten verhuurder Duo dat problemen niet serieus worden genomen. De kwestie heeft inmiddels ook de aandacht van de Leidse politiek. Duo laat weten dat de oorzaak van de brand wordt onderzocht en zegt dat dit incident losstaat van eerdere problemen. De gemeente Wassenaar, de regionale huisartsenvereniging Wassenaar en de Parnassia Groep hebben een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het programma Mentaal Lokaal Wassenaar. Het initiatief moet inwoners helpen om mentaal gezonder en veerkrachtiger te blijven, zodat zwaardere geestelijke gezondheidszorg vaker kan worden voorkomen. Via het programma krijgen inwoners toegang tot informatie, digitale hulpmiddelen, trainingen en ondersteuning dicht bij huis. Ook op middelbare scholen wordt aandacht besteed aan mentale gezondheid. Daarnaast helpt het sociaal team Wassenaar inwoners bij het vinden van passende hulp en ondersteuning. Volgens de betrokken organisaties moet de samenwerking ervoor zorgen dat mensen eerder ondersteuning krijgen bij mentale klachten en beter zelfstandig aan hun mentale gezondheid kunnen werken. En in Voorschoten heeft het bouwbedrijf achter de ontwikkeling van de nieuwe wijk Starrenburg 3 van de Omgevingsdienst West-Holland een dwangsom gekregen voor het gebruik van staalslakken in een bouwweg. Voor het gebruik van het materiaal was geen vergunning verleend. Omwonenden maken zich zorgen over gezondheids- en milieurisico's door stof en mogelijke vervuiling van het grondwater. De Omgevingsdienst wil dat de staalslakken worden verwijderd. In de gemeenteraad klinkt stevige kritiek op het bouwbedrijf. Toch blijft de bouwweg voorlopig open. Volgens wethouder Hubert Schokker kan het bouwbedrijf eerst in beroep gaan tegen de opgelegde dwangsom. En dat was het. Meer nieuws vind je online via centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag zonnig en droog met aangename temperaturen in de regio Leiden en Wassenaar. Vannacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Daarbij staat er weinig wind, ongeveer windkracht 2. Morgen start de dag opnieuw zonnig en warmt het al snel op naar zo'n 23 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein, 20 minuten.

0: extra reistijd. En voor knooppunt Benelux is de vertraging nog eens 5 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen Berk en Rode Reis Rotterdam Feyenoord een kwartier op onthoud zat een auto met pech. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag voor afrit Noordwijkerhout 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
2: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

0: stiekem wel een klein beetje een verslaving van mij. Alles waar suiker in zit, ja, op de een of andere manier is dat gewoon lekker. Robin Schulz, Sugar en Drop Dead, de nieuwste van Olivia Rodrigo.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vrijdag, het is 22 mei en om 5 uur dan beginnen wij met de Vrijmibo met Arno, Tijmen en John. Ja, vanavond gaat leuk worden. Zij krijgen namelijk oma Flodder op bezoek. En oma Flodder die heeft sinds afgelopen maandag een rol. En die rol dat is in de nieuwe Flodder-serie. En het grappige is, oma Flodder komt dus uit Leiderdorp. Is afkomstig van theater Toverlei. Zij is gescout en is dus nu eigenlijk dagelijks op tv te zien. In dus die nieuwe Flodder-serie. En vanavond, 6:15, dan is zij hier in de studio tijdens de Vrijmibo. En dan gaan de mannen van de Vrijmibo dus kennis met haar maken. Dat moet volgens mij bijzonder en legendarisch gaan worden. Kan je gaan bekijken op tv. En natuurlijk ook beluisteren op de radio. En dan vanaf 7 uur is het tijd voor Joyce met het weekoverzicht. Al het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar van de afgelopen 7 dagen. En dat kan je gaan bekijken via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, XS4AL en Tele2 kanaal 1412. Liam Payne en Rita Ora na Hannah May en Bluff. Ik ben

Lucas en Steve, Long Way Home en EO Technology. Je hoorde Milo op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Centraal Plus met nu Sienna Spyro. Dit is Die on This Hill.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein een half uur extra reistijd. A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten. A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud. De N210, Schoonhoven richting Rotterdam, voor de aansluiting met de N219, 20 minuten. En op de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou.
4: Last Frequencies, die ga je horen na een hit uit de 30 van Dominic Pike. Centraal Plus. White Keys.

Last Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now? En ook Dominic Fike, eigenlijk een beetje zijn comeback. White Keys, die staat genoteerd in de 30 van Centraal Plus. Het is even na vieren. Vrijdag 22 mei betekent dat we langzaam richting achter in mei gaan. En dat betekent gewoon bijna juni. Ja, zeg je juni, juli en augustus, dan zeg je toch wel gewoon zomer. En nou ja, de komende week belooft het in ieder geval topweer te gaan worden met temperaturen. Zeker in het zuiden van het land oplopend op misschien wel zo'n 30 graden. Dus dat is wel heel erg lekker. Ik heb zo meteen de laatste tussenstand van de poll van deze week voor je. Vanavond de uitslag om 7 uur in het weekoverzicht. En jij kan nog heel snel even gaan stemmen via onze website en de nieuwsapp. Ook Survive, Louis Capaldi komt eraan. Eerste dame die dit jaar ook haar comeback maakte, Sarah Larsson. Midnight.

0: Luis Capaldi en Survive.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Laatste oproepje wat betreft de poll van deze week. Gemeente Leiden die gaat meebetalen aan het chippen van katten. En vind jij dat een goede besteding van het belastinggeld? Vanavond om 7 uur de uitslag en de meest actuele tussenstand op dit moment. 31% zegt ja, iedereen verdient een huisdier. 63% zegt nee, als je dat niet kan betalen, dan kan je dus ook geen kat of een huisdier nemen. En 7% die maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik ben benieuwd. Vanavond dus de definitieve uitslag. En vanavond om 7 uur een nieuwe poll. En die heeft alles te maken met... ja, wat moeten kinderen nou wel en wat moeten ze nou niet? Een smartphone, een tablet of eigenlijk gewoon nog even echt kind zijn? Nou, vanavond is de poll en dan kan je ook weer gaan stemmen. En dan krijg je weer 3 keuzes voorgeschoteld via de website en de nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Is dit Miss Montreal? Schuilen.

Magic, Bruno Mars en Miss Montreal met Schuilen. En nu heb ik een voorproefje. Vanavond Johan op de radio tussen 7 en 9 met alleen maar bangers uit de jaren 80 en 90. Ja, en dit is er ook zo eentje. Jaartal 95, Be My Lover. Je hoort La Bouche.

0: Heaven, Niall Horan en Be My Lover van La Bouche. Centraal Plus, ja, het zijn echt de laatste loodjes. Nog een half uurtje en dan is de werkweek voorbij. En dan kunnen we zeggen, het is weekend. Ik ga je zo meteen even mee terugnemen naar gisteravond. In Zoeterwoude is er weer een coalitie. Het CDA heeft tegengestemd en hoe dat zit. Mijn collega Robert Beursen die heeft een interview afgenomen met Astrid Koenen. En zij is van het CDA en zij gaat dat toelichten. Ook Snelle, Laat het licht aan en Style van Taylor Swift. Die ga je horen na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Joyce van Meurs. Studenten in de flats aan het Omega-plantsoen in Leiden zijn de aanhoudende problemen in hun woningen zat. Na opnieuw een brand, maandagmiddag in een ventilatieruimte, moesten meerdere verdiepingen worden ontruimd omdat de rook zich snel door het gebouw verspreidde. Bewoners spreken van een structureel probleem met lekkages, stroomstoringen en brandgevaar. Volgens studenten moest de brandweer de afgelopen dagen meerdere keren uitrukken. Ze voelen zich onveilig en verwijten verhuurder Duo dat problemen niet serieus worden genomen. De kwestie heeft inmiddels ook de aandacht van de Leidse politiek. Duo laat weten dat de oorzaak van de brand wordt onderzocht en zegt dat dit incident losstaat van eerdere problemen. De gemeente Wassenaar, de regionale huisartsenvereniging Wassenaar en de Parnassia Groep hebben een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het programma Mentaal Lokaal Wassenaar. Het initiatief moet inwoners helpen om mentaal gezonder en veerkrachtiger te blijven, zodat zwaardere geestelijke gezondheidszorg vaker kan worden voorkomen. Via het programma krijgen inwoners toegang tot informatie, digitale hulpmiddelen, trainingen en ondersteuning dicht bij huis. Ook op middelbare scholen wordt aandacht besteed aan mentale gezondheid. Daarnaast helpt het sociaal team Wassenaar inwoners bij het vinden van passende hulp en ondersteuning. Volgens de betrokken organisaties moet de samenwerking ervoor zorgen dat mensen eerder ondersteuning krijgen bij mentale klachten en beter zelfstandig aan hun mentale gezondheid kunnen werken. En in Voorschoten heeft het bouwbedrijf achter de ontwikkeling van de nieuwe wijk Starrenburg 3 van de Omgevingsdienst West-Holland een dwangsom gekregen voor het gebruik van staalslakken in een bouwweg. Voor het gebruik van het materiaal was geen vergunning verleend. Omwonenden maken zich zorgen over gezondheids- en milieurisico's door stof en mogelijke vervuiling van het grondwater. De Omgevingsdienst wil dat de staalslakken worden verwijderd. In de gemeenteraad klinkt stevige kritiek op het bouwbedrijf. Toch blijft de bouwweg voorlopig open. Volgens wethouder Hubert Schokker kan het bouwbedrijf eerst in beroep gaan tegen de opgelegde dwangsom. En dat was het. Meer nieuws vind je online via centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag zonnig en droog met aangename temperaturen in de regio Leiden en Wassenaar. Vannacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Daarbij staat er weinig wind, ongeveer windkracht 2. Morgen start de dag opnieuw zonnig en warmt het al snel op naar zo'n 23 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 100 kilometer file. De meeste files hebben niet veel meer dan 5 minuten oponthoud. Wat langere files staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Rijswijk en Knopend Hoflied, 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knopend Benelux een half uur. A12 Den Haag richting Utrecht voor Reewijk, 5 minuten vertraging. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knopend de Bresseplein en Van Brienenoordbrug, 10 minuten. A20

0: De Hoek van Holland richting Gouda, van Moordrecht 10 minuten. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de N219 een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
2: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Laat het licht aan van Snelle en Style. Taylor Swift, die hoorde je bij Centraal Plus. Gisteravond, ja, we kunnen eigenlijk wel zeggen, een bijzonder lange avond in de Raad in Zoeterwoude. Er is een nieuwe coalitie met nieuwe wethouders. En wie dat precies zijn, dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Maar ja, het CDA was not amused. Zij zijn het grootst geworden tijdens de verkiezingen van de gemeenteraad. Maar zij zitten uiteindelijk in de oppositie in plaats van de coalitie. Ja, mijn collega Robert die vroeg aan Astrid Koenen, wat is er nou precies gebeurd?
1: Mevrouw Koenen, het CDA, de grootste partij in Zoeterwoude, heeft tegen het coalitieakkoord gestemd, terwijl het thema juist samen is. Wilt u het niet samen doen?
2: Wij willen het zeker samen doen, maar het vertrouwen is wel redelijk gezakt de afgelopen 4 jaar met een oppositiepartij die vooral heel vervelend is geweest en nu ineens samenroept, terwijl geen samengesprek niks mocht. Dus ja, dat valt niet mee. En ja, we zijn het inhoudelijk gewoon niet helemaal eens met het coalitieprogramma.
1: Kunt u een voorbeeld geven waar u het niet mee eens bent?
2: Ja, wij vinden het groot probleem dat de huizenbouwer er eigenlijk niet op staat. En dat we wel weten dat we heel veel woningen zoeken. En ja, zij zeggen nu alles wat beschikbaar is, laten we overgaan naar doelgroepers en iedereen die we zouden moeten huisvesten van het Rijk. En je bouwt niks bij. Dat houdt in dat er voor onze jongeren en senioren geen woningen beschikbaar komen. Dat is echt heel triest.
1: Dat is niet zo'n goed begin eigenlijk van deze bestuursperiode. Gaat het wel goed komen?
2: Ongetwijfeld. Uiteindelijk moeten we het met elkaar doen. Dat is niet anders en dat werkt gelukkig altijd nog zo. En laten we hopen dat we betere jaren krijgen dan de afgelopen 4 jaar. Want die waren redelijk dieptepunt. Dus wij zijn voornemens dat die anders.

Katy Perry, The One That Got Away en Junior Senior en Move Your Feet bij Centraal Plus. En dit is nieuw, afgelopen week nog in New Music Friday, Hold Me in the Dark. Dit is Miles Smith.

Styles, American Girls en Miles Smith, Hold Me in the Dark. Einde van de middagshow en dat betekent tijd voor Arno, Tijmen en Sean. Even na 5 tot 7 uur vanavond, de Vremibo. Ik ben lekker 2 weken vrij, 2 weken met vakantie. En dat betekent vanaf volgende week de middagshow met Ruud Wessels. Fijn weekend en dit is Bad Dream.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Weel van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Weel zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 100 kilometer file. De files met 10 minuten nog meer vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied 20 minuten vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hoflied en Rijswijk. Een kwartier vertraging, 1 rijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Briendorpbrug 20 minuten. A20 Hoeven-Holland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 een kwartier. En op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel voor de aansluiting met de A20, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: welkom. En even zover de Freddy Bowen. Kijk om daar eens zitten. Tijman vandaan.
1: Ja, de tandjes worden weer geschoten, hè?
0: Ja, we hebben je een weekje gemist natuurlijk, hè?
1: Ja, voor een rasje niet inderdaad.
0: Nee. Ja. Maar goed, je bent er weer en daar gaat het om natuurlijk. En Sean Deverlee natuurlijk.
2: Ja.
0: Onze vaste filelezer natuurlijk, de fileshow. Straks om 6:30.
2: En half zeven.
0: Zelfs
2: als er geen file zijn, dan gaan
0: ja, die show gaat gewoon door, hè? Vanwege de tune, hè? Vanwege de opener. Ja, natuurlijk.
2: En natuurlijk Arno Koning.
0: Oh, ja, die is er ook weer bij, hè? Ja. Ja, tot 7 uur present inderdaad. En we hebben leuke gasten, hè?
2: We hebben hele leuke gasten.
0: Met korte mouwtjes.
2: Met korte mouwtjes, als goed is, inderdaad. Ja, we gaan zometeen gaan we al praten met Marit van Beeld van de Dolomina in Leiden. Zij organiseren namelijk zaterdagavond, morgenavond op de Lammermarkt, een Leidse editie van de Heksennacht. En tijdens deze avond lopen deelnemers met fakkels door de stad om aandacht te vragen voor straatintimidatie, sociale onveiligheid en ongelijkheid, waar vrouwen, genderdiverse en queerpersonen volgens de organisatie nog altijd mee te maken krijgen.
0: Ja, dat is een belangrijk onderwerp.
2: Belangrijk onderwerp, inderdaad.
0: Morgenavond dus kunnen we mee gaan wandelen.
2: Dan kunnen we zeker mee gaan wandelen, ja. En dan rond de klok van 6:15 praten wij met Willemijn van Weren. En zij komt vertellen over de Midsummer Night at Oud Poelgeest in Oegstgeest. En dat is een evenement dat op 21 juni op het landgoed van kasteel Oud Poelgeest gaat plaatsvinden. En daar draait het erom dat de ondergaande zon precies tussen de pijlers van de oprijlaan verschijnt.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een schitterend gezicht. En dan ondertussen muziek, klassieke muziek, hè?
1: Dat hebben we al eens eerder gehad.
0: Hoor. Inderdaad. Maar ze zoeken vrijwilligers, hè?
2: Ze zoeken vrijwilligers.
0: Er moet allemaal begeleid worden. Er zijn ook oudere mensen die moeten een beetje geholpen worden.
1: Juist.
0: Oordopjes in. Dat soort dingen.
2: En zeker niet. Ook deze uitzending gaan we nog praten met Oma Flodder van de nieuwe Flodder-serie.
0: Kijk eens aan.
2: Ja, Saskia van Ieterson, want zij woont in Leiderdorp.
0: Ja.
2: Dus daar gaan wij natuurlijk
0: dat is leuk.
2: Even alles vragen hoe dat allemaal gegaan is met die opnames en zo.
0: Jij hebt de hele serie al bekeken, begreep ik.
2: Ik heb de hele serie al bekeken, inderdaad. Ja, ik heb me geamuseerd.
0: En was oma goed?
2: Oma was goed. Ja, ik vond oma wel goed, zeker. Ja,
0: oma is eigenlijk een beetje de nieuwe opa. Want vroeger had je natuurlijk in Flodder had je opa.
2: Ik heb het een beetje uit zitten zoeken. Kijk, opa was zeg maar de vader van Ma Flodder. Maar oma is moet ik even goed zeggen, dat was de vrouw van de moeder van opa Flodder.
0: De moeder van opa
2: Als
0: Flodder.
2: Als je het goed hebt begrepen. Maar dat kun je straks wel even checken.
0: Oké. Nou.
2: En we gaan ook nog praten met Francine van der Kamp van Theater in Slouw.
0: Oh ja, het programma is natuurlijk uit voor volgend jaar. Ja. Dus gaan we het een beetje bekijken wat er allemaal voor leuks te beleven valt in Theater in Slouw in Leiden. En natuurlijk hebben we de straatpaard. Ik ben zelf aan de beurt vandaag, hè?
2: Jij bent aan de beurt.
0: Ja. Dus het zal natuurlijk weer erg makkelijk worden voor jullie. Daar komen de eerste tips.
1: Komt u maar.
0: Ja, even nog even het concept natuurlijk, hè? Niet vergeten. Het concept.
1: Wat is het concept eigenlijk?
0: Ja, wat is het concept, John?
2: Het concept.
0: Weet iemand hier het concept?
1: Ik denk John wel.
2: Het is een beetje bij elkaar geraapt zootje eigenlijk.
0: Nou, doe even professioneel. Nee, heel veel nagedacht.
2: We gaan een track of een artiest gaan liggen aan een straat in onze regio.
0: Ja, en de regio, Tijmen. Ja.
2: Welke regio?
0: Weet jij, Tijmen.
1: Volgens mij waren die Leiderdorp, Wassenaar, Oegstgeest, Voorschoten en toch echt Zoetewoude.
0: Ja, dat is weer goed, hè? Ongelooflijk. Hij is een beetje weg geweest, heeft uit zijn hoofd geleerd.
1: Man.
0: Goed, we gaan dus een plaat. Gaan we koppelen aan een straatnaam in onze regio. En de eerste tip is, het is in Voorschoten.
2: Voorschoten.
0: Nou, dat is kleine gebied, dat is makkelijk. Zeker, ja. En tweede tip, rustplaats voor rollend materieel.
2: En waar is dat dan betrekking op?
1: Rollend materieel.
0: Dat heeft op zowel de straat als op de platen maken. Een beetje met de plaat ook. Ja, dus rustplaats.

0: Lekker zonnig hoor. Met Bauza. Magnetic was dat bij Centraal Plus. De Vrij Nibo tot 7 uur zijn we er.
1: Ja, ja.
0: Ze zijn er weer, hè?
1: Ze zijn er weer,
0: de Dolomina's.
1: Ja. De Dolomina's. Ja. Beetje vaste gasten wel inmiddels.
0: Graag gezien een gast, hè?
2: Ja, gezellig.
1: Zeker, ja.
0: Ja, nou inderdaad, vind het ook gezellig hoor, dat de Dolomina's er af en toe zijn, hè?
1: Ja, ja.
0: En je zou natuurlijk, als je denkt Dolomina's, denk je gelijk aan misschien activistisch of zo. Maar ik vind hele gezellige mensen altijd.
2: Maar activistisch en gezelligheid kan gewoon samen gaan.
0: Dat kan natuurlijk samen gaan natuurlijk.
1: Ja, zou het dan een beetje...
0: Nu wordt het, ik voel nu dat het een beetje grimmig gaat worden al.
1: Ja, het wordt gelijk meteen. Inderdaad. Ja. Maar misschien is het een beetje een voordeel.
0: Ja, dat is het natuurlijk ook. Nou, dat gaan ze je zeker wegnemen. Want we gaan praten over de heksennacht die morgenavond gaat plaatsvinden in Leiden. Aan de Lammermarkt. Daar gaat het van start, denk ik. Hè? De fakkeltocht. Dat is het, hè?
2: Ja, het was eerste fakkeltocht. Maar helaas mogen we niet met vuur rondlopen in Leiden.
0: Oh, dat is wel
2: de burgemeester heeft het helaas afgekeurd.
0: Elektronische lampjes dan?
2: Ja, het worden kaarsen. Elektronische.
0: Elektronische kaarsen ook?
2: Nou ja,
0: op batterijen.
2: Gewoon op batterijen, ja precies.
1: Daar kan niks mee misgaan. Zeker.
2: Nee, ze vonden het toch de historische binnenstad. Toch een tikkeltje tricky.
1: Ja, nou ja, goed, ja.
0: Ja,
1: helaas. Hoort de burgemeester ook wel een beetje dan. Maar toch of niet?
2: Sorry, wat zei je?
1: Ik snap de burgemeester dan ook wel een klein beetje.
2: Ik snap het ook, maar het is natuurlijk wel jammer. Omdat fakkels staan wel voor demonstratie, voor protest. Voor echt een het is echt een symbool, zeg maar. Ja. Dat is jammer dat dat nu niet gebruikt kan worden. Maar dat maakt het
1: niet minder op. Mag de pret niet drukken.
2: Nee, precies.
0: We horen trouwens Marit even nog even introduceren. En Anouk is er ook bij, hè? Okay. Ja. Allebei Dolomina's.
1: Allebei Dolomina's.
0: Hoe lang eigenlijk al? Hoe lang zijn jullie al Dolomina's?
2: Ik vanaf het begin, ik was ook bij, ging het korset verbranden bij het Wilhelmina Drucker standbeeld in Amsterdam. 23 januari.
0: Steken we alles in de hens, hebben jullie.
2: Ja joh, alles verbranden, patriarchaat verbranden, alles verbranden.
0: Ja.
2: En dat was eigenlijk alweer vorig jaar, dus Wilhelmina bestaat ook alweer langer dan dan een jaar. En in Leiden zijn we in maart 2025 begonnen.
0: Ja. En Anouk, jij ook sinds die tijd er al bij?
3: Nee, ik was ietsje later. Ik was rond oktober erbij gekomen. Dus ongeveer na 3 oktober. Toen hadden we een hele mooie plasactie, zeg maar.
0: Ja.
3: Om daar wc's voor iedereen betaalbaar te maken.
2: Ja, helaas hebben ze nu dus voor iedereen betaald gemaakt. In plaats van dat ze het voor iedereen gratis gingen maken.
1: Dus.
2: Op 3 oktober, dus dat is jammer.
0: Iedereen betaalt dezelfde prijs. Ja.
2: Ja. Excuus.
0: Dat is een beetje jammer inderdaad.
1: Dus dat zou aan jullie te danken eigenlijk dan.
0: Heb je nog meer van die goeie?
2: Gelijk. Ja, een soort gelijk, van. Ja. Maar ja, eigenlijk nog steeds natuurlijk niet echt. Want ja, mannen gaan dan niet alleen daar.
0: Nee.
2: Maar overal. Dus ik weet niet of je nou echt ermee bereikt wat je als gemeente ermee wil bereiken.
0: Nee,
2: want uiteindelijk is het nog steeds.
0: Even oppassen met die goede ideeën dan. Want voor het weten zijn we overal van aan het betalen dadelijk. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Anouk, wat is voor jou de belangrijkste reden om bij de Dolomina's te zijn?
3: Ja, eigenlijk de belangrijkste reden is dat je ziet gewoon dat de maatschappij eigenlijk weer aan het verharden is. En dat rechten niet meer vanzelfsprekend zijn. En dat je toch echt moet gaan opstaan om van jezelf te laten horen. Of in ieder geval dat je het niet hebt laten gebeuren. Dat je stil bent geweest.
0: Nee.
3: En ik denk dat het mooiste, of in ieder geval wat ik het mooiste vind nu ik erbij zit. Het is niet alleen maar schreeuw op de barricades. Kijk, soms is het echt nodig. Maar het zit ook soms in die kleine dingetjes. En juist het contact maken met de mensen om je heen. En gewoon zeggen van, hey, het is niet oké dat ik over mijn schouder moet kijken. Elke keer als ik 's avonds laat op mijn fiets stap. En dat ik weer moet denken van, oh ja, is deze route veilig? Of moet er weer iemand mee fietsen?
0: Ja.
3: En dat je daar gewoon heel veel mensen ook in vindt.
0: Er is vorig jaar toch ook een grote campagne geweest in Leiden. Het was niet de heksennacht, maar dat was van...
2: Wij eisen de nacht
0: op. Inderdaad.
2: Via Dolomina.
0: Ja, ook via de Dolomina's inderdaad. Ja. Maar heeft dat dan wat teweeg gebracht ook?
2: Als je naar dan de gemeentelijke politiek bekijkt... is er nu wel een motie ook aangenomen... ook vanuit Amsterdam eigenlijk naar Leiden toegekomen... met schouwen met vrouwen, noemen ze dat nu.
1: Ja.
2: Nog niet heel inclusief, maar in ieder geval... en daar gaan ze mee... zoek in Leiden naar plekken die dus nu op dit moment onveilig voelen. En hoe ze daar dus dat veiliger kunnen maken. En want je kan door...
0: Ja, met mannen samen ga je dan even kijken van... kijk, dit is dus onveilig, dat is onveilig. Nee, maar is dat het idee daarvan?
2: Nee, ze roepen dus ook mensen op om mee te komen.
0: Ja, die mannen moeten meekomen, want die snappen het natuurlijk niet.
2: Nou, meer van ook... eigenlijk mannen dus juist niet. Want mannen voelen zich over het algemeen veiliger dan vrouwen. Ik zeg niet dat iedereen zich natuurlijk helemaal veilig voelt... Maar het gaat er meer over van, op bepaalde plekken die worden dus nu als onveilig aangevoeld. Oké, wat kunnen we daaraan veranderen dat ze veiliger gaan voelen? En ze roepen eigenlijk iedereen op in Leiden om daar mee aan te denken. Ja. Het zijn ook niet enig initiatief dat nu bezig is. Ook, ik weet ook, vanuit de regio is er ook iemand mee bezig. Corrie heet ze van haar voornaam. En die is ook bezig met, eigenlijk via allerlei lijntjes, ook in Oesgeest, ook in Leiderdorp, aan het kijken van oké, wat kunnen we nou opzetten om met elkaar te bespreken van oké. Als we die plekken anders gaan inrichten, gaan ze dan veiliger voelen. Je hebt bijvoorbeeld in een park, kan je alleen als er één weg is, van begin tot eind, dan voelt dat heel onveilig, want je kan niet weg. Als je in het park gewoon bepaalde andere routes ook maakt, dat je het park op elk moment kan verlaten, dan voelt het dan bijvoorbeeld een stuk veiliger.
0: Ja.
2: Lampen niet van boven, maar vanaf de zijkant. Lampen op plekken richten waar je weg kan, dat is ook al veiliger dan alleen van bovenaf.
0: Lampen vanaf de zijkant?
2: Ja.
0: En dan? Wat er dan?
2: Nou, dan zie je dus waar je heen kan gaan en wie er aankomt. In plaats van alleen van bovenaf zie je eigenlijk alleen de weg.
1: Ja.
2: Terwijl omheen zie je eigenlijk helemaal niks.
0: Ja.
2: Dat voelt heel onveilig. Als ik weet niet, misschien hebben jullie dat ook wel, maar ik voel me erg onveilig als ik door een soort weg fiets waar eigenlijk alleen de weg verlicht is. En om me heen zie ik eigenlijk helemaal niks. Bos, struiken. Dat kan me zeker voorstellen.
0: Ja.
1: Maar zijn er ook in Leiden specifieke plekken waarvan je zegt van die voelen echt heel onveilig aan?
2: Nou, je hebt langs het kanaal. Daar als het gewoon licht is, is het daar. Want ik moet altijd naar Voorschoten training.
1: Ja.
2: En dan moet ik altijd best wel laat ook in de avond heen en terug. Want die training is gewoon laat. En dan hebben ze wel nu lichten op het wegdek gemaakt. Dus je ziet wel waar je fietst, maar het is pikken donker voor de rest.
0: Ja, ja.
2: En ik voel me daar niet veilig. Nee, ik denk wel, liever neem ik die route niet. Dus dan neem ik een eigen route die langer fietsen is.
0: Ja, je hebt tegenwoordig van die plekken waar het licht pas aangaat als je eraan komt ook. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Daar heb je eigenlijk ook niks aan. Ja. Dat is heel erg duurzaam natuurlijk.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja.
0: Maar ja, niet zo veilig misschien.
2: Nee. Ja, vooral het gevoel natuurlijk.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Anouk, wat is het idee voor die heksennacht morgen?
3: Ja, het idee is eigenlijk dat we de term heks eigenlijk gaan terugclaimen. Dus een soort van geuzennaam op ons nemen. Want dat is ook een stukje waar de vrouwenhaat zeg maar ook deels vandaan komt. Want als jij een sterke, onafhankelijke vrouw bent die misschien iets weet van kruiden, dan word je weggezet als heks. En dan kan je het bekopen met je leven.
0: Ja.
3: En eigenlijk willen wij dus door de straten met een mooie groep verlicht. Dus we hebben allemaal mooie lichtjes bij ons. En dan verlichten we letterlijk de straten. Dus echt om aandacht te vragen. Dus tegen straatintimidatie voor vrouwen, maar ook van de diverse en queer personen.
0: Ja, ja. En hoe gaat dat dan gebeuren morgenavond? Jullie gaan met die fakkels, dat zijn geen echte fakkels, maar goed, lampjes lopen.
3: Ja, dus we hebben allerlei soorten vormen van verlichting. We beginnen eerst op de Lammermarkt. En daar zijn een paar sprekers die een stukje over de geschiedenis gaan vertellen. Maar ook voor thema's die dus straatintimidatie daarover raken.
0: Ja, dan gaan de geschiedenis van de heksennacht.
3: Van de heksennacht.
0: Want het is al heel lang.
1: Het is al heel lang, hè?
3: Ja, het is echt al heel lang. Is het... de eerste was...
2: In 1975 in Philadelphia in de Verenigde Staten.
0: Ja.
2: En dat was eigenlijk omdat er toen een vrouw bruut werd vermoord op straat, zeggen ze. Of ze weten dus niet helemaal zeker wanneer het nou precies is begonnen. Of dus iemand die ook, een vrouw die werd verkracht. Toen is er eigenlijk vanuit daar een initiatief opgekomen om dus zo'n heksennacht toen te organiseren. En toen is dat later dus ook vanuit de Verenigde Staten overgewaaid. Eerst naar Brussel, toen naar Nederland in 1978. Toen hebben we 10 steden meegedaan en nu doen eigenlijk ook ongeveer weer 10 steden mee.
0: Ja. En levert het daar wat op?
2: Ik heb wel zelf het gevoel dat er meer over wordt gepraat. Ik had bij de verkiezingen wel het gevoel dat het ook werd gebruikt als campagnepraatje.
0: Ja.
2: Dus ik hoop ook wel dat alle mensen die nu in de gemeenteraad zitten er ook echt wel wat mee gaan doen. Dus ook echt beleid op gaan maken, beleid op gaan voeren. Want zij hebben wel, stedelijke ontwikkeling zit natuurlijk wel, is een portefeuille van de gemeenteraad.
0: Ja.
2: Maar ik denk ook dat het is van het blijft ook een ding van spreek elkaar aan, praat er met elkaar over. Zorg ervoor dat het normaler wordt om niet op straat vrouwen na te sussen en na te roepen. Maar dat het normaal wordt om juist dat soort dingen niet te doen. En elkaar ook aan te spreken als iemand dat wel doet. En dat het eigenlijk raar is dat jij dat aan het doen bent.
1: Eigenlijk een andere norm stellen.
2: Absoluut.
1: Volgens mij.
0: Ja.
3: Dat is ook wel nodig. Gewoon een cultuurverandering daarin.
0: Ja. Ja.
3: En uiteindelijk wil niemand dat. En dat hoeft niet alleen maar over te doen. Als het om je eigen dochter of je eigen moeder gaat. Het gaat gewoon om iedereen moet niet worden nagesist of worden aangeraakt. En dat moet volgens mij gewoon de norm worden.
0: Ja.
3: En je ziet dat dat wel gewoon steeds meer gaat leven. En ook hier in Leiden.
1: Ja, waar merk je dat aan?
3: Waar ik dat vooral aan merk is dat we hebben een aantal initiatieven ook gedaan met studentenverenigingen. En eerst was dat toch wel wat meer los ding. En nu zie je ook gewoon dat besturen daar naar dat soort lezingen komen die we bijvoorbeeld hebben gedaan in begin maart. En dat daar het gesprek over wordt gestart.
4: Ja, ja.
3: Dat zoiets als Orange the World in Leiden steeds bekender wordt. Steeds meer aanvragen krijgt binnen een jaar. Ja, je ziet wel gewoon dat het meer onderwerp wordt, ook in het nieuws. Ja. Maar ook hier echt in Leiden wel.
4: Ja, ja, ja.
0: Als je nou morgen daar naartoe gaat, wie verwacht je eigenlijk? Wie zou er naartoe moeten gaan morgenavond?
1: Ja, kan iedereen meedoen.
2: Iedereen. Ja, vroeger iedereen. Was het iedereen. Dus zo dat het eerste uur dan alleen vrouwen mee mochten lopen.
0: Ja.
2: Maar
0: ja,
2: wij willen dat iedereen gewoon mee komt lopen. Ja. Maakt niet uit hoe je jezelf identificeert. Gewoon iedereen die het belangrijk vindt dat iedereen veilig over straat kan.
0: Ja, dus als je nou iemand meeneemt ook nog, wie zou dat moeten zijn? Wie moet je dan vooral meenemen ook?
3: Nou, iedereen die je kent, je buren, je beste vriendin, je vrienden. Ga vooral met een leuk clubje mannen, zeg ik. Neem ze lekker mee.
0: Ja.
3: Ja. Ja, ga ervoor.
2: Ja, en misschien juist mensen waarvan je denkt, nou, die zijn misschien wat meer juist de andere kant op aan het gaan. Neem die vooral mee om te laten zien dat je gewoon een vreedzaam protest hebt. En dat de mensen die er zijn, eigenlijk wat vooral gaat over dat iedereen gewoon veilig over straat kan. Dat het niet een heel activistisch of links onderwerp is.
3: Nee, er is ook juist echt wel een fijne sfeer van saamhorigheid. Want we sluiten ook af gewoon met live muziek en met een band. En we komen echt bij elkaar om dit samen met elkaar te doen.
0: Nou, dat wordt een mooie avond, denk ik. Morgenavond verzamelen 9:30 op de Lammermarkt. En nou, dan kunnen we jullie tegenkomen natuurlijk.
2: Zeker. Ik hoop jullie ook te zien.
0: Moet je je eigen lampje meenemen trouwens? Of wordt het verzorgd?
2: Je krijgt ook iets van ons, maar het is ook fijn als mensen hun eigen.
0: Ja, maar niet van vuur. Niet van vuur.
2: Nee, we luisteren graag naar de burgemeester.
0: Batterijen, ja. Dankjewel. Marit en Anouk van de Dolly Mina's morgenavond dus ook live te zien. En je kan erbij zijn op de Lammermarkt te Leiden. Dankjewel. En nu toch de echte Flames van David Kedda en Sia. Wow.

0: David Guetta met Sia Flames was dat bij Centraal Plus. Kijk u ook zo uit naar het weerbericht?
1: Zeker.
0: Ja, ja. Wat goed hè? Of jij natuurlijk eerst nog Johnny's videoshow natuurlijk. Hè?
1: Daar kijk ik ook nog wel heel erg naar uit. Ja.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Oh, ik heb ook een mooie nieuwe show-opener voor je trouwens.
1: Een show-opener?
0: Ja, nee, dat wordt wat hoor.
3: Oppassen.
0: Ja.
1: Benieuwd?
0: Ja, het valt me tegen dat je je zilveren bedje nog niet bij je hebt. Want het wordt inmiddels voor het echt een show. Die jij... Ik hoop wel dat je finish hebt trouwens.
1: Het wordt eigenlijk tijd voor een eigen show voor mij, vind je niet?
3: Je moet zo'n grote jas hebben.
0: Het is toch wel een beetje je eigen show. Dus Johnny's finish show.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar goed, dat zo meteen. Eerst even het nieuws. In Leiden eisen studenten van wooncomplex Omega Plantsoen snel ingrijpen naar opnieuw een ontruiming vanwege brandmeldingen. Bewoners zeggen dat de situatie al langere tijd onveilig is en vrezen dat het wacht is op een grote brand. Voor studenten gaat het vaker mis met onder meer technische installaties en brandveiligheid in het complex. De frustratie groeit doordat bewoners regelmatig midden in de nacht hun woning moeten verlaten. Studenten roepen woningcorporatie Duo en de gemeente op om snel structurele maatregelen te nemen voordat het echt misgaat.
3: Ja, dat is wel verschrikkelijk.
0: Nou, zeker. In Oegstgeest heeft de gemeenteraad ingestemd met steun voor buurthuis Soek. En daarmee krijgt de ontmoetingsplek meer zekerheid over de toekomst. Volgens de gemeente vervult Soek een belangrijke maatschappelijke rol voor inwoners en verenigingen in het dorp. Door financiële problemen stond het voortbestaan onder druk. Betrokkenen reageren opgelucht op het besluit van de raad, waardoor activiteiten en bijeenkomsten kunnen blijven doorgaan. En in Voorschoten heeft de gemeente een bouwbedrijf een dwangsom opgelegd vanwege het gebruik van staalslakken in een bouwweg. Omwonenden maakten eerder al melding van zorgen over mogelijke gezondheids- en milieurisico's. Uit aanvullend onderzoek bleek dat inderdaad staalslakken waren verwerkt in het materiaal. De gemeente eist nu dat maatregelen worden genomen en dreigt met financiële sancties als daar niet aan wordt voldaan. En de kwestie zorgde de afgelopen maanden voor veel onrust in de buurt. En we hebben vorige week van onze Michel natuurlijk, die was de vervanger van Tijmen vorige week, hebben we gehoord wat staalslakken zijn. Weet jij het nog?
1: Ik heb het niet paraat.
0: Als je staalslakken wil weten, moet je even het nieuws van vorig jaar, even toch luisteren. 6:30 heeft hij het uitgelegd, ongeveer.
1: Ja, ongeveer wel, ja.
0: Ik heb het staalslakken. Maar je kunt ook gewoon natuurlijk even wiki doen.
3: Even googlen.
0: Doe je even googlen nog, hè. Dan doe ik al natuurlijk de prachtige weerbericht.
1: Kom maar op.
3: Dat belooft iets, niet dan.
0: Nou, morgen wordt het volop zonnig en zomers warm. De dag begint met temperaturen rond de 12 graden. Maar in de middag loopt het kwik snel op. Aan zee wordt het ongeveer 24 graden. Landinwaarts kan het lokaal 27 of zelfs 28 graden worden. Er staat weinig wind uit het zuidoosten en het blijft droog. En ook zondag houdt het warme lente weer aan met veel zon en slechts wat sluierbewolking. De temperatuur komt opnieuw ruim boven de 20 graden uit. Met maximaal tussen de 23 graden aan de kust en lokaal 27 graden in het binnenland. En daarmee krijgt Zuid-Holland een vrijwel zomersweekend.
3: Jeetje man, tegen de 30 graden.
1: Beentjes zweten.
0: Zit je er klaar voor?
1: Ik zit te wachten.
0: Zet je schap, daar komt ie hè mensen. Ja, daar komt ie.
1: Lekker begin dan.

0: Lekker man.
1: Ja, ja, Johnny's Finish Show.
2: Hij is verkeerd niet voor
0: je. Leuk. Nou goed, dan gaan we inderdaad beginnen met de Finish Show. Op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam, ter hoogte van Leidschendam en Zoeterwoudendorp. Een file van 6 kilometer met een vertraging van plus 5 minuten. Er is sprake van langzaam rijdend verkeer. Wederom op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van Hoogmade en Leidschendam. Daar staat een file van 5 kilometer. De vertraging die bedraagt daar plus 5 minuten. En ook sprake van langzaam rijdend verkeer. En dan gaan we door naar de A44. Want op de A44 staat tussen Amsterdam en Den Haag een file tussen Leiden en Wassenaar Centrum. De vertraging bedraagt daar meer dan 11 minuten. En er is sprake van stilstaand verkeer. En de filelengte is 3 kilometer. En dan hebben wij ook nog op de N11 tussen Leiden en Bodegraven. Bij Bodegraven Centrum met de aansluiting met de A12. Daar is een file van 3 kilometer. De vertraging is 9 minuten en ook stilstaand verkeer.
2: Er is een ongeluk gebeurd trouwens.
1: Ja, ja. Oh, ongeluk gebeurd.
2: Ik heb er vannacht langs gereden.
0: Ah, kijk nou. Nou, dat is weer inside information.
1: Ja, je hebt het niet veroorzaakt toch, dat je het weet?
2: Nee, maar ik denk zo bang. Er zit een andere auto gewoon letterlijk in de andere, zeg maar. Dus
1: een flink ongeluk dus.
2: Ja, best wel. Ja.
1: Oh, dat is niet fijn inderdaad.
0: Dat wist ik dan weer niet.
1: Dus, nee. De A4 zat er natuurlijk weer tussen, vaste prik.
0: Ja, vaste prik.
1: En op vele verzoek, er moest iets gemaakt worden voor de A4. Van de mensen die elke keer maar elke week weer zich

0: Nou, zeker.
1: Is dat goed of niet?
2: Ja, die vind ik goed. Die vind
1: speciaal voor de mensen op de A4. Hè? Dat ja, je toch een beetje opgewekt gevoel houdt.
0: Een hart onder de riem steken.
1: Zo is dat. We gaan zo meteen praten met Willemijn van Weren. Ja. Zij komt vertellen over Midsummer Night at Oudpoolgeest.
2: Jeetje.
1: Ja, en daar zoeken ze vrijwilligers voor. Hè? Dat is een mooi concert met ondergaande zon. En die gaat waarschijnlijk schijnen, die zon, op 21 juni. Dat is natuurlijk omdat het dan start van de zomer is. Hè?
2: Ja.
1: Zo meteen meer erover. Eerst, om een beetje in de stemming te blijven, Jamaican, Youshel met Salto.
3: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
3: Nu, meer muziek voor jou.

0: Barkley was dat bij Centraal Plus, de Vrijmibo. Tot 7 uur zijn we daarna. We gaan even de sfeer te pakken van de midzomernacht.
1: Dat heb jij ook gezegd.
0: Dat is goed, toch?
2: Het klinkt wel heel zwoel, dit.
0: Ja, het is een zwoele avond waarschijnlijk. Hè? 21 juni, dan is het zover. Dan is weer de Midsummer Night at Outpool Geest. Die is helemaal in het Engels trouwens. Willemijn van Weren is hier om erover te praten. Willemijn, vanuit de welkom. Waarom is dat woordje at ertussen gezet? Omdat het ineens in het Engels moet?
3: Nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Dat is 5 jaar geleden zo is gebeurd. Ik weet het, het klinkt mooi, toch?
0: Ja.
1: Absoluut. Ja.
3: Midsummernight is ook Engels.
0: Midsummernacht. Nee, Outpool Geest. Had ook gekund.
3: Dus eigenlijk is het gewoon niet Engels.
0: Dat is in het Engels natuurlijk. Hè. Maar voor de rest, wat is het eigenlijk?
3: Midsummernight is een viering van het ondergaan van de zon. Hè. 21 juni is de langste dag. En het kasteel Outpool Geest in Hoeksgeest is zodanig gebouwd dat op die langste dag, als de zon ondergaat, en dat is precies om 9:55, kust hij precies de voordeur van het kasteel. En gaat hij even wijdig aan de oprijlaan.
0: Dat weten jullie uit ervaring natuurlijk van al die jaren.
3: Want we hebben het al 5 jaar gedaan, dus 5 jaar lang gaat het al zo.
0: Het is ook elke keer zonnig geweest?
3: Nee, 1 keer. En 1 keer heeft het best hard geregend, maar maman suprême was de zon er wel.
0: Oh, toch?
3: Maar goed, toen hebben we de aanloop niet kunnen zien.
1: Maar stel dat het echt op moment suprem regent, wat dan?
3: Ja, dan
1: dat is pech gehad.
4: Dan is het nog een mooie avond.
0: Het regent.
3: Gewoon door, He? Moet dan wel een tent voor het orkest regelen.
1: Ja, precies. Ja.
3: Maar we gaan gewoon door. Ja, ik kan het weer niet beïnvloeden.
1: Nee,
3: helaas.
1: Nee.
4: Was er maar zo voor die avond.
3: Is dat wel zou goed zijn geweest.
0: Die regen zo tussen de...
1: Kan ook heel mooi zijn. Misschien met een regenboog op een gegeven moment.
0: Met een regenboog.
1: Ik zie er helemaal voor me ook.
4: Wat
3: paraplu meenemen, zou ik zeggen.
0: En wat gebeurt er verder op die avond?
3: Nou, er is een 60-koppig klassiek orkest. En dat is het PMO-orkest, of PM-orkest uit Leiden. Het zijn studenten. En die begeleiden dus dat ondergaan van die zon. Heel mooi, tussen 8:30. Maar daarvoor hebben we nog een...
0: Het is speciale muziek die daar echt heel erg bij past, dat de zon ondergaat.
3: Ja, en op het moment supreme spelen ze de ouverture van Midsummer Night's Dream van Mendelssohn.
0: Oh ja.
3: Maar daarvoor doen ze hele andere werken. En voordat zij beginnen, dus voor 8:00, want het terrein gaat open om 5:00... hebben we een soort mini-festivalletje met allerlei andere soorten muziek. Wouter Kiers, dus een bekende uit Leiden, die treedt op. Melanie Ryan is een sing-along, gitariste. En dan kunnen mensen wat eten en wat drinken en zich een beetje voorbereiden op het mooie, op de zonnewende, zeg maar.
0: Op de ondergaande zon, inderdaad. Ja. En dan is er ook nog een speciale activiteit die speciaal op voor wat oudere mensen gericht is.
3: Zeker, ja. Er zijn natuurlijk mensen die het heel moeilijk vinden om naar dit soort evenementen toe te komen. Denk aan eenzame mensen die geen kennis of vrienden hebben waarmee ze samen kunnen gaan. Of mensen die met een beetje afstand van de samenleving, die toch heel leuk zouden vinden om naar een dergelijk evenement te gaan. Daar zoeken wij vrijwilligers voor deze mensen. Dus we zoeken mensen die een auto hebben of wellicht bereid zijn om iemand op te halen op de fiets, onder de arm mee te nemen, naar ons evenement te komen en dan ook natuurlijk gezellig naast die persoon naar het concert luisteren.
0: Ja.
3: En wellicht samen een drankje drinken of een kopje koffie. En dan natuurlijk ook weer naar huis brengen.
0: Ja,
3: dat is waar we...
0: Dat ophalen op de fiets is voor de mensen die dan niet slechte been zijn, neem ik aan. Want dan
3: precies,
0: je kan niet de bagage
3: slechte been zijn. Maar goed, ze kunnen lopend begeleid worden.
0: Oh ja,
3: ze kunnen
0: natuurlijk
3: met de auto. Ja. Mensen lopen soms met een rollator.
0: Ja.
3: Er zijn allerlei manieren waarop ze op dat terrein terecht kunnen komen.
0: Mm-hmm.
3: En het leuke daarvan is dat we dan het bezoek aan het evenement, zowel aan de vrijwilliger als aan degene die begeleid wordt, gratis aanbieden.
0: Ah, ja,
3: dat is prachtig. Ja. We hebben 2 fondsen die zich daarvoor in hebben gezet. Dus die bekostigen dat voor ons. En dat zouden we natuurlijk erg leuk vinden als we ook echt al die 50 mensen naar ons...
0: Ja, dit is in eerdere jaren ook zo gedaan al.
3: Ja. Ja.
0: En maken veel mensen daar gebruik van?
3: Ja.
0: Van het vrijwilligerswerk eigenlijk, uiteindelijk.
3: Bedoel je de vrijwilligers zelf of de mensen die begeleid?
0: Nee, die begeleid
3: worden. Ja, die vinden het prachtig. Het is fantastisch om die mensen te zien, want die komen eens ergens.
0: Die zouden anders dus echt niet gekomen zijn ook.
1: Ja, en je helpt iemand en je hebt een leuke avond. Dus eigenlijk een win-win situatie.
3: Absoluut. Ja. Het is ook niet dat je uren met die mensen op sleeptouw... dat je die mensen op sleeptouw neemt. Je spreekt af van tevoren. We koppelen die mensen. Er is een sociaal makelaar in ons geest.
1: Ja.
3: Zij brengt de mensen aan die dus een buddy zoeken. En wij zoeken dus de buddies.
1: Ja.
3: En die worden gekoppeld aan elkaar. En dan krijgen ze allebei individueel een e-mail waarin wordt verteld je mag begeleiden en hoe die ter been is. En nou, dan gaan ze samen contact met elkaar zoeken en dan spreken ze af.
0: Dus je haalt de persoon op, maar je blijft er ook de hele avond bij. Hè? Dat is wel het idee.
3: Ja.
1: En hebben de vrijwilligers dan ook vooraf al even contact met degene die ze gaan begeleiden? Of echt alleen op de dag zelf?
3: Nee, want de vrijwilliger die dus de persoon begeleidt, die krijgt van tevoren een naam en een telefoonnummer.
1: Ja.
3: En het zijn vaak oudere mensen, dus die hebben geen 06'en en e-mails. En dus dan bel je op en dan vraag je hoe laat wil je er naartoe? En hoe zal ik je komen halen?
0: Ja.
3: Nou, het concert zelf is van 8 tot 9:30. Dus dat is zeg maar het moment dat je er moet zijn. Dus ik kan me voorstellen dat je om 7:30 iemand gaat ophalen.
1: Ja.
3: En dat je zorgt dat die om 10:00 weer thuis is. Dus het kost je 2 uur.
0: En wordt er op de avond dan zelf nog iets van je verwacht ook? Dat je de mensen, je gezellig erbij gaat zitten? Of,
3: nou, het is wel zo aardig.
0: Dat is wel de
3: begeleid.
1: Je iemand neerzet en vervolgens ergens anders gaat staan.
0: Drankjes halen. Drankjes halen. Drankjes halen.
3: Nee, maar die drankjes zijn helemaal geen must. Hè? Je hoeft er helemaal niks natuurlijk voor te betalen.
0: Nee.
3: Maar samen daar zitten is natuurlijk voor de persoon die begeleid wordt.
0: Ja, de paraplu omhoog houden. Als mocht het regenen, dan moet jij de paraplu omhoog houden.
3: Ja, gaat voor mooi weer.
1: Hoeveel mensen hebben jullie nu nog nodig dan voor de vrijwilligers?
3: We hebben 50 vrijwilligers in totaal nodig. Momenteel heb ik er 30. Dus ik zoek nog 20 mensen 20. Die bereid zijn.
1: Iets voor timen misschien?
4: Is het voor mij?
1: Nou, vind ik wel.
0: Ik ben wel een sociaal mens. Ja.
4: Ik kan wel goed met jou omgaan. Dus het geeft wel goed.
0: Ja, precies. Je geeft me altijd een goed gevoel inderdaad.
4: Dus, ik hou van je hoor. Dat, geen zorgen om. Maar heeft de vrijwilliger buiten een rijbewijs nog iets anders nodig?
3: Nee.
0: Een fiets? Kan ook, hè?
4: Ja, of een fiets. Dat kan ook.
3: Ja. Nou ja, goed hart. Een beetje geduld misschien. En je hoeft niet per se een rijbewijs te hebben. Er zijn ook middelen waardoor we kunnen zeggen, we spreken af op het terrein. En we maken daar de ontmoeting tussen vrijwilliger en degene die de buddy nodig heeft. Want er zijn ook er zijn andere manieren waarop we die mensen naar het terrein kunnen krijgen. Met een bus of met allerlei andere vervoersmogelijkheden.
0: Ja.
4: En heeft één vrijwilliger dan één oudere onder zich? Of is het dan zeg maar een groepje van ouderen onder zich?
3: Nee, in principe is het 1-op-1. Want we vinden het ook leuk als ze een beetje kunnen praten met elkaar. En elkaar kunnen leren kennen. Maar als iemand zegt, ik vind het ook prima om met 2 mensen te begeleiden. Mag dat natuurlijk ook.
4: Ik wou net zeggen, misschien is dat juist wel iets van een backup optie. Zeg maar. Stel ervoor dat je uiteindelijk niet uitkomt op genoeg vrijwilligers. Dat je zegt van ik doe er meerdere onder 1.
3: Ja, dat kan.
4: Misschien ook leuk voor de ouderen zelf om met levensgenoten te zitten. Ja. Wellicht.
3: Nou, ze zitten allemaal bij elkaar. Dus we hebben natuurlijk stoelen geregeld voor deze
0: goede plekken natuurlijk ook.
3: Goede plekken vooraan. Ja. Dus ze kunnen inderdaad elkaar ook leren kennen.
4: Juist.
3: Ja. Nou. Niet tussen het mooie muziekstuk.
4: Nee, natuurlijk. Nee, dan moet je gewoon luisteren natuurlijk.
0: Dus je doet wat goed voor de medemens en je kan nog zelf genieten van het concert ook. Waar moet je je aanmelden?
3: Wij hebben onze site, dat is www.landgoedoudpoelgeest.com. En dan kun je naar de agenda. Maar je kunt ook gewoon /vrijwilliger/midsummernight.
0: Precies. Voor iedereen met een goed hart. En die beschikbaar is op 21 juni. Dat is natuurlijk erg belangrijk.
4: Dat is wel belangrijk.
0: Moet je even daar aan melden. Fijn dat je er was. En veel succes met de verdere voorbereiding. Over een paar weken is al zover natuurlijk. Hè?
3: Zeker. Hartelijk dank.
0: Ja, dankjewel. Willemijn van Weren was dat. Van Oud Poelgeest. Dit is Centraal Plus. Suzanne Freekson hier met Goud.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien. Dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: zitten.
1: Zo, die zijn druk komend weekend. Hè? Deze Suzanne en Freek. Gelredome.
2: Die zijn vanavond druk.
1: Met mijn vanavond
2: zus,
1: ook,
2: bij
1: ja.
2: Mijn zus getraind.
1: Gaat je zus er naartoe, ja?
2: Vanavond.
1: Ja, ja? Oh, leuk, leuk. Leuk, leuk.
2: Wel.
1: Suzanne en Freek. En ja, ze doen twee concerten op een dag volgens mij.
2: Jeetje.
1: Ja, ja. Dat was Goud bij Centraplus. Ja!
3: Raad de straatplaat.
1: De straatplaat, die gaan we... Die gaan we natuurlijk om 6:55 weer draaien. De laatste plaat vlak voor 7:00. Plaat die we koppelen aan een mooie straat in onze regio.
2: Jij bent even losgegaan met de jingles.
1: Ja, losgegaan inderdaad. Hè. En ja, ik had jullie één mooie tip gegeven. Hè.
2: Voorschoten.
1: Voorschoten en ja. Rustplaats voor rollend materieel.
2: Ja, rustplaats staat natuurlijk op graf, zeg maar. En rollend materieel is rollend. En bij een graf hoort een steen. Dus Rolling Stones. Is dat een optie?
1: Ah,
0: daar kwam ik ook een beetje op uit, hoor.
1: Ja, echt ja. Zo.
0: Ja. Jammer zeg. Rolling Stones is niet goed.
2: Nee,
0: is niet
2: goed. Nee. Hij ligt gewoon.
1: Ja, dat nee. De buzzer is...
2: die ligt niet.
1: Aangesloten op mijn leugendetector.
0: Dus, ja, is het de Steenbergenlaan?
1: Oh. Dat gaat lekker zo hoor. Tempo zit er goed in. Ja. Ga je alle straatnamen opnoemen gewoon?
0: Nou, ik ben aan het zoeken.
1: Nee, ik heb een nieuwe tip voor jullie. Hè. Ook voor als je thuis luistert. Vooral even mailen. Want je kunt een leuke goodiebag winnen met gadgets.
0: Ja.
1: Gadgets. Als je de eerste bent die de straat raadt. Of de titel van de plaat of de artiest. Of alles. Dat is helemaal goed.
2: Ja, dan ben je goed bezig.
1: Dit is even cryptisch. Er zit een puntje. Dus je moet je even voorstellen. Ik had dan net gezegd over een rustplaats. Hè? Dus, nou ja, dus dat heeft te maken met iemand die er niet meer...
2: Die is, onder de grond.
1: Dan kan je daarna zeggen, joh, als ik die straatnaam...
2: Ja.
1: Dan kan ik daarna lekker gaan toeren.
2: Als ik die straatnaam,
1: dan kan ik daarna lekker gaan toeren.
0: Hè?
1: Ja. Dus puntje, moet je straatnaam invullen. En dan, als ik die straatnaam, dan kan ik daarna lekker gaan toeren.
0: Mensen, help ons, reageer.
2: Puntje, en dan kan ik daarna lekker gaan toeren.
1: Kan je daarna lekker gaan toeren, hoor. Als je,
2: de auto getankt hebt.
1: En dat is dus een straat in Voorschoten.
2: Ja, weet jij veel.
1: Oh, wat is dit makkelijk. Dus mocht je het al weten, vooral eventjes laten weten via onze e-mail. Of rijmibo@centraalplus.nl. Ben je de eerste, dan krijg je een leuke goodies.
2: Ja,
1: gadgets. Goodie back met gadgets.
2: Die moet je hebben.
1: Even een goede volgorde. En straks, dan is hier in de uitzending de nieuwe Oma Flodder te gast.
0: Oma Flodder.
1: Die komt er bij de dorp, Oma Flodder. Eerst naar het nieuws van 6:00 met Badouza en Hozier. Tell it to my heart.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Voorburg 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. En op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: bij Centrap. Ik ga naar de zoo trouwens, zondag.
1: Is het zo?
0: Naar de zoo, ja.
1: Nou, je hebt een goed weerfout gekozen.
0: Van Artis.
1: Je hebt een goed weerfout gekozen,
0: moet nou, het is een beetje, je gaat van die stinkende hokken natuurlijk ook, met die warmte.
1: Oh, ja, dat wordt erg.
0: Wel, maar goed.
1: Gasmaskerjob.
0: We gaan niet klagen, het wordt mooi weer.
1: Ja, dat is waar.
0: We genieten ervan, hè. Het is nu al een beetje lekker. Het is tenminste 4-5 graden.
1: Ja, 100%.
0: In de auto was het nog wat warmer.
2: Zeg dat.
0: Ja, het gaat goed hoor.
1: Ja.
0: En het wordt nog veel beter. Morgen 8, 29 graden. Heerlijk, jongens.
1: Ja. Ja. En dan morgen weer werken. Jongen,
0: ja, ach. Auto's wassen of wat ga je doen?
1: Ja, hard werken. Allemaal uitzuigen.
0: Af en toe even een emmertje over je hoofd.
1: Hè? Zo, dan kan ik even gewoon ruiken dan.
0: Ja, lekker toch.
1: Gaan we zitten langs de sloot. Even een duikje nemen.
0: Oh ja, goed idee. De Vreemde Nieuwe is vanochtend 7 uur. Leuk dat je luistert. En we hebben nog leuke gasten, hè, John?
2: Nou, dat kan je wel zeggen, Arno. Net is binnengekomen Saskia van Ittersson. Oma Flodder. En we hebben net even staan praten met haar. Maar dat belooft wel wat leuk te worden.
1: Belooft gezelligheid.
2: Ja, dat belooft gezelligheid te worden.
0: Gezelligheid.
2: Ja,
1: leuk.
0: Ja.
2: En dan gaat het natuurlijk over de nieuwe serie Flodder. Die momenteel op tv te zien is.
0: Precies. Ja. En zij heeft een rol. Dus inderdaad, oma Floor.
2: Ja. Nou. En dan hebben we nog na 6:30 gaan we praten met Francine van der Kamp van Theater Ins Blauw. En zij komt ons vertellen over het nieuwe programma voor het seizoen wat bekend is gemaakt, zeg maar.
0: Ja, het is natuurlijk inderdaad, dit is de tijd dat al die theaters hun programma bekendmaken voor volgend jaar. Dat gaat natuurlijk voor de zomer allemaal, zodat iedereen even snel tickets kan halen. Maar het is een ingewikkelde toestand ook om een programma te maken, lijkt mij.
1: Ja, zo werkt lijkt me ook.
2: Ja, dat lijkt me ook wel.
0: En dat moet ook met je passen bij theater wat je voert natuurlijk. Hè? Theater Ins Blauw is ook weer een specifiek theater. Dus
1: een beetje themaatje.
0: Vooral daar moeten we even over hebben hoe ze dat precies ingericht hebben voor volgend jaar. En dat is allemaal tot 7 uur. En we hebben nog een straatplaat, die doen we 5 voor 7. Ik heb al hele goede tips gegeven. Maar jullie weten nog niks, hè?
1: Nee, joh. Het is
0: weer slechte
1: tips.
0: Het is weer vastgeprikt dat jullie het weer niet snappen. Rustplaats voor rollend materieel. Het is een voorschot er trouwens. Rustplaats voor rollend materieel. Dat zegt ook al iets over de straattaam, hè?
1: Er is natuurlijk
0: ook een link met de plaat, uiteraard.
2: Rustplaats hele goede link. Voor rollend materieel. Ja.
1: Maar misschien, we denken nu aan artiest. Maar heeft het te maken met de plaatnaam of met de artiestennaam?
0: Met allebei eigenlijk wel.
1: Ja. Om het wel makkelijker te maken.
0: Nou, het rollend materieel heeft met de artiesten te maken.
1: Jawel,
0: ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou, rollend.
0: En als er iemand dood is, dan kan je daarna zeggen van joh, als ik die straatnaam, dan kan ik lekker gaan toeren. Dat was ook een hele goede tip van ikzelf. En er komt nog wel een goede tip, maar dan weet je het zeker.
1: Inladen. Als je die persoon inladen. Oké, sorry. Dat is wel heel erg.
0: Nou, dan moet de straatnaam Inladen heten. Dat denk ik niet dat er bestaat.
1: Ja, dat is waar.
0: Ik zou zeggen, denk nog eventjes gezellig door. Hè. Dan gaan wij alvast een beetje in de zomersfeer komen. Ja.
3: Het is vrijdag.
0: Heerlijk, mensen. Het is vrijdag.

0: Toch, hè? Geniet er maar. En misschien een lekker drankje erbij.
1: Echt, hè?
0: Ja,
1: dat is een goed plan.
0: Heerlijk.
2: Ga jij serveren?
0: Hè?
2: Ga je ons serveren?
0: Serveren, ja. Jij met mijn Jimmy Cliff Reggae Night.

0: Nou, we zitten helemaal in de zomervibes met Jimmy Cliff. Reggae Night was dat bij Centra Plus, de Vrij Mibo. Tot 7 uur zijn we er. Ja, en sinds kort is de nieuwe serie van Flodder te zien. Een spin-off van jouw serie uit de jaren 80 en 90 natuurlijk. In de serie is nu een rol weggelegd voor oma Flodder. Die was er vorige keer niet bij, in de oude series. Maar oma Flodder woont in Leidendorp en heet in het echt Saskia van Ieterson. En ze is hier, van harte welkom. Oma Flodder, moeten we oma Flodder zeggen? Of,
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh, dag oma. Ja,
2: of oma. Ze zeggen in de serie vaak ma.
1: Ja, mijn zoon doet dat.
0: Ja, oh, ja. Want daar is natuurlijk gewoon ma voor.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ja. Ja, dat kan het ook. Precies, ja. Hoe kom je zo in oma Flodder of in Flodder terecht?
2: Ja.
1: Nou, dat vroeg ik me ook wel eens af. Ik sta namelijk geregistreerd bij castingbureaus.
0: Ja.
1: En sinds, nou, ik denk een halfjaartje... ben ik ook ingeschreven bij castingbureau wat films onder andere heeft.
0: Ja.
1: En daar ben ik voor gevraagd.
2: Maar je hoeft geen auditie er verder te doen?
1: Nou, ik heb wel een zelftape op moeten sturen toen ze vroeg of ik het wilde doen.
0: Ja.
1: En toen ben ik gekozen.
0: Wat even, wat laat je op die tape dan zien?
1: Dat is van, ik kreeg wel een paar opdrachten die ik uit moest voeren. Hè?
0: Ja.
1: Dus ook veel met mimiek.
0: Oh, dat is gevraagd toen ze dachten van misschien is zij geschikt voor deze rol.
1: Ja, precies.
0: Maar je stond al ingeschreven bij het castingbureau. Wat is daar dan voor materiaal te zien van je? Van Theater Toverland?
1: Nee, het was de eerste keer dat ik via hun wat kreeg.
0: Ja, maar moet je niet iets achterlaten van wat je überhaupt...
1: Ik had zelf een showreel waarvan alles op stond.
0: En is dat van Theater Toverland hier in Leidendorp zit je bij? Hè?
1: Nou, ik zal het nog sterker vertellen... Ik heb het 50 jaar geleden opgericht.
0: Dat meen je niet.
2: Oh, echt waar? Nou, dat wist ik niet. Weet je.
3: Nee. Mijn grote naam is het, hè?
0: Ja, mijn grote naam inderdaad. Okay.
1: Maar we bestaan dit jaar 50 jaar, dus we geven wel een feestje.
0: Dat is wel kerst op de taart dan, om gelijk nationaal bekend te zijn.
2: Ja.
0: Of ze oma Flodder.
2: Maar is dat niet heel anders van lokaal toneelspelen naar ineens naar landelijk in zo'n serie?
1: Nou ja, ik heb heel veel commercials gedraaid, dus ik was al wel gewend.
2: Wel gewend.
1: En ik heb ook al in wat films kleine rolletjes gehad. Dus
2: ja.
1: Wist wel een beetje hoe de boel werkte.
0: Wat voor films bijvoorbeeld dan?
3: Ik wou net aan vragen.
1: Oh nee, dat is maar heel klein. Ja, en dat is iets met een Engelse naam. Vraag me het niet. En ik kan dat ook niet direct ophoesten. Want ik heb zo'n rij wat ik allemaal gedaan heb.
2: Ja.
1: En ik, als je mijn naam vraagt, dan ja, dat is de leeftijd.
0: Nee, okay. Maar even, je bent dus uitgenodigd. Je bent uitgekozen vanuit dat castingbureau eigenlijk.
1: Ja.
0: Van, die zou geschikt kunnen zijn. En wat moest je dan doen om uiteindelijk te laten zien dat je ook echt geschikt was?
1: Nou, ik heb de eerste instantie mijn haar anders gedaan. Dat zat te frivol. Ik denk, dat zal die oma niet zijn in die Flodder. Dus schuifspeldjes in en heel plat en wat andere kleren aangetrokken.
0: Ja.
1: En toen de opdracht uitgevoerd. Ja, ik kreeg iets voorgeschreven waar ik op moest reageren. 3 verschillende dingen. En dat werd opgenomen op zo'n zelftape. Dat heb ik opgestuurd. En toen kreeg ik het bericht dat ik mee mocht doen.
3: Maar fysiek mag je het zelf invullen?
0: Ja.
3: Fysiek mag je het zelf invullen? Qua hoe je eruit ziet, wat je met je haar doet?
1: Nee, dat, dat was voor die zelftape die ik zelf in moest vullen.
3: Juist.
2: Ja.
0: Daar heb je dat kunnen kiezen inderdaad.
1: Ja.
0: Maar even, moest je iets laten zien dat je misschien een beetje ordinair was of zo?
1: Ging meer om mijn mimiek. Hoe mijn reactie op bepaalde dingen was.
0: Ah, okay. Okay.
2: Maar zat daar dan ook tekst bij? Want in de serie heb je bijvoorbeeld geen tekst, toch?
1: Ja, er kwam dan... Ja, ik weet het niet meer. Dat is vorig jaar. Er kwam iemand binnen. Mijn dochter deed dat dan. En die gaf een zin. En daar moest ik dan op reageren.
2: Ah, okay. Ja.
0: Ja. Keek je vroeger naar Flodder ook?
1: Ja, zeker. Maar dat is 40 jaar geleden. Hè?
0: Ja, het is
2: zo lang alweer. Echt?
0: Daarom weet ik het nog wel.
2: Ja, ik weet het ook nog, maar dat is die geen.
1: Ja, maar hij draait natuurlijk ook.
0: Ja, er wordt heel veel herhaald natuurlijk ook. Hè?
3: Ja.
0: Om de serie nog een beetje te promoten.
3: Zoals ik het nog. Dus, dat zegt wel heel veel.
0: Ja.
1: Maar het was leuk, want Tatjana deed ook weer mee.
0: Ja, Tatjana deed ook weer mee. Maar ik moet zeggen, ik heb nog maar pas een klein stukje gezien. John heeft hem al helemaal gekeken deze week. Ik heb een heel klein stukje gezien. Ik moet wel zeggen, na 10 seconden was er al een naakte vrouw in beeld, volgens mij. Daar was je dan trouwens bij in diezelfde scène, volgens mij. Nee, je was niet naakt. Maar
2: in de eerste scène?
0: Ja, ik was ergens in de eerste scène. Ik denk, het begint goed met Flodder.
1: Oh ja, in dat oude huis. Ja.
0: Is het niet gewoon een logisch opgenomen?
1: Dat was maar heel even.
0: Is het niet chronologisch opgenomen? Is het gewoon door elkaar helemaal opgenomen?
1: Ja. Ja? Wij hebben 6 weken in Sittard gezeten.
2: Achtereenvolgens?
1: Ja. Het en is toen nog een paar weken hier in de omgeving van Amsterdam.
0: Ah, oké. Okay.
1: En Barneveld. Ja. Beverwijk. Ja. Aardehout.
2: Maar dan zou je ook wel een hechte groep met elkaar worden, denk ik.
1: Nou, daar waren we niet allemaal. Dat waren vaak van die deelstukken die... maar in Sittard, ja, dat was echt een hechte groep. We zaten met z'n allen in een hotel.
2: Ja.
1: En elke zondagavond gingen we er naartoe. En dan ging ik met Sjaak, of met Paultje.
2: Ja.
1: En
2: vrijdag 's
1: avonds kwamen we weer terug.
2: Ja, mijn Paultje komt ook uit deze regio, begreep ik net van jou.
1: Ja,
2: met de Merenwijk, het Leidse Merenwijk.
0: Die woont ook hier in de buurt. Ja, dus, ja.
2: Ik dacht het al.
1: Een paar honderd meter verderop.
0: Ja. Heeft u ook bij het Theater Toverlei gezeten?
1: Nee.
0: Het is wel, je kan wel gelijk even laten zien van joh, als je bij Theater Toverlei begint, dan kan je uiteindelijk zit je gewoon
1: in
0: een serie straks. Ja, nou goed, dat kan. Zijn er meer mensen van Theater Toverlei wel eens in landelijke series gekomen?
1: Je vraagt iets wat 50 jaar betreft.
0: Ja.
1: Ja, ik zou het je niet kunnen zeggen. Het zou best kunnen. Ja, we hebben ook wel mensen die commercials deden. En, ik weet het echt niet meer.
0: Wat is er vooral leuk om deze rol te spelen? Wat maakt het leuk?
1: Nou, het allerleukste vond ik natuurlijk dat ik geen tekst hoefde te leren.
3: Maakt het wel een stuk makkelijker natuurlijk.
0: Nou, is dat echt makkelijker?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja.
2: Gaat dat nooit mis?
1: Nou ja, dat is bij film niet zo erg. Dan doe je het een keer over.
0: Ja.
1: Ja. Ja, als je op het toneel staat, dan moet je toch wel goed kunnen improviseren om dat weer op te vangen. Hè?
0: Maar je moet wel goede mimiek hebben.
1: Dat is zeker.
0: Moest het nog van
1: daar moest ik op reageren natuurlijk. Ja. Alles wat zij deden.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dat heerlijk. Ja, maar ik vind het ook leuk. Deze serie is gewoon ontzettend leuk. Omdat er zoveel humor in zit.
0: Ja.
1: En wij mochten onze eigen inbreng van ideeën geven. De regisseur stond daar zeker voor open. En dat was wel prettig. En daarvoor wordt het ook zo leuk.
0: Ja. Ja,
2: maar dat viel me ook bij jou, zeg maar, de bepaalde gezichtsuitdrukkingen. Daar moest ik persoonlijk vaak wel om lachen, inderdaad. Ja, gewoon een bepaalde blik die je dan gaf. Ja.
1: Ja.
0: Maar dat heb je inderdaad iets ingebracht wat eigenlijk niet de bedoeling oorspronkelijk was?
1: Nou, de eerste dag dat we met elkaar zaten, toen zei ik ook tegen de regisseur, ik wil zo graag eens een keer aan de waslijn hangen. Nou, het is gebeurd.
3: Maar waar komt het idee vandaan? Überhaupt? Ja. Hoe kom je daarop?
1: Dat weet ik niet. Ik denk, leuk, ik zal lekker wapperen.
3: Gewoon lekker
2: wapperen.
3: Dat was het idee. Ja. De kronkel. Nou, mooi is dat.
0: Ja, doe je thuis ook wel eens? Of?
2: Ze is nog ontvoerd ook. En er is best wel eens.
1: Spoilers.
2: Ja.
1: Ik kreeg nog instructie van een stuntteam.
2: Ja.
1: Ja.
0: Een stuntteam zelfs ook?
1: Ja, die liep daar ook wel rond. Hè. Wat dacht je van al die auto's en wat daar reed?
0: Ja. Wat is het leukste gedeelte geweest? Voor jouzelf? Die waslijn of iets anders nog?
1: Nou, waar ik het vreselijk ontzettend erg om heb moeten lachen. Dat was om de Donnie. Tatjana stond een heel mooi liedje voor ons allemaal te zingen. Ik was de enige die de kijkrichting op hem had. Hij zat in zo'n bot wat je buiten verwarmen kan. Ik weet niet hoe dat heet. Maar dat stond aan daar bij dat huis. Toen wij dat zagen, hij zei, oh, daar wil ik een keer in zitten. Dus ja, daar ging hij in. Met zo'n grote borstel waar hij zijn tanden dan op hoogst, heb je misschien wel gezien. Ik had de blik op hem en Tatjana stond vreselijk het best te doen. Iedereen zat te luisteren. En op een gegeven moment, hij stond dat na te doen, dus dan moest ik al op lachen. Gleed hij uit. Nou, we hadden het al een paar keer over moeten doen. Ja. Ik dorst niet te lachen. Dus heb het benauwd gehad.
0: En dat is er gewoon ingebleven dan? Dat hij uitgleed, of niet?
1: Nee, maar dat hele stukje zit er, dacht ik niet.
2: Oh, maar is dat in de scène met waar ook Ron Mos in meedeed bijvoorbeeld?
1: Nee.
0: Ron Mos?
1: Ja, de Bolt en
2: van de Bolt en
0: die er ook in?
2: Die zit er ook in.
0: Oh, echt?
2: Ja,
0: hoe komt die er nou in terecht?
2: Ja, dat weet ik ook niet, maar die zat er ook in. Ja.
1: Daar zong Ma Vlodder vroeger mee in de band.
0: Oh, oké, die heb je ook ontmoet. Ja. Dus, nou, leuk.
2: Ja. Maar de opnames...
1: Afgelopen maandag.
0: Ja, Rich.
2: Rich Forrester.
0: Rich. Ja. Ja.
2: De opnames werden ook gedaan in een wijk waar mensen ook daadwerkelijk wonen.
1: Ja, hele lieve mensen.
2: Ja?
1: Die bakten vlaaien voor ons.
2: Maar die waren gewoon thuis terwijl jullie daar aan het opnemen was dat waren.
1: Alleen de straat werd afgezet.
2: Ah, oké. Okay. Ja.
1: Als we bezig waren.
0: Ja.
1: Maar die vonden het allemaal leuk en geweldig. Er gebeurde is wat daar.
0: Ja, ja.
2: En is uw rol nou eigenlijk een beetje een combinatie van ma-vlodder en opa-vlodder? Of?
1: Nou, nee. Daar heb ik gewoon mijn eigen draai aan gegeven.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Maar wel een beetje gekeken naar opa-vlodder waarschijnlijk ook. Want dat was natuurlijk een beetje waar het op gebaseerd is.
1: Ja, daar heb ik wel een keer naar gekeken. Ja. In zo'n serie.
0: Ja.
1: Hoe die dat deed. Ja.
3: Of zo eigen invulling denk ik dan, of niet? Zo eigen invulling.
1: Ja.
3: Juist.
0: Ja, ja. Ja. Hey, opa Vlodder die met de rolstoel op het spoor stond ineens. Kan ik me herinneren. Ja, dat is zo'n beroemde scène.
2: Iconische scène.
0: Precies, met zijn hoe heet zo'n ding? Dat, ja, wat hij mogen had van zo'n conducteurs stopbord.
2: Ja, aan de waslijn vind ik ook iconisch hoor.
0: Die moet ik nog even zien. Dus,
1: en alle peuken.
0: Ja.
2: Ja,
1: zo. Voorbij komen.
3: Zijn die echt? Even tussendoor.
1: Ja, maar de sigaretten, daar zat geen nicotine in. En die, ja, de rest rookt het niet. Stak gewoon de peuk in mijn mond.
3: Juist.
0: Ja.
1: Maar dat, ik moest wel draaien natuurlijk.
0: Word je al herkend inmiddels?
1: Nee, want ik zie er heel anders uit.
0: Ja, dat is natuurlijk wel zo, ja.
2: Vandaag wel.
0: Ja, na vandaag inderdaad. We moeten duidelijk maken dat... Ja, dat hij hier gewoon woont in de buurt. Ja,
2: precies.
3: Mensen gaan erop letten nou.
0: Ik denk het wel. Is er nog iets in het verschiet? Komt er iets nieuws nog binnenkort?
1: Nou, als er veel mensen kijken en vaak...
2: Seizoen 2?
1: Dan, er is al een script. Dus,
2: zelfs al een script.
0: Dus er is al een script.
1: Van de kijkcijfers af. Dus ik hoop dat er heel veel mensen Videoland nemen en kijken.
0: Ja.
1: En veel kijken. En dan gaan we volgend jaar in het voorjaar nog een serie draaien.
0: En iets anders? Ga je nog iets anders spelen ergens?
1: Nou, ik zit natuurlijk bij Toverlei en dat is 50 jaar.
0: Ja, dus daar...
1: En 80 jaar de wereld rond van Jules Verne.
0: Oh, oké. Okay. Wanneer gaat dat gebeuren?
1: En dat is een familievoorstelling in november.
0: Oké. Nou, daar moeten we dan nog een keertje over door gaan praten. Dat is ook wel leuk om even iets meer van te horen.
3: Ja.
0: We gaan zo meteen nog ook over Theater Eens Blauw praten. Die hebben ook allerlei voorstellingen. Maar Theater Toverlei is natuurlijk echt een toneelvereniging. Hè?
1: Dat is, zeker. Ja. Maar heel divers. Ik geloof dat wij in die 50 jaar 123 stukken hebben.
0: Ja. Okay.
1: En dat is van alles. Modern, maar nou ook klassiek.
0: Ja.
1: Dat.
0: Nou, daar gaan we binnenkort een keertje over verder praten. Maar dit was in ieder geval leuk om even te horen dat oma Vlodder hier bij ons in de buurt woont.
2: Zeker.
0: Nu is te zien in de serie Heer Vlodder, die deze week in première is gegaan. Fijn dat je hier was en goed weekend.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel. Dit is Centraal Plus. We gaan naar het regio-nieuws van 6:30. Met natuurlijk onze Dua Lipa-garantie.
3: Ja,
0: kan niet ontbreken, hè?
3: Zeker.
2: Hey.
0: Dit is Love Again.

0: Johnny's fileshow, die komt er ook bijna aan, hè? Heb je files?
1: Ik ga er even niks zeggen.
0: Nee, je wil gewoon je tune horen natuurlijk. Net goed. In Leiderdorp is vanmiddag een persoon gewond geraakt bij een aanrijding op de Rietschans. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld, waarna die naar het ziekenhuis is gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. Door het ongeval ontstond tijdelijk verkeershinder in de omgeving. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. In Voorschoten heeft Forum voor Democratie kritiek geuit op de financiële situatie van de gemeente. Tijdens discussies over de begroting stelde de partij dat het geld niet tegen de plinten klotst. Volgens FVD moet de gemeente terughoudender zijn met nieuwe uitgaven en beter letten op financiële risico's voor de toekomst. De partij vindt dat plannen betaalbaar moeten blijven voor inwoners.
2: Ik vind het wel leuk gezegd, niet tegen de plinten.
0: Het klotst niet tegen de plinten, inderdaad.
2: Ja, ja. Nooit gehoord.
1: Echt niet?
0: Nee, nee, maar dan komt dat waarschijnlijk niet tegen de plinten klotst bij je. Ja. In Leiden eisen studenten van wooncomplex Omega Plantsoen snel ingrijpen naar opnieuw een ontruiming vanwege brandmeldingen. Bewoners zeggen dat de situatie al langere tijd onveilig is en vrezen dat het wachten is op een grote brand. Volgens studenten gaat het vaker mis met onder meer technische installaties en brandveiligheid in het complex. De frustratie groeit doordat bewoners regelmatig midden in de nacht hun woning moeten verlaten. Studenten roepen woningcorporatie Duo en de gemeente op om snel structurele maatregelen te nemen voordat het echt misgaat. Dat is nieuws uit onze regio. Het beste nieuws komt nu. Het weerbericht. Het is nu lekker. Nu een gaatje van 3,24 nog steeds. En morgen wordt het volop zonnig en zomers warm. De dag begint met temperaturen rond de 12 graden. Maar in de middag loopt het kwik snel op. Aan zee wordt het dan ongeveer 24 graden. Landinwaarts kan het lokaal 27 of zelfs 28 graden worden. Er staat weinig wind uit het zuidoosten en het blijft droog. Dat is een warme winter dus ook, hè, uit het zuidoosten.
2: Jeetje.
0: En ook zondag houdt het warme lente weer aan met veel zon en slechts wat sluierbewolking. De temperatuur komt opnieuw ruim boven de 20 graden uit. Het maxima rond de 23 graden aan de kust. En lokaal 27 graden in het binnenland. En daarmee krijgt Zuid-Holland een vrijwel zomers weekend. Ja. Daar gaan we.
1: Daar gaan we weer.

0: Ja, en alsjeblieft wel een file, hè, John? Want,
1: nou, ik
0: je
1: heb,
0: hebt er een?
1: Ik heb geen file, maar ik heb wel een...
0: Je kan er wel voor zorgen.
1: Dat kan ook nog. Ik heb wel een mededeling.
0: Oh, mededeling, ja.
1: Ja, dat gaat om de N44 tussen Den Haag en Wassenaar. De aansluiting met de N14 en Wassenaar Centrum. Die gaat vanavond dicht om 9 uur.
0: Oh.
1: En dat duurt tot 23 mei 8 uur 's ochtends. En ook van Wassenaar naar Den Haag tussen Wassenaar Centrum en de aansluiting met de N14... gaat die ook precies in dezelfde periode dicht. Vanavond om 9 uur.
0: Dat is toch even belangrijk nieuws inderdaad,
1: zeker.
0: Voor de N44.
2: Goede invulling van de show.
0: Zeker. De straatplaats. Die horen we om 5 voor 7. Ik heb een paar uitstekende tips gegeven. Waar ik hier al, zoals gebruikelijk, weinig goede respons op krijg van de mannen. Maar misschien dat jij thuis denkt, dat is natuurlijk kat in het bakkie dit. Daar komen ze weer, de tips. Het is een voorschoten vandaag, de straat. Het is een rustplaats voor rollend materieel. Ja, en als er een situatie is dat er iemand overleden is, niet zo leuk natuurlijk, maar dan kan je zeggen, joh. Als ik die straatnaam, dan kan ik lekker gaan toeren.
2: Maar het moet dus een werkwoord zijn.
0: Dus puntje, puntje, puntje. Als ik die straatnaam...
2: Het is een werkwoord.
0: Je moet die straatnaam invullen op die puntjes. Als ik die straatnaam, dan kan ik lekker gaan toeren. Laatste tip. Dat is een hele goede tip ook. Er is een beroemde animatiefilm waarvan er veel mooie in rondrijden. Heeft ook met de artiest te maken.
1: Ik heb het
2: auto's dus.
0: Dus dat.
1: Schiet mij maar lekker.
0: Nee, weet niet? Nee?
1: Nee.
0: Is allemaal niet bekend weer?
2: Nee.
0: Nou, thuis natuurlijk wel, dus laat me vooral weten. Vrijmibo@centraalplus.nl. Dus vrijmibo@centraalplus.nl. Eens even kijken, wat hebben we? Oh ja, Chris Cross Amsterdam met Jan Smit en Frans Bauer. Wat een trio, zij hoort bij mij.

0: Cordo en Reinier Zonneveld, Loco Loco was achterbij. Centraal plus de Primibo, nog tot 7 uur. Ik zit nog steeds tegen glazig ogen aan te kijken, want ik nog steeds niet weet wat de straatplaat is.
1: Ik heb mij al 2 keer voorschoten doorgespit, maar het
2: schrijf mij maar af, want ik heb geen idee.
1: Het mag echt niet
0: baten. Is al lang geleden gebeurd, man.
1: Jongen, ik ken echt helemaal niks
2: mee. Ik kan er ook helemaal niks mee. Ik geef het gewoon op.
0: Het wordt dadelijk helemaal duidelijk. Ik kan ze niet makkelijker maken, de tips. Maar we gaan praten over theater, want Theater Eens Blauw heeft het nieuwe programma voor het volgende seizoen gepresenteerd. En Francine van der Kamp is hier. Is van, volgens mij van de marketing, hè, ben je? Volgens mij,
3: Francine. Zeker.
0: Ja, hè? Ja. Dus om even te vertellen over het nieuwe programma. Ja, Theater Eens Blauw. Kan je even heel kort even zeggen, wat is Theater Eens Blauw voor soort theater?
3: Nou, Theater Eens Blauw is een vlakke vloertheater. Dat betekent dat we een podium hebben en een tribune dat zo naar beneden loopt. Dat noem je een vlakke vloertheater. We zitten bij de Haagweg. We hebben ongeveer 200 zitplaatsen. We hebben heel veel verschillende voorstellingen. En we staan eigenlijk ook voor dat er jonge makers bij ons komen. Dus misschien net wat meer onbekendere spelers die krijgen bij ons.
0: De kans om bekend te worden. Uiteindelijk. We moeten eigenlijk beginnen natuurlijk. Het is wel mooi dat dit soort vloeren er ook zijn natuurlijk. Maar als jullie nou een nieuw seizoen samenstellen, waar kijken we dan als eerste naar? Kijken we dan juist naar de makers of juist naar thema's die je graag wil aanstippen of het gevoel wat je als theater wil oproepen? Hoe werkt zoiets?
3: Ik denk dat Tamara daar wel heel erg mee bezig is, dat we wel verschillende soorten verhalen vertellen.
0: Tamara is de programmeur.
3: Ja, Tamara is de programmeur. Mm-hmm. En ook verschillende genres, dans, theater, meme.
2: Kijken jullie er ook naar wat er bijvoorbeeld speelt in de samenleving?
3: Ook. Ja, we hebben bijvoorbeeld een voorstelling in september. En dat gaat over femicide. Dat is ook wel een ding wat helaas te vaak voorkomt. Dus ja, dat soort thema's.
0: En zijn het inderdaad, je zegt al, we bieden ruimte aan eigenlijk onbekend talent nog. Zit er ook wel wat bekenderen tussen? Of
3: ja, zeker.
0: Is het wel een mix?
3: Het is een mix, ja. Dus we hebben bijvoorbeeld Alex Ploeg. Seizoen, de cabaretier, die gaat een try-out bij ons doen.
0: Ja.
3: Zuidelijk Toneel is ook wel een wat grotere gezelschap. Dus ja, het is en Bambi, dat is een groot meme-theatergezelschap.
2: Bambi?
3: Ja.
2: Het hertje Bambi? Of?
3: Nee, het
0: gaat er niet over gezellig, over Bambi.
3: Nou, deze keer gaan ze Bambi speelt Bambi doen.
2: Nou, dat zie je wel.
0: Bambi die praat natuurlijk sowieso niet, dus dat is mooi.
2: Nee, dat is
0: als je dan toch wat meme bent. Het zou heel raar zijn als je ineens begint te praten natuurlijk. Ja. Hè, dat scheelt. Ja, even, maar is er een manier om te toetsen of het eigenlijk überhaupt wel bij het theater past?
3: Oeh, dat is een goeie.
1: Of is het gewoon meer voorkeursgericht eigenlijk?
3: Nou ja, ik denk, we zijn toch wel een beetje op zoek naar de wat apartere voorstellingen. Wat misschien je niet 1, 2, 3 naartoe zou gaan. Dus bijvoorbeeld geen Romeo en Juliet, maar gewoon net een ander soort voorstelling. Een beetje apart.
0: Ja.
3: Dat is denk ik wel
2: echt out of the box.
3: Out of the box.
0: En daarmee ook niet per se voor de grote massa dan?
3: Nee.
0: Dat is niet jullie ambitie?
3: Nee, denk het niet.
0: Nee. Maar ja, dus het kan hier beginnen, maar het kan groter worden.
3: Precies.
0: Daarna. Ja, precies. Dat vertelde je natuurlijk al inderdaad.
3: Ja.
0: Afgelopen seizoen is goed gegaan ook trouwens?
3: Ja, zeker. Het was een heel leuk seizoen, heel druk. Dat is onze programmeur, eerste seizoen die ze helemaal zelf heeft gemaakt. Want daarvoor was Kees van Leeuwen de programmeur. Dus dat was ook allemaal heel spannend. En we hebben best wel veel verschillende projecten gedaan. We hadden natuurlijk ook de cultuurcampagne. Ik weet niet of jullie dat nog...
0: De cultuurcampagne, help ons even herinneren.
2: Help even.
0: Vragen voor de mensen thuis natuurlijk dit. Ja.
3: De gemeenteraadsverkiezingen om cultuur wat meer op de kaart te krijgen, hebben we samen gedaan met Schouwburg en
0: De Nobel. Tuurlijk,
3: Dat was ook wel een flink project. Dus veel vrienden.
0: Ja. En zie je dan ook nu andere mensen naar het theater komen?
3: Nou, soms wel. Want we hebben ook wel meer contact met bijvoorbeeld Inclusio. Dus dat is niet toch gewoon...
0: De welzijnsorganisatie.
3: Ja, welzijnsorganisatie. Ja. Dus,
0: Oké, dus dat is mooi. En wat zijn een beetje de highlights? Laten we een beetje cherrypicking gaan doen voor volgend jaar.
3: Nou, Alex Ploeg heb ik natuurlijk al verteld. Ja. We hebben Doke Pauls. Dat is een maker die bij ons ook de ruimte krijgt om te repeteren. Die gaat een double bill doen. Dus 2 voorstellingen in 1 avond. Dus daar kijken we heel erg naar uit. En ik heb zelf ook nog een paar tips opgeschreven. Even kijken, waar zijn mijn tips? Even zoeken.
0: Iets waar je ook zelf naar uitkijkt dan?
3: Ja.
0: Okay,
1: de aanraders.
0: De aanraders, ja.
3: Ja, Bambi had ik natuurlijk over. En je hebt er ook de voorstelling Karen. Iedereen kent de naam Karen wel. Zo'n vervelende vrouw in de jaren 50 die alleen maar kan klagen. komt dus een toneelstuk over de Karen.
1: Ik denk dat het hun iets zegt, denk ik.
0: Over maar jou wel. Vertel jou. Dan kan jij eens even laten horen dat jij hier de man van deze tijd bent.
1: Het is een beetje een soort internetpersonage geworden, als ik het goed zeg, eventjes. En dat is eigenlijk gewoon, zijn vaak zo'n combinaties van filmpjes van allemaal vrouwen die er ongeveer hetzelfde uitzien, die vrij vervelend zijn. Even op z'n zacht gezegd. Zeg dat goed?
3: Ja, ze willen altijd de manager spreken.
1: Moet je maar eens opzoeken.
2: Is dat een beetje een vrouw onvriendelijk iets dan? Of?
0: Nee, juist
1: Nee, juist niet. Vrouwen kunnen hier ook om lachen, zeg maar.
3: Precies.
0: Maar wat gebeurt er dan in de voorstelling?
1: Ja, je moet eigenlijk eens een keertje opzoeken. Want als je opzoekt Karen moments of zo, of iets in die richting, dan zie je allemaal vrouwen die van een mug een olifant maken. Even zo gezegd.
0: Oh ja.
1: Die maken van elk klein probleem maken ze een werelddrama.
0: Ja.
3: Okay, en daar is dus een voorstelling over, maar geen idee hoe. Maar dat
0: is een van jouw tips, dus jij herkent je erin, of hoe zit het?
1: Er is een beschuldiging dit, hè?
0: Ik vraag het maar.
1: Of zet je veel ervaring mee?
3: Ja, zeker.
0: Heb je ervaring mee? Je hebt er last van die mensen. Ja. Je kan er wel een avondje om lachen natuurlijk. Leuk joh. Dat is misschien wel leuk.
1: Ja.
0: Dus het is echt om te lachen ook.
1: Nou, het is ook wel leuk om te zien op video's. Laat staan als je dan een keer live ziet. Ik denk dat het wel leuker gaat worden.
3: Ja, 100%. Denk ik ook wel.
0: Ja. En wat is er verder nog wat je graag wil
3: even
0: delen?
3: Even kijken. Ik heb nog even wat dingen opgeschreven. Hotel Modern komt weer. Dat is een gezelschap die werkt heel veel met zelfgemaakte poppen en schimmen. Dat wordt denk ik ook wel een hele bijzondere voorstelling.
0: Maar dat is een voorstelling met poppen.
3: Ja.
0: Okay. Ja.
3: En Abdelkader Benali komt ook. Dat is ook een bekende naam. Dus er is van alles. En er zijn ook heel veel jeugdvoorstellingen.
0: Een lezing geven dan? Of?
3: Nee, die gaat volgens mij samen met een band iets muzikaal doen.
0: Oh, oké. Okay.
3: Ja.
2: Komt Rachid Larousse ook weer?
3: Ja, die komt ook.
2: Leuk.
0: Die is bij ons geweest.
3: Ja, die komt ook weer.
0: Ja.
3: In januari volgens mij.
0: Okay.
3: Ja, dus dat wordt ook leuk.
0: Dat klinkt als een gevarieerd programma. Hoeveel voorstellingen heb je zo in een seizoen eigenlijk?
3: Ja, meer dan 100 volgens mij.
0: Ja.
3: Ja. Dus sowieso elke week 3 voorstellingen minstens.
0: Ja. Ja, nou leuk hoor.
2: Is open.
0: Ja. En is het nu eigenlijk afgelopen of loopt er nog een paar?
3: Nee, we hebben nog een aantal voorstellingen. We hebben vanavond een voorstelling Sorry Not Sorry. Het is een dansvoorstelling en het gaat over het computerspel The Sims.
2: Oh, The Sims.
0: Ja, die ken ik wel weer. Mijn tijd. Ken je die?
2: Mijn tijd ook, ja.
0: Oké, ook nog.
1: Is het favoriet spel van mijn vriendin, zeg maar.
0: Bestaat het nog steeds?
3: Bestaat het nog?
1: Ja. Sims 4 voor mij inmiddels of zo.
0: Ik dacht het helemaal uit was.
1: Ik denk sowieso niet meer, maar goed.
0: Dat je in een virtuele wereld rondloopt.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké.
1: Okay, ja, dat bestaat helemaal nog.
2: Dat wist ik ook niet.
0: Ik dacht echt dat het een hype was van een jaartje of zo.
3: Nee, het wordt nog steeds.
1: Ik wist dus niet dat het zo oud was.
0: En wat doe je dan in het theater daarmee met de Sims?
3: Nou ja, dat is dus een dansgezelschap. Die hebben dus een voorstelling gemaakt. Dat als thema. En het zijn eigenlijk 2 dansers. Die zijn dus de Sims poppetjes. En die gaan aan hun leven beginnen. Dus alles is rooskleurig. Maar dan... Het gaat toch niet altijd even goed in dat Sims land.
0: Nee. Dus, ja, leuk joh. En het leuke van, als jij vertelt, het theater is natuurlijk wat kleiner, minder stoelen. Dus je zit ook dicht bij de voorstelling altijd.
3: Dat zeker, is dus ook overal goed zicht.
0: Overal goed zicht. Ja.
2: Nou, dat is ook
0: leuk. Ja. Leuk. Volledig programma te vinden op theaterinsblauw.nl, denk ik. Hè? Ja, INSBLAU.
3: Ja.
0: Ja, even voor mensen die...
3: De Duitse versie.
0: De Duitse
1: versie, ja.
0: Zijn er Duitse voorstellingen trouwens, of dat doe je niet aan?
3: Nee, dat niet.
0: Nee.
3: Maar het heeft wel een betekenis, Insblauw.
0: Wat betekent het dan?
3: Dat ben ik nu
2: hele goede vraag.
0: Had je niet wat te zeggen? Zoek het even op, Tijn.
1: We gaan even snel wat betekenen.
0: Even wiki erbij, Insblauw. Wat zou het betekenen? Ja, dat moeten we eigenlijk wel weten, hè?
1: Ik ga het even opzoeken.
0: Dan weten we het voor altijd. Als je daarvoor bezig bent.
1: Ik had wel even één vraag trouwens. Bij het maken van zo'n jaarplanning, zeg maar. Is er dan iets van een bepaald doel waar jullie dan naar streven, zeg maar, voor een jaar, een seizoen?
0: Gevarieerd, hè? Dus.
3: Ja, gevarieerd. Ja. Wel zoveel mogelijk doelgroepen ook bereiken. Dus niet alleen maar de standaard. Hè, waar we het al hadden, de theaterganger, ook jongeren. Gewoon alle lagen van de samenleving. Dat is wel een belangrijk doel voor ons.
2: Divers. Nieuwe mensen trekken ermee. Ja.
1: Inmiddels heb ik een antwoord. Het betekent natuurlijk In het Blauw. En het verwijst naar de artistieke vrijheid van het theater. Het is een plek voor experiment, avontuur en creativiteit zonder vaste grenzen. Vooraf.
0: Je zou toch bijna denken dat er over nagedacht is. Ja. Ja. Dat het niet zomaar een naam is.
1: Gedacht.
0: Zou dat bij de Leidse Schouwburg? Nee, dat is dan niet zo.
1: Zou je verwachten?
0: Gewoon de Schouwburg.
1: Ja, ja, okay.
0: Dat klopt.
1: Heerlijk voor de handbukken.
0: Maar dit is wel... Nee, maar dat is goed, hè? Ja, nou, dan weten we... Nou, heb je ook wel wat geleerd
3: toen
0: je kwam?
3: Ja, inderdaad. Nu ga ik het onthouden.
0: Ja, dat ga je nog. Ja. Dat begrijp je. Dat is gewoon
1: schrijven nou ook,
0: een diepere laag onder.
1: Echt.
0: Dankjewel dat je hier was. Francine, die heeft ons verteld wat we al moeten gaan zien. Dat is wel leuk, trouwens. Francine van der Kamp. Ja, sorry.
1: Heftig tip.
0: Goed weekend. Dit is Direct.

0: Direct Won't Fall was dat bij Centraal Plus. Ja, ja. Nou, dat was weer een mooie uitzending. Hè? We gaan bijna de straatplaat doen natuurlijk. Jullie zijn er niet uit, hè? Dus,
1: Ik heb serieus waar 4 keer voorschot helemaal doorgekampt. Helemaal
0: en je kon nergens in de puntjes kon je invullen wat de straatplaat was.
1: Echt niet.
0: Dat is zo'n goede tip, hè?
2: Dat zeg jij zelf, maar...
0: De verdwijnt iemand, helaas. Hè? Overlijdt. Dat is natuurlijk niet zo leuk. En dan zeg je, nou... Als ik die straatnaam, dan kan ik lekker toeren. Maar je kan toch maar 1 straat invullen op die straatnaam, zou ik zeggen.
1: Ik vind het een beetje goedkeuring van je eigen vlees, zeg maar. Ja. Ik klopt niet helemaal.
2: Zo'n goede tip, maar over zichzelf.
1: Staat het helemaal nergens op. Vind ik.
0: Ja.
1: Vind ik, overigens.
0: Ja, nee, overigens. Maar van harte. Nou, weet je wat? Dan gaan we het maar gewoon...
3: Centraal Plus, Vrij Mibo. Straatplaat.
1: Verraad het.
0: Dan gaan we
1: het
0: maar gewoon bekendmaken.
1: Verraad de straatplaat. Hier.
0: Ja. Of verraad de straatplaat.
2: Nou, vertel.
0: Als ik... dus er is iemand overleden. Hè? Dat was ik. Dat was mijn type.
2: Ja, zover waren we.
0: Ja. Als ik die wagen erf, dan kan ik lekker toeren.
1: Erf. Oh, okay.
0: Wagen erf. Dat is de straatnaam. Hoeveel straatnamen zijn er in Voorschoten wat je anders had kunnen invullen op die puntjes?
1: Ja, maar wagen had je er niet bij gezet. Als ik die...
0: Nee, dat is de straatnaam.
1: Wagenerf.
2: Wagenerf.
0: Als ik die wagen
1: heb... Nou, ik kan je één ding zeggen, ik heb die niet gezien.
0: Dan kan ik lekker toeren.
1: Ik had er niet op gekomen, maar ik had het niet gezien.
0: Stond hij in de douche? Je was hier tot de W gekomen zeker, hè?
1: Nou, ik heb niet gezien,
0: zitten
1: man.
0: Kijken.
2: En de artiest dan?
0: Bij de vee dacht je van, laat me zitten. Nou, dus de andere tip was een rustplaats voor rollend materieel. Dat is natuurlijk ook een wagenerf. Is een rustplaats voor... rollend materieel.
1: Oh.
0: En een beroemde animatiefilm waarvan er veel mooie in rondrijden. Dat is natuurlijk de film Cars.
1: Mijn favoriete film heb ik
0: net is je favoriete... Wow. Nou, zelfs je favoriete film ook nog. En de Cars is ook een band. En die hebben 1 geweldige hit gehad. Nou, meerdere trouwens, maar dit is de bekendste.
1: Je had ook kunnen zeggen Life is a Highway.
0: Had ook gekund, maar dan hebben we niks met Cars.
1: Jawel, zit in de film.
0: Oh ja, dat zit in de film inderdaad. In de film Cars. Ja, dat was het nog moeilijker geworden. Jullie vonden dit was het moeilijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus daar gaan we niet aan beginnen. Nou goed, dat is dus de straatplaat van deze week. Dus voor alle mensen in de wagenerf in Voorschoten. Er wonen niet zoveel mensen trouwens. Er staan maar weinig huizen, een stuk of 8. Dus, en het is allemaal van een jaar of 30, 40 geleden zo'n beetje dat het daar begonnen is in die straat.
1: Nou, ik vind het een goed antwoord. Speel maar af dat chapeau. Hè?
0: En dan kunnen we gelijk een beetje alvast een gevoel krijgen van zo meteen aan 7. Want dan gaan we nog meer jaren 80 en 90 muziek horen met ons aller Johan Hoogendijk. En dan 9 de mixtape met Erik van Oosten op tv. Het ook nieuws overdicht met Joyce van Meurs. Ja, en dit is ook jaren 80, hè?
1: Dat klinkt het wel.
0: 1984.
1: Jeetje. Mooi man.
0: Een hitlijsten werkt dit, hè? Toplijst aller tijden.
1: Hadden we moeten weten, John.
2: Eigenlijk wel.
0: De Cars met Drive voor mensen in de wagenerf in Voorschoten. Fijn weekend, tot volgende week.
2: Fijn weekend.
1: Fijn weekend.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
2: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en WIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
1: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En wat gaat het lekker, hè, met die film van Michael Jackson in de bioscoop. Breekt record na record. Nog niet de allerbest bezochte film, dat is nog steeds Queen en Bohemian Rhapsody. Maar ik denk dat deze wel overheen gaat, hoor. Door de Michael Jackson en Dirty Diana.

0: 5 eventjes met je doornemen. En dan ga ik natuurlijk de nummer 1 helemaal voor je draaien. Nou, en later in dit uur, dat zal rond 7:15 zijn, dan hebben we weer de albumtrack voor je klaarstaan. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1998. Nou, dat allemaal in dit uur van 80s en 90s. En natuurlijk veel muziek uit diezelfde periode. Zoals deze, George Michael en Queen en Somebody to Love.
1: Johan Hoogendijk.
2: Is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Vrijdagavond tussen 7 en 9. De hits uit de jaren 80 en uit de jaren 90. Dit was Whitney Houston en How Will I Know. En daarmee is het 7:15. En gaan wij terug naar de hitlijst. We gaan de hitlijst erbij pakken van 22 mei 1993. We gaan de top 5 met je doornemen. Dit was de nummer.

0: 80s en 90s. Wij nemen je mee terug naar de jaren 90. Dit is de top 5 van
1: 22 mei 1993. Op nummer 5 vonden we René Klein en Mr. Blue. Op nummer 4 Ace of Base en All That She Wants. Op nummer 3 stond Snow met Informer. En de nummer 2 die was voor Two Unlimited met The Tribal Dance. En dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 22 mei 1993. Die was voor Hathaway en What.

0: De film Dangerous Minds uit de jaren 90 met natuurlijk in de hoofdrol Michelle Pfeiffer. Je hoorde Coolio samen met LV en Gangsta's Paradise. Het is daarmee bijna half acht hier op Centraal Plus. We gaan zo meteen terug naar het jaar 1998 voor de albumtrack. En ook onderweg Boyz II Men en End of the Road. Maar er is tijd voor het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Joyce van Meurs. Studenten in de flats aan het Omega-plantsoen in Leiden zijn de aanhoudende problemen in hun woningen zat. Na opnieuw een brand, maandagmiddag in een ventilatieruimte, moesten meerdere verdiepingen worden ontruimd omdat de rook zich snel door het gebouw verspreidde. Bewoners spreken van een structureel probleem met lekkages, stroomstoringen en brandgevaar. Volgens studenten moest de brandweer de afgelopen dagen meerdere keren uitrukken. Ze voelen zich onveilig en verwijten verhuurder Duo dat problemen niet serieus worden genomen. De kwestie heeft inmiddels ook de aandacht van de Leidse politiek. Duo laat weten dat de oorzaak van de brand wordt onderzocht en zegt dat dit incident losstaat van eerdere problemen. De gemeente Wassenaar, de regionale huisartsenvereniging Wassenaar en de Parnassia Groep hebben een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het programma Mentaal Lokaal Wassenaar. Het initiatief moet inwoners helpen om mentaal gezonder en veerkrachtiger te blijven, zodat zwaardere geestelijke gezondheidszorg vaker kan worden voorkomen. Via het programma krijgen inwoners toegang tot informatie, digitale hulpmiddelen, trainingen en ondersteuning dicht bij huis. Ook op middelbare scholen wordt aandacht besteed aan mentale gezondheid. Daarnaast helpt het sociaal team Wassenaar inwoners bij het vinden van passende hulp en ondersteuning. Volgens de betrokken organisaties moet de samenwerking ervoor zorgen dat mensen eerder ondersteuning krijgen bij mentale klachten en beter zelfstandig aan hun mentale gezondheid kunnen werken. En in Voorschoten heeft het bouwbedrijf achter de ontwikkeling van de nieuwe wijk Starrenburg 3 van de Omgevingsdienst West-Holland een dwangsom gekregen voor het gebruik van staalslakken in een bouwweg. Voor het gebruik van het materiaal was geen vergunning verleend. Omwonenden maken zich zorgen over gezondheids- en milieurisico's door stof en mogelijke vervuiling van het grondwater. De Omgevingsdienst wil dat de staalslakken worden verwijderd. In de gemeenteraad klinkt stevige kritiek op het bouwbedrijf. Toch blijft de bouwweg voorlopig open. Volgens wethouder Hubert Schokker kan het bouwbedrijf eerst in beroep gaan tegen de opgelegde dwangsom. En dat was het. Meer nieuws vind je online via centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag zonnig en droog met aangename temperaturen in de regio Leiden en Wassenaar. Vannacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Daarbij staat er weinig wind, ongeveer windkracht 2. Morgen start de dag opnieuw zonnig en warmt het al snel op naar zo'n 23 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

lokaal. Dus ja, de zomer zit er nog echt wel aan te komen, jongens. En dan gaan we steeds meer van dit soort plaatjes horen, zoals de Sun Club en Fiesta. We zometeen terug naar 1998 voor de albumtrack. Maar eerst De Dijk en Ik Kan Het Niet Alleen.

Track. En daarmee is het 7:15 geworden en gaan wij terug naar het jaar 1998 voor de albumtrack van deze week. Maar we kijken eerst nog even wat er nog meer gebeurde in dat jaar. Ja, op 5 januari 1998 brengt Volkswagen de nieuwe Beetle op de markt. Het is de opvolger van de zeer geliefde Kever. Ja, de Kever is een van de meest succesvolle auto-ontwerpen ooit. Nou, alhoewel de nieuwe Beetle goed ontvangen wordt, haalt deze het niet bij de populariteit van de ouderwetse Kever. Nou, in datzelfde jaar is er ook nog Domino D-Day, ter gelegenheid van het 3-jarig jubileumfeest van SBS6. Nou, Linda de Mol die tikt daar de eerste steen omver. En de notaris die maakt uiteindelijk bekend dat er ruim 1,6 miljoen stenen zijn omgevallen, wat een nieuw wereldrecord opleverde. En dan komen we aan bij het album van deze week. Het is het album The Complete Naked Truth van The Golden Earring. Uitgebracht op 4 april 1998. Het is een live verzamelalbum en een samensmelting van de twee Naked Truth albums die al eerder uitgebracht werden. Nou, vrijwel alle grote hits van The Golden Earring staan er natuurlijk op, maar net in een iets ander jasje. Zo vind je het op het album Another 45 Miles, I Can't Sleep Without You, Weekend Love, Twilight Zone, Radar Love en ga zo maar door en ga zo maar door. Al die grote hits van The Earring die staan dus op dat album. Nou, wij gaan vanavond de nummer 11 track van het album voor je draaien. Ook weer een grote hit van The Golden Earring. Long Blonde Animal is deze week. De album track.

Ace of Base en The Sign hier op Centraal Plus. Daarmee is het bijna 8 uur. Zometeen uur 2, waarin we terug gaan naar de hitlijst van 22 mei 1989. En we gaan het Rotleven laten draaien zometeen. En daarvoor gaan we naar de hitlijst van 22 mei 1994. Dat zometeen allemaal in het tweede uur. En veel muziek uit diezelfde tijd, zoals deze uit de jaren 80. Een pareltje van Randy Crawford en One.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
2: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
1: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
3: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
1: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Johan Hoogendijk.

gesproken. En wat gaan we in het tweede uur doen? Nou, we gaan zo meteen terug naar de hitlijst van 22 mei 1989. Dan gaan we de top 5 eventjes met je doornemen. En dan ga ik de nummer 1 helemaal voor je draaien. Nou, en later in dit uur, dat zal rond 20:15 zijn, dan gaat het de rat bepalen wat we gaan draaien. We gaan daarvoor terug naar de hitlijst van 22 mei 1994. Nou, dat al.

onze eigen Erik van Oosten. Jazeker. Die stond daar gewoon onder die waterval met zijn gespierde lichaam. Je hoort hem vanavond weer tussen 9 en 11 hier op Centraal Plus met de mixtape. Hey, het is inmiddels 7:15 hier op Centraal Plus en wij gaan terug naar de hitlijst. We gaan de hitlijst erbij pakken van 22 mei 1989. We gaan de top 5 even met je doornemen. Dit was de

0: to the 80s and 90s. Wij nemen je mee terug naar de jaren 80. Dit is de top 5 van
1: 22 mei 1989 met op nummer 5 Guns N' Roses en Paradise City. Op nummer 4 De La Soul, Me, Myself and I. Op nummer 3 stond Roxette en The Look. En de nummer 2 die was voor Patti en Shift en Wonderful. En dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 22 mei 1989 die was voor The Bangles en Eternal Flame.
0: Centraal Plus, 80s en 90s. Centraal Plus 1.

0: wordt dit jaar 68 en ze brengt gewoon zo meteen nog een nieuw album op de markt, hoor. 3 juli komt er een nieuw album van Madonna op de markt, Confessions on the Dance Floor Part 2. Nou, je hoorde het nog eventjes met een track uit de jaren 80, Like a Prayer, hier op Centraal Plus. Hij zo met de tijd voor je klaar, Gabriella and Dreams. Maar eerst is het tijd voor Nederlandse muziek van Marco Borsato. En waarom nou jij?
1: Als er iemand bij me wegging,

verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

weer is. En dat je dan deze muziek op de achtergrond hoort. Dan ben je toch helemaal in de zomersfeer. You're the UB40 en Here I Am, Come and Take Me. Het is daarmee 8:45. En dat betekent dat wij het rad gaan laten draaien. We gaan terug naar de hitlijst van 22 mei 1994. En het rad bepaalt wat we gaan draaien zometeen. Maar dat weten we pas als die stilstaat natuurlijk. Want dan weten we welk getal uit de hitlijst van 22 mei 1994 we kunnen pakken. En dat weten we bijna. Dat rad dat tikt nog even door en staat nu stil. Op het getal 24. We gaan kijken in de hitlijst. 22 mei 1994. Wat vonden we toen op nummer 24? Daar stond Crystal Waters.

bij bijna 9 uur. Voor mij zit de dropper vanavond. Zometeen heel veel plezier bij Rudo en Erik van Oosten. En de mixtape. Nou, volgende week ben ik er uiteraard natuurlijk gewoon weer. Hè. En dan gaan we weer lekker door met de hits uit de jaren 80 en uit de jaren 90. We gaan eruit met de lekkere zomerse track uit de jaren 90. Hier is Teaspoon en Sex on the Beach.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renaat Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
2: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
3: De Israëlische minister.
2: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
1: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.

0: En ik praat er samen met Erik dan gezellig een beetje doorheen.
1: Een goede uitleg van het programma.
0: De samenvatting, hè. Hey, vorige week waren we er wel, maar ook even niet. De stemmen die moest je missen, maar we zijn er vandaag wel weer. Met verse drankjes, verse chippies en verse muziek. Welke tracks komen eraan?
1: Zet je strap voor Madison Avenue, Don't Call Me Baby. En daar zit Will Smith met Miami doorheen. De Backstreet.

0: met zometeen hier. En ik weet hoe je daar nou weer bij komt, Erik. Barbie Girl van Aqua.
1: Nou, in het kader van Johan. Lekker toch?
0: Ja, heel lekker. Wordt gemixt in Dua Lipa Dance the Night. En ik zei het al, de Backstreet Boys specials. Met Larger Than

0: Heb je dorst?
1: Ja, kom maar.
0: Laten we eens even kijken wat het rad zegt. Misschien moet je wel de drankjes halen, Erik, maar ik heb wat lekkers meegenomen.
1: Oh, wat dan?
0: Ja, ik zag weer een nieuwe variant in de supermarkt liggen en ik dacht, ja,
2: weet je,
0: ik neem hem gewoon mee.
1: Nou, lekker hoor, ik ben benieuwd.
0: We gaan eens even kijken wat het rad zegt.
3: Het rad zegt...
1: Oh, het zal wel niet.
3: Erik!
1: Oei.
0: Als jij de drankjes haalt, vertel ik je dat je zo meteen Michael Jackson hoort met Thriller. Heb je de nieuwe film al gezien trouwens?
1: Nee. Jij?
0: Ik moet er nog heen. Heel misschien dit weekend. Maar het is nog niet helemaal zeker.
1: En waar hangt dat vanaf?
0: Hangt er vanaf of we oppas hebben. Of...
1: Oh!
0: Hey, zo meteen Michael Jackson. Dus Thriller in de mix met Boney M. En Pitbull. Dit is Give Me Everything.

0: A Mix of the Hits. The Mixtape. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
2: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
1: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet bij de militaire acties in Venezuela en Iran.
1: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: zien aan het begin van deel 2 van de mixtape. Vrijdagavond, Grudo en Erik hier. Wij hebben alleen maar lekkere tracks voor je in de mix. En Erik is degene die dat doet met zometeen een dame waarvan ik het echt heel jammer vind dat we er helemaal niks meer van horen.
1: Een dame van wat?
0: Wie dan?
1: Oh, bedoel je Kelies?
0: Ja, Kelies inderdaad.

0: gedraaid in mijn eigen programma. En ik vind ook, maar die is een beetje rustig voor de mixtape. Ik weet niet of er een mix van is. To Become One.
1: Oh, jeetje.
0: Ja, vind ik ook.
1: Die van Fateless, To Become One, is ook leuk.
0: Ja, zeker ook van Fateless. Dus To Become One ook leuk. Maar van de Spice Girls ook. Hey, en nu hoorde je dus Who Do You Think You Are? Het is de mixtape hier op de vrijdag met Elvis Crespo. Toch een beetje om alvast in dat zomerse sfeertje te komen. Het was vandaag al heerlijk weer, maar het wordt komende week alleen nog maar beter. Suaviamente hoor je zo meteen maar eerst even.

0: met Erwin. En wij zijn de volgende week weer.
1: Wat geef je het?
0: Een dikke 8.
1: Oh, netjes. Nou, ik geef het gewoon weer een 9 hoor, want ik was weer in.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NMS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.